0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

And I touched your face, narcotic mindfulness. And

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. In andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
3: Goedemorgen, woensdagochtend op weg naar de 538 ochtendshow met Toto en Stop Loving You.

0: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Zometeen vanaf 6 uur.

538. Goedemorgen. Woensdagochtend, even na 5 uur, op weg naar een dag waarin wolken, opklaringen en buien elkaar afwisselen. Temperatuur 19 graden aan zee tot 22 landinwaarts. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo was Douwe Bob gisterochtend te gast in de ochtendshow. Ja, die heeft een bizar verhaal meegemaakt de afgelopen zomer. In Amerika. Oké, details over 3 minuten naar Natasha Bedingfield.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten bij Radio 538. Op weg naar de ochtendshow voor woensdagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Hey, ja, ik had al gezegd, hij is vanochtend bij ons. En dat vinden we ontzettend leuk. Want ja, we kunnen nu nog even van hem genieten. Douwe Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dankjewel dat ik erbij mag zijn.
1: Ja, nee, fijn dat je wilde komen.
3: Ik heb zoveel respect voor Douwe. Die moest afgelopen zaterdag, stond hij ook op dat festival bij dat water.
2: Strandfestival, ja.
3: En het regende tijdens jouw set, regende het zo hard.
2: Ja, man. Ja. Hey,
3: maar jij ging gewoon...
2: Maar ik vond het wel heel speciaal dat jij daar midden in het publiek stond, trouwens. Met ontbloot bovenlichaam ook.
3: Ja, dat sowieso. Maar jij ging op een gegeven moment gewoon echt het publiek in.
2: Ja, tuurlijk. Ja, maar je moet wel een beetje, toch?
3: Ja.
2: Ik bedoel, we hebben wel peperdure instrumenten natuurlijk. Ja. Dus dan, die moet je dan een beetje veiligstellen.
3: Ja.
2: Maar we zijn niet van suiker, hè?
3: Nee, dat is waar.
2: Ja, toch?
1: Ja. Heel goed, heel goed. Hé, hey, maar ik zeg, we kunnen nu nog even van je genieten. Want ja, Amerika ligt aan je voeten daar, hoor.
2: Nou, ja, nee, nog niet, hoor. Nog niet, maar het gaat wel goed.
1: Ja.
2: Ja, nee, het gaat gewoon super gaaf. En we hebben een paar mooie gesprekken met grote labels en dat soort dingen. Dus dat is wel tof. Wat even, maar ik ben een trotse Nederlander, hoor.
1: Ja, nee, maar dat is heel goed. Maar
2: ik ga hier niet weg.
1: Het feit dat ze jou nu ook daar een beetje ontdekken vind, meer dan terecht. Maar
2: dankjewel.
1: Het was voor de zomerstop dat jij bij Eva Jinek zat en een liedje akoestisch speelde daar.
2: Ja.
1: En dat is in de Verenigde Staten is dat opgemerkt door Zac Brown.
2: Ja, ja, dat kwam bij best wel veel mensen in hun feed. Ja. Die hebben gewoon een algoritme, weet je wel. En daar komt dan muziek langs en dit kwam. En ja, die gasten die doomscrollen ook gewoon, net als wij. En dus Zac, die was waarschijnlijk ergens in zijn tourbus aan het scrollen. En die dacht, hey, dit is best vet. Dus die stuurde mij een DM'tje. En ik geloofde eerst niet dat hij het was ook.
1: Want even, Zac Brown is echt een hele grote meneer in Amerika. Die,
2: ja, hij is hier niet zo heel erg groot. Maar hij is, nou ja, ik denk dat de meeste mensen hem misschien wel kennen. Maar hij is daar echt in de top 5 grootste artiesten van de Verenigde Staten. Hij verkoopt 1 miljoen tickets per maand. Dus het is, ja. Ja, dus dat is, ja, dat is waanzinnig, weet je wel. Dus dat is tijdens een tour. Dus hij deed me en hij zei, ja, ik vind het gaaf wat je maakt. Ik hou van je stemmen, van je songs. Toen zei hij, als ik een tour doe, kom je langs, kom je spelen. Dus toen heb ik een paar shows in uitverkochte stadions.
1: Wow.
2: Heb ik mee mogen doen. En dit nummer gespeeld wat ik voor jullie ga doen zo.
1: Wat goed zeg. Maar Amerikaanse muziekbeluisteraars, zeker country liefhebbers, die zijn best kritisch, toch?
2: In Amerika niet.
1: Nee?
2: Nee. Ja, dat idee dat hebben mensen. Maar het is daar geen niche. En ze vinden het al heel vet juist dat het een Nederlander is die het doet, weet je wel. Het is niet mijn eerste taal natuurlijk.
1: Nee.
2: En dat vinden ze alleen maar heel erg mooi. En ja, dat vinden ze super gaaf juist. Dat zo'n Nederlandse jongen dat komt zingen. En dat ik het ook vinden ze best wel goed doe. Dus vrij accentloos. Dus dat vinden ze ook wel tof.
1: Te gek, man.
2: Ja.
1: Maar dat is toch gewoon als je daar staat, moet je toch een paar keer in je arm knijpen van gebeurt dit echt allemaal?
2: Ja, ja, maar ja, iedereen is de hele tijd vet verbaasd.
1: Nee, ik ben niet verbaasd. Ik vind het gewoon onwijs leuk voor je.
2: Dat dit mij overkomt.
1: Vind ik dat het veel eerder had mogen gebeuren.
2: Ja.
1: Het was trots. Maar ik vind het gewoon onwijs leuk dat de Nederlander zoveel succes daar heeft.
2: Ja, nee, ja. Nou ja, we zijn een klein landje, maar we hebben een hoop talent. Ik weet niet of ik dat zelf soort van over mezelf. Maar ik bedoel, er komen echt wel hele toffe dingen uit Nederland, weet je wel. En het zit in onze aard om onszelf soort van helemaal down te, weet je wel.
1: Ja.
2: Wij zijn niks en we hebben niks. We hebben een lelijk land. En dat is gewoon niet zo. We zijn gaaf. We zijn cool.
1: Ja.
2: En al heel lang ook.
1: Nou, ik douw Bob voor president, ik hoor. Ja. Hey, het ging om dit liedje wat je nu gaat spelen. Dat is nu ook uit als single. No to Self heet hij. Live in de ochtendshow. Douw Bob.

0: Douwe Bob. Wow.
1: Ja, dankjewel.
2: Wat een mooie applaus.
3: Thanks. Ja, hij ging ook wel erg goed.
2: maar dat is lekker, toch?
3: Ja, ja, soms, ja. Soms gaan songs goed en soms wat minder. Vandaag ging je goed.
2: Ja, nee, het klonk ook prachtig.
3: En we hebben ook een hele goede... We hebben André Sommer bij ons op pedalsteel. Dat is natuurlijk het...
2: Dat zat ik me net af te vragen. Hoe heet zo'n ding? Maar dat is een pedalsteel, noem je dat dus.
3: Pedalsteel,
2: dat
3: ja.
2: Dat is een liggende gitaar.
3: En dat klinkt een beetje zo.
2: Ja, doe eens.
1: Oh ja.
3: Oh ja.
2: Maar is meteen country, toch, als je dat hoort?
4: Ik vroeg gelijk. Me wel af, hoe spreek je jouw voornaam uit? Hoe noemen ze jou daar in Amerika?
3: Dewey.
4: Dewey.
3: Dewey, ah. Ja. En ik ben gestopt met het verbeteren ook.
4: Ja. Ja.
3: Dit is gewoon wat het is. Dewey.
2: Dewey B.O.B. Yeah.
3: Ja.
2: Ja. Nou, klinkt eigenlijk best cool. Ja.
3: Ik vind het ook al vet.
2: Douwe, beloof dat je terugkomt. Hè? Je gaat niet daar nu helemaal al je ding doen. Want je hebt een talentvisum, heb je, zag ik.
3: Ik heb een visum, ja, dat klopt.
2: Dat is
3: hoe weet jij dat?
2: Ja, je hoort wel eens wat.
3: Nou ja, cool. Ja.
2: Maar dan kan je in- en uitreizen zonder moeilijkheden en ook
3: nou, dat natuurlijk nooit, want het is Amerika. Dus zonder moeilijkheden niet. Maar nee. Het, is, ja, het is een stukje, een beetje, Max. Ze doen geen cavity search. Weet je wat het is? Ja.
2: Dat is toch dat ze alles nakijken?
3: Ja, ja, dat ze helemaal al je, dat je broek uit moet doen en zo. Dat,
1: oh,
3: dat gebeurt, hè? Ze doen het!
2: Ja, ze doen het, maar niet bij jou.
3: Nee, bij mij niet meer.
2: Nee. Nogmaals, dank voor je komst. Heel veel succes en we spreken je zeer snel weer.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Radio 538. Goedemorgen, woensdagochtend. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Daar ben ik altijd wel even benieuwd naar zo op de vroege ochtend. Je geeft het allemaal door rechtsbovenin in de app van 538. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan het microfoontje nog even ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Aike.
1: Hey Floris, goedemorgen. Met Aike een hele fijne woensdag. En aan iedere luisteraar natuurlijk een hele zonnige dag gewenst.
0: Ja, lekker Aike. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Cor.
2: Een hele goedemorgen Floris. Iedereen een fijne woensdag en we gaan er weer voor. Houdoe.
0: Houdoe Cor. Goedemorgen, gezellige vriend van de vroege ochtend. Jordi.
3: Goedemorgen Floris. We gaan er weer een mooie dag van maken. Want een dag niet getegeld is een dag niet geleefd. Groeten Jordi uit de Kuizen.
0: Ja, toch even een tegeltjeswijsheid dan in dit geval. Een dag niet getegeld is een dag niet geleefd. Zo simpel is het. Jordi, goedemorgen. Twan.
4: Hi, goedemorgen deze morgen.
0: Hey. En andere Twan, kom ook nog binnen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, die is lekker kort maar krachtig, zeg maar. Op weg naar de ochtendshow van 538 editie woensdagochtend met Seal en Crazy.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die bij 538. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow van 538 voor woensdagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Ik zat dit weekend even te scrollen op de Insta.
2: Weet je bent een scroller, hè?
1: Je hebt wel zo'n kwartiertje even niks te doen. Ja, en dan pak je toch die telefoon
2: weer. Je bent een kijkertje.
1: En toen kwam ik uiteindelijk uit bij de Instagram van Erbe Wennemars. Los van dat hij zijn hele huis heeft verbouwd. Die man kan alles, hè?
2: Maar dat doet hij zelf, hè?
1: Ja, dat is briljant. Dat heeft hij echt knap gedaan. Hij zat volgens mij de troostfinale van de mannenhockey te kijken.
2: Oh ja.
1: En die verloren ze natuurlijk. En er werd, hij had een screenshotje of een filmpje van de televisie waarop commentaar werd gegeven. Er werd een soort analyse na afloop gegeven.
2: Ja.
1: En daar was een van de gozer, ik weet niet wie dat was, maar die had een hele opvallende uitdrukking waarvan ik dacht van, nou, dat heb ik nog nooit. Ik ken dat totaal niet, die uitdrukking.
2: Ja. Wat voor uitdrukking was dat?
1: Misschien kunnen we het even laten horen. Je kan het wel verstaan, hoor, maar je moet even goed luisteren. Maar
2: Erben film dit terwijl die ook de televisie filmt.
1: Ja, ook. Ja, ja.
3: Ze speelde eigenlijk een beetje met poep in de broek. Vooral
4: poep in de broek.
3: Nou, vooral aan de bal.
4: Hij zegt het echt. Poep in de broek.
2: Ze stonden daar een beetje met poep in de broek.
1: Poep in de broek.
4: Nou ja, dat is dat, denk ik dat je een beetje...
5: Ongemakkelijk.
1: Ja, maar je hebt nog nooit gehoord dat... daar gaat Messi.
2: Poep in de broek.
1: Messi, Messi speelde duidelijk met poep in de broek.
4: Nee, ik heb die uitdrukking.
1: Vind, een vieze uitdrukking.
4: Ik vind een gore uitdrukking.
2: Ja, smerig, ja. Maar je weet wel meteen wat hij bedoelt. Tenminste, ik denk dat ze een beetje angstig waren, toch?
1: Angstig?
2: Ja, dat denk ik.
4: En men zegt altijd het dunne...
1: Het was dun door de broek.
2: Dat kan.
1: Maar het was duidelijk dat het dun door de broek... Maar ik heb nog nooit gehoord van met poep in de broek.
2: Maar dan sta je misschien meer ongemakkelijk als je ergens staat met poep in de broek. Dat je een beetje staat...
1: Ja, het kan. Ik heb geen idee. Ik vond het zo, maar er zijn natuurlijk honderden van dat soort uitdrukkingen. Zeker ook misschien regionaal of lokaal.
5: Zeker.
1: Dat je
5: denkt
1: van,
5: zelf verzonnen.
1: Zou dit zelf verzonnen zijn?
5: Kan.
1: Poep in de broek.
5: Ja, waarom niet?
2: Ja, misschien is het inderdaad een dialectdingetje of zo. Ik weet, uit het wielrennen komen ook heel veel van dit soort
4: uitdrukkingen.
1: Ja,
4: zeker.
1: Ja. Maar dat is niet best als je dan met poep in de broek fietst. Dat is niet, dat is niet prettig.
4: Hey.
2: Nee, maar wel met snot in de benen bijvoorbeeld.
4: Ja. Of iemand op de kant zetten.
2: Ja. Dat zijn allemaal van die dingen dat... Maar zo heb je heel veel van dat soort uitdrukkingen. Ik vind dat wel altijd mooi.
1: Het is sowieso wat ik zei. Ik denk zeker regionaal dat je ook de mensen van die uitdrukking... dat je denkt van, mijn gevoel zegt bijvoorbeeld in de Achterhoek of zo.
4: Ja,
1: weet je,
4: zeker.
1: Of in het noorden. Ja. Ik vind het echt zo'n ding dat je denkt... En misschien is dat ook heel erg rans dat gedacht, hoor. Maar dat ze daarvan echt van die dingetjes hebben dat je denkt... Nou, waar komt dit nou vandaan?
2: Ik zit even te denken over van dat soort...
1: Is het niet echt een Nijkerkse...
4: Nijkerkse
1: uitdrukking?
4: Wat ook wel bekend is, daar kom ik van weg.
5: Ja,
4: dan weet je, dan komen ze
2: dat
4: van
2: is
4: weg.
2: Meer in het oosten van het land.
4: Ja, dan
2: kom je ergens vandaan, maar dan kom je ergens van weg. Dan kom je weg.
4: Ja.
1: Met poep in de broek.
2: Ja.
1: Gekke uitdrukking.
5: Ja, maar die kruif, elk nadeel heeft zijn voordeel.
4: Ja.
5: Is ook maar bedacht, hè?
4: Ja, is ook
5: maar. Ik moet het bedenken.
2: In principe is alles een keer bedacht.
5: Ja, daarom.
2: Ja.
5: Misschien is dit wel een nieuwe. Poep in de broek.
2: Bij ons was ik kom uit de Zaanstreek van oorsprong. En daar was alles knijter.
4: Knijter?
2: Knijter. Dat was knijterhard, knijterkoud,
1: knijterlekker,
2: knijterduur. Maar dat is, volgens mij is dat echt Zaans. Knijter.
1: Knijter.
2: Knijter.
1: Wel een alleszeggende... Hè?
2: Kneppel werd ook
1: kneppel?
2: Kneppelduur. Kneppelhard. Ja.
4: Kneppelhard.
1: Daar hebben we nog nooit van gehoord.
5: Ja, in Brabant zeggen ze altijd keileuk, kei dit,
2: ja.
5: Kei dat.
2: Ja, nou ja, dat is
5: toch?
2: Ook zo'n ding.
5: Ja.
2: Ik weet, er zijn heel veel van dit soort uitdrukkingen. Laat anders even weten via 0909-3058. Of stuur even een appje, dat kan natuurlijk ook. Of jij zo'n uitdrukking hebt die jij wel eens gebruikt... dat anderen je aan zitten te kijken van... waar heb je het over? Ja. Heb ik nog nooit gehoord. Dat is, je hebt ook zo'n... Als mijn tante ballen had gehad, dan had ik oom moeten zeggen. Dat is er ook zo in.
1: Serieus?
2: Als je dan... Als mijn tante ballen had gehad, had ik oom moeten zeggen.
4: Ja.
2: Dat is ook zo'n... 0909-3058. Dus 0909-3058. Of even via de app. Eens even in den landen te raden gaan of er meer van dit soort poep in de broek-achtige uitdrukkingen zijn. Hij is wel weer poep in de broek, hij is wel een beetje bijzonder. Ja. 0909-3050, laat maar even weten.

0: Maroon 5 en This Love bij 538. Goedemorgen. Woensdagochtend. En je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Even naar aanleiding van een Instagram-post van Erwin Wennemars, die de uitdrukking ze staan nou met poep in de broek nogal bijzonder vond.
2: Ja, maar dat hoor je bij de analyse van de Champions League nooit iemand zeggen.
3: Nee.
2: Als Kenneth Perez langs de lijn staat, dan hoor je niet van...
3: Nee.
1: Maar dat vind ik nou juist iemand die dat wel nog zou kunnen zeggen, omdat hij het dan weer uit de Deens heeft
2: gehaald. Ja,
1: maar ken jij ook van dat soort gekke uitdrukkingen? Melanie die belde. Goedemorgen, Melanie.
4: Goedemorgen.
1: Waar moest jij onmiddellijk aan denken?
4: Aan een vriendin van mij die altijd het woord lodderig gebruikt.
1: Oh ja,
2: lodderig.
4: Lodderig. En collega's die noemen voor goedemorgen zeggen ze mooi.
2: Mooi?
5: Oh ja.
1: Mooi? In plaats van goedemorgen?
4: Ja. Dus ja, daar moet ik ook heel erg aan wennen. Dat is blijkbaar Gronings.
1: Ja.
4: Wist ik ook niet. En als je dat op de gangen loopt, dan hoor je mooi,
2: mooi.
1: Echt raar. En jij denkt, ik krijg de hele tijd complimentjes.
4: Ja. Ja.
2: Ik klaag je aan.
4: Absoluut. Ja.
1: Maar nee, het is gewoon... maar dat mooi. Is vanmorgen en dat wordt dan mooi.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Oh, grappig. Leuk. Morgen en hoi door elkaar heen.
1: Ja,
2: mooi.
1: Mooi. Mooi.
4: Ja. Het is heel grappig de eerste keer dat je dat hoort. Nooit het geweten.
1: Geloof ik meteen. Melanie, dankjewel. Een fijne ochtend. Hoi, hoi. Mooi.
4: Hoi.
3: Hoi, mooi.
1: Dennis, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Heb jij ook zo'n bijzondere uitdrukking?
6: Ja, in de omgeving van Rotterdam, als je iets afrekent bij een kassa... en dat bedrag valt een stuk hoger uit, dan zeg je standaard... zo, kun je bek niet verder open?
2: Wat goed.
1: Die is wel leuk.
2: Wat goed.
3: Kun je bek niet verder open?
1: Die is wel heel leuk. Ja. Met dat Rotterdamse accent.
2: Ja.
1: Heel leuk, Dennis. Dankjewel. We gaan nog even naar Tijmen. Tijmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ook zo'n typische uitdrukking.
7: Ja, in race zeggen we altijd... alles doet me zeer, behalve mijn geweer.
3: En dan bedoel je natuurlijk met het geweer.
1: Ja, ja, ja, ja. Tijmen, dankjewel. Leuk. Ja, er zijn er ook via de app zijn er heel veel... Ja, we kunnen hier rustig nog een rondje bij. Zullen we straks nog even een paar...
2: Ja, man. Gaan we nu

0: 538. Kan trouwens gewoon op je stemlijstje komen, hè? Voor de 90s en Zero's top 538 hoor je vanaf komende maandag hier op Radio 538. Stemmen doe je via 538.nl, dus geef je favorieten daardoor. Wie weet halen ze de lijst. Dat ga je dan meemaken vanaf komende maandag. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow van 538 voor woensdagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Hey, wij moeten even iemand feliciteren, want het is feest vandaag in Huize Gullit. Oh, icoon is vandaag een jaartje ouder geworden. 64 kaarsjes staan er inmiddels op de taart.
2: Hey, ja, 64?
1: 64, tenminste.
2: Wel mogelijk.
1: Dat staat hier.
2: Voor je gevoel blijft de persoon, in dit geval Ruud, toch altijd een soort 40er of zo.
1: Ja, zo komt hij wel over.
3: Maar dat komt misschien door het Vita Pro wat hij altijd zegt.
1: Ruud, goedemorgen.
4: Goedemorgen. En je hebt gelijk, hoor. Je hebt gelijk, jongen. Ja, jongen. Klinkt ons eigenlijk laatst.
1: Gefeliciteerd, hè?
4: Dankjewel, jongen.
1: Ja, 64.
4: Dankjewel. Het is... Ja. Het, jongen, het gaat zo verschrikkelijk snel. Ja? Ik word er helemaal gek van. Ja. Ja, het gaat snel. Ja, vooral als je het naar je zin hebt.
2: Kijk.
4: Ik heb een geweldige partner ook. Dus daar ben ik heel erg blij om. En dus dat helpt allemaal. Kleinkinderen, alles. Maar het gaat te snel.
1: Ik vind jou helemaal geen opa.
4: Nee, ik ben... maar dat ben ik wel.
1: Ja, nee, dat geloof ik. Maar je hebt, zeg maar... Als je aan een opa denkt, denk je niet direct aan jou.
2: Nee.
4: En dankjewel.
1: En dat bedoel ik als compliment, hoor. Compliment.
4: Ja, dat is een mooi compliment. Ga zo door.
1: Hey, maar ga je het groot vieren dan ook met de familie en alle kleinkinderen?
4: Nee, heb ik nooit gedaan.
1: Oh.
4: Nee, nooit gedaan. Nee, omdat in september normaal, als je voetbalde, was je altijd in trainingskamp. Je was er nooit.
1: Ja.
4: Dus ik ben het ook niet gewend om het te vieren. Ik heb mijn 50ste heb ik wel gevierd.
1: Ja.
4: En maar ik nu, ik krijg nu korting op de tram en dat soort dingen allemaal. En dat wil ik allemaal niet weten.
1: Maar gewoon nooit een verjaardag in Huize Gullit.
4: Nee. Ik ga niet in een kringetje zitten. Nee, thuis. Nee, nooit gedaan. Af en toe wel uit eten.
1: Ja.
4: Maar dit is eigenlijk een beetje een gewone dag voor mij. En ik krijg zo meteen een schilder thuis. Moet ik weer thuis blijven om die schilder binnen te laten. Ik ken het allemaal wel. Het zijn gewone dagen.
1: Ja, precies. Hij gaat voorbij als alle andere dagen.
4: Ja, dus maar morgen is het spannend. Morgen, hè, Marco?
2: Ja.
4: Marco, dat vind ik leuk.
1: Dat moet je even uitleggen, denk ik. Maar Marco...
4: Marco heeft een film over zijn leven gemaakt.
1: Ja.
4: En dat gaan we bekijken. Dat vind ik wel spannend.
2: Heb je al dingen gezien, Ruud?
4: Nee, helemaal. Ik ben benieuwd hoe ik eruit zie.
5: Ja.
2: Ja.
1: Want jij zit daar natuurlijk ook prominent in.
4: Ja, en Rijkaard zit er natuurlijk in.
1: Ja?
4: Dus, maar het is natuurlijk wel... ik heb natuurlijk een... behoorlijk deel van Marco's leven meegemaakt. Dus, maar ik ben wel benieuwd wat dat gedeelte daarvoor was. Dus dat, ik ben benieuwd morgen.
2: Maar zijn jullie bijvoorbeeld benaderd door de producent om dingen te vertellen, te delen? Of hebben zij het puur
4: zelf bedacht? Nee. Dit gaat alleen maar over Marco en hoe Marco het zag.
2: Ja.
4: En ik ben benieuwd. Een leuke dag morgen. Dus,
1: Want het is, hij heeft echt wel meegewerkt aan die film ook die over hem gemaakt is.
4: Ja, dat ga ik wel vanuit.
1: Maar hij wordt door iemand anders gespeeld.
2: Ja.
4: Hij wordt door iemand anders gespeeld.
2: Chris Peters speelt hem.
4: Ja, ik dacht eerst dat het Holleder Junior was.
2: Ja.
4: Hij lijkt
5: hem wel.
2: Heel grappig dat je dat zegt.
4: Maar het is natuurlijk toch een toch wel heel apart dat je een film over je... Ja, vind ik wel heel bijzonder. Ik vind het leuk om dat mee te maken. Ja.
1: Kijk
4: naar uit.
1: Nou, dat gaan we in de gaten houden. Maar weet jij dat het vandaag, naast dat het jouw verjaardag is... maar dat 1 september voor jou ook nog een andere belangrijke datum is? Maar dat weet je ongetwijfeld.
4: Een van mijn scheidingen.
3: Dat zijn er zoveel.
2: Dat zijn zomaar ook wel op deze dag.
4: Ik weet het niet.
1: Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat jij debuteerde in het Nederlands elftal.
4: Oh, dat klopt. Dat was in Bern, volgens mij, in Zwitserland. Ja, maar dat was ook nog grappig. Want in die tijd had je geen... nameltje op je rug.
1: Nee.
4: En Frank Rijka speelde de eerste helft. Nee. Ik kwam de tweede helft in.
2: Oh,
4: dat heeft niemand gemerkt.
2: Wat een goeie.
4: Niemand gemerkt.
3: Want jullie hebben gewoon een shirtje geruild of zo.
4: Ja, denk ik. Nou, die Rijka speelt ook de tweede helft. Deze dag. Dus dat heeft niemand gemerkt. Ja, dat was mijn debuutje. Dat was de eerste keer bij Nederland zelfs.
1: Op je verjaardag.
4: Was wel heel trots. Was wel trots dat ik

0: ja, dat was een heel elftal. En de wat daarna allemaal gebeurt is natuurlijk allemaal geweldig. En we hopen natuurlijk ook dat het in de toekomst toch wel een keertje gaat gebeuren met het Nederlands. Toch? Dat hopen we wel.
1: We horen veel het Nederlands voetbal, dat doet niet meer mee. Mickey Mouse competitie. Hoe zie jij, hoe staat het Nederlands voetbal ervoor volgens jou?
0: Nou, ik maak me wel een beetje zorgen. Want omdat in Europa doen we niet zoveel.
1: Nee.
0: Heel veel spelers op jonge leeftijd gaan al heel snel weg.
2: Ja.
0: Komen dan in een omgeving waar ze niet veel spelen. Kijk, in de Eredivisie spelen is het toch gewoon geweldig dat je je debuut kan maken. Dat je daar gewoon je jaartjes kan maken tot je 24ste en dan weggaat.
2: Ja.
0: Maar sommigen gaan al weg met 17, 16 jaar. En dat is heel problematisch, denk ik, voor het Nederlandse voetbal. Maar ondanks dat hebben we toch heel veel spelers spelen bij hele grote clubs in het buitenland.
2: Ja.
0: En, dus dat is dan wel zo. Maar ja, voor ons, voor het nationaal voetbal is het niet echt geweldig op dit moment.
2: Nee. En Xavi als bondscoach? Heb je dat nog
0: gezien? Het is natuurlijk een geweldige catch. Laten we eerlijk zijn.
2: Ja.
0: Dat hadden we natuurlijk niet verwacht. En, en ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Dat zou geweldig zijn. Hij heeft natuurlijk nog niet heel veel gedaan als trainer zijnde. Als speler zijnde heeft hij natuurlijk een geweldige reputatie. Natuurlijk een geweldige elftal gespeeld. Het voetbal dat hij gaat spelen, kunnen we dat. Want Van Gaal zei dat we het ook niet konden.
2: Hm.
0: De Koeman dachten we ook niet dat we het konden. We gingen heel verdedigend spelen. Maar als Xavi het voetbal gaat spelen, dat we altijd bekend zijn. Ik hoop dat we het kunnen.
1: Ja.
0: Meen ik het?
1: Moeten we daarvoor afscheid nemen ook van een aantal spelers? Wordt het tijd?
0: Dat weet ik niet. Dat ligt aan hun. Dat ligt aan hunzelf, hè? Aan de motivatie die je hebt.
2: Ja.
0: Om door te gaan.
1: Ja.
0: En dat ligt bij de coach en de speler zelf. En we zullen het zien, jongens.
2: Nou, een mooie afsluiting. We gaan het zeker zien.
1: Ja.
2: We gaan het
1: volgens
0: mij. We zijn afgedwaald, hè? Want het ging over mij.
2: Ja,
0: toch?
2: Het ging over
0: je bent jarig vandaag, jongen.
2: Ruud, ik zou zeggen, maak er een geweldige dag van. En we spreken je snel weer.
0: Is goed, jongens. Heel veel succes met het programma.
2: Dankjewel. Ruud Gullit, 64 vandaag in de

0: Bente. En 3, 2, 1 bij 538. Goedemorgen. Ja, het aftellen is dan bijna voorbij. Over een paar tellen dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Het leuke is, vandaag kun jij weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan in de uitzending zo meteen in de ochtendshow als de eerste luisteraar, dan open je de ochtendshow vandaag. En komt het t-shirt jouw kant op. Het collectors item, zeg ik er altijd maar even bij. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt kan dus voor jou zijn door nu je telefoon te pakken en te bellen 0909-3000-538. Heb een mooie woensdag en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden in een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. En de Noorse koningin Mette Marit is gisteravond laat weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. En daardoor miste ze de beëdiging van haar man Haakon. Ja, hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. Gaan we naar het weer. Het is wisselend bewolkt. Er kan af en toe een buitje vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan eens even kijken waar de files staan. Rick heeft het overzicht.
3: Eens even kijken. Nou, ik doe de update. Ik doe nog een update. Nee, niks.
0: Ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je het meest actuele overzicht hebt gekregen net. Geen files vooralsnog. En via 0909-3000-538 onze dagelijkse zoektocht naar onze eerste luisteraar. Dus ja, vind je het leuk om deze woensdag een show te openen? Hierbij de mogelijkheid 0909-3000-538. Er ligt een t-shirt klaar voor onze eerste luisteraar vandaag.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, ben ik aan de korting.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met vanaf maandag
9: de 90s en zeros op 538.
8: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: editie van deze radioshow. Lenny Kravitz, dit is Fly Away. Radio
1: 538. Dat is een do-re-mi fa sol. Alweer een uitzendingje vol aflevering. Je steekt er niks voor op, je kunt je niet ergeren. Het is niet zeggend gewauwel.

0: Lenny Kravitz en Fly Away. En dan weten we zeker dat we begonnen zijn met een nieuwe editie van dit radioprogramma. 2 september is het vandaag, woensdagmorgen. En mag ik je dan bij deze van harte welkom heten bij een nieuwe editie.
1: Hey Tim.
0: Hey Rick. Hey Liers. Hey Flo.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo.
2: Het is toch heerlijk om gewoon uiteindelijk vroeg op te staan.
1: Ja.
2: Vind je niet?
0: Nou, ik heb altijd een beetje haat-liefdeverhouding met de weg.
2: Oh,
0: ik heb als ik eenmaal in de auto zit, denk ik, oh, wat is het toch heerlijk, lekker rustig op de weg. En
3: ja, dat stukje van bed naar de douche,
0: precies.
3: Dat is het ergste.
0: Dat is een klotenstukje.
3: Als je denkt,
2: Ja. Wat dacht jij, wat vind jij, Tim, dat jij hier op het terrein qua snelheid mag?
0: Kilometertje of 15 max.
2: Denk als je hier erop komt rijden en dan naar de parkeerrijs.
0: Ik vind 15 kilometer vind ik
1: hard hoor.
0: Dat is al best hard.
1: Ik vind eigenlijk 5.
2: Ja, denk ook 5.
1: Stapvoets doe ik.
2: Ik denk dat ik ben echt vanochtend bijna dood gereden. Want ik parkeer mijn auto buiten. En dan loop ik voor de inrit van de parkeergarage langs. Ik denk dat volgende keer serieus. En dan overdrijf ik niet. Ik overdrijf graag. Maar ik denk dat jij met 40 of 50 het terrein op.
0: Zo hard?
2: Ja, 100%. 100%.
3: Er ging wel wat mis. Ik zat nog een beetje in de snelwegmodus.
2: Nou, niet normaal.
3: Maar niet 50.
2: Nou, ik denk serieus dat jij niet zachter reed.
0: Maar had je haast? Was je te laat? Moest je je nog opmaken?
3: Ja, maar dan in de ochtend gewoon doorrijden.
2: Ja, maar kom op.
3: Net even iets te hard
2: rij
3: aan.
2: Jij ook zo een woonerf op?
3: Nee.
2: Ja, ik denk het dus wel. Dit doe je niet eenmalig.
1: Maar kunnen wij niet de beelden terugzien?
2: Ik denk dat we beneden bij de beveiliger prima. Ik moest echt serieus.
0: Moest je aan de kant springen?
2: Ja, nee, echt.
1: Nou, maar dit is levensgevaarlijk.
2: Levensgevaarlijk. Nee, je had me echt gewoon geschept op de motorkant.
3: Ik zag je toch ook. Ik remde toch netjes?
0: Nou, dat weet je bij jou nooit helemaal zeker of je het wel ziet of niet. Dat is altijd een beetje twijfelachtig.
2: Er staat Volvo in mijn reet, man. Nee. Van jouw motorkant.
0: Nou ja, kan gebeuren.
2: Dan ook enigszins dat jij dacht, weet je wat?
0: Ja.
2: Dat had ik daar heb je hem.
0: Hier
2: had ik begrepen.
0: Heb ik al 3 jaar lang op gewacht.
1: Het rare was, jij ging daarna ook nog, je zet je auto in de achteruit. En toen...
2: Nee. Niet normaal.
1: Ja, ik hoor,
0: We gaan even naar het nieuws van vandaag. Ja, de kranten openen allemaal met de situatie in Overasselt. De oproep aan de inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven. Die is inmiddels ingetrokken. De politie die heeft gisteravond nog een onderzoek gedaan naar de massale schietpartij. Ja, Wild West tafereelen daar. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten in de omgeving zijn. De burgemeester van Humen, waar Overasselt onder valt, die reageerde tijdens een persconferentie geschokt op wat er in zijn gemeente heeft plaatsgevonden.
4: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Dit is on-Nederlands.
2: Ja. Heb jij nog die beelden van die stoet gezien van die gastjes die daar...
1: Hoeveel waren dat er? 34 of zo?
2: Het zijn een soort, ik had het idee, een soort voetbalhooligans die daar liepen. Weet je, maar
0: jonge gasten ook volgens mij.
2: Die ene gozer die had gewoon een onwijs machinegeweer.
1: Ik moest echt aan...
2: Heb je dat gezien? En er stond er nog een in de berm gewoon met een revolver ook. En de ene groep, de helft was wel bang, want die begon te rennen. Het was zo... Ik heb surrealistisch beeld.
1: Kijk, iedereen heeft al die Netflix-series gezien over, hoe heet ook weer, die...
2: De Mokromafia.
1: Ja, maar ook, weet je, daar in...
2: Narcos
1: en zo. En dan denk ik mezelf, nou, maar het is hier nog erger.
0: Ja, nou, moet ik wel eerlijk zeggen dat John van Heuvel natuurlijk echt al jaren roept van, joh, wij denken dat Nederland helemaal niet te maken heeft met dit soort gewelddadigheden.
2: Ja, maar dit is echt...
0: Maar Nederland is ook door die ecstasy-productie die jaren geleden heel groot was, heeft Nederland best wel een heel grote... Wij zijn eigenlijk al een beetje narco-staat, heb ik
1: maar we gekeken. Zijn gewoon de controle volledig.
2: Ik denk dat ik dat filmpje met die... Ik denk dat ik wel 10 keer terug heb gekeken. Ik dat ik dacht van...
1: Wat gebeurt?
2: Iedere keer dat ik dacht, nou, die heeft dit, die heeft...
1: Het gestoord. Staat helemaal nergens op.
0: Maar je ziet op dat filmpje een man of 25 zeker wel zien lopen.
2: Ja.
0: Maar waarom zoveel mensen om uiteindelijk... Want het ging om 1 persoon die ze wilden... Waar ze mee wilden afrekenen, toch? Of in ieder geval een gezin.
3: De bewaker dus gedood.
0: Ja. Waarvan ze in eerste instantie, daar heeft heel lang heeft een pop in
3: maar
0: die auto gezeten.
3: Was dat het doel dan ook?
0: Nee, daar heeft heel lang een pop in die auto gezeten. Volgens mij schrokken ze dat het nu een echt persoon was. Tot 3 dagen geleden zat daar een pop in.
2: Ze hebben dat huis in, toch?
3: Ze gaan daarna dat huis in, zou je denken.
0: Nee, ze rennen weg omdat ze schrikken. Er is
2: van
0: gewoon
2: de politie.
0: Komt een busje in beweging en iedereen is een beetje... Ja, het is vrij rommelig.
2: Het is... Verloopt
3: maar eigenlijk
2: het.
3: Is hun missie dus mislukt, want het was nog maar het begin.
1: Ja, nou, en het gunstige is, er zijn nu gewoon zeg maar, 35 gasten aangehouden. Die
0: 34 toch in totaal? Ja.
1: Zware criminelen, ja, maar echt zware criminelen.
0: Maar ja, goed, jij zegt we zijn de controle kwijt.
1: Ja,
0: ik vind het wel heel knap. Dat ik,
3: zeker, de politie heeft goed zijn werk gedaan.
0: Dat is gewoon
1: eruit. Nou,
0: zo snel 34 man oppakken.
2: Ik ook.
0: Ja, vind ik echt knap.
3: Ja.
2: Ik mij denken nadat toen Peter de Vries vermoord of neergeschoten was, dat zij die gasten hadden ze ook binnen 3 kwartier dat ze die auto klem gereden. Denk toch altijd, dat doen ze knap,
0: joh. Dat is wel knap, ja.
1: De reactie is natuurlijk goed.
0: Ja. Ze hebben zelfs mensen uit treinen gehaald en zo. Ja, dat, echt,
1: ja. Hey, dat is knap.
0: Toch bijzonder dat ze wisten waar ze waren.
1: 7 jaar geleden was er daar ook al geschoten. Hè?
0: Ja, dat is... Ja. Wij gaan eventjes naar Mariska. Goedemorgen, Mariska.
2: Ja, die denkt, bekijk het maar.
0: Dus Mariska, die heeft de verbinding verbroken.
2: Heeft de pijp aan Maarten gegeven.
0: Ja. Kan dit niemand aanhoren. Dit is zo... We gaan even bellen met
2: die
0: Mariska.
2: Die slaapt weer. Of... Ja.
1: Gaat afwassen.
0: Even kijken of...
1: Geef de telefoon maar op. Zo fijn zijn.
0: Wel voor het eerst dat wij de eerste luisteraar bellen in plaats van andersom. Maar...
1: Hallo?
2: Nee.
0: Het klinkt ook een beetje als een gekke...
1: Wel een raar, het is een rare... Ja.
2: Maar doen we nu, laten we zeggen, de prijslijn open. En de tweede luisteraar van vandaag is van harte welkom.
0: Prijslijn
1: open.
0: Oh, ja, de lijn is
2: open. Niet helemaal interessante radio.
0: Bel maar 0909-3058. Dus 0909-3058. Dan gaan we het zomaar eens even doen om een eerste luisteraar hier op de radio te krijgen. 0909-3058. Wie, oh wie, wordt vanochtend onze eerste luisteraar? We hebben gewoon problemen met de telefoonlijnen. Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Nee.
0: Een shirt hebben wij voor de eerste luisteraar laten maken. Dat is wel leuk. Daar staat ook op dat je de eerste luisteraar was. Dus ja, ik zou het wel weten. Eens even zien. 538, goedemorgen. Met wie?
5: Goedemorgen, met Frank.
0: Hey Frank.
2: Ja.
0: Ah. Jij denkt, Mariska die is niet te horen op de radio. Ik grijp mijn kans.
5: Ik denk ik een andere ben.
0: Je hebt groot gelijk. Wat ben je aan het doen, Frank?
5: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Oh.
5: Een mooi ritje maken vandaag. Richting Oudenbosch, Tilburg.
0: Ja, vind je het een mooi ritje?
5: Ja, een mooi ritje. Ik denk dat een uur of 6 en dan trappen we hem weer naar huis.
0: Ja, het is ook lekker weer volgens mij om te rijden, toch?
1: Zeker.
5: Heerlijk.
0: Dit zijn niet te warm, niet te koud, over het algemeen droog.
5: Dat heb je helemaal goed.
0: Wat ligt er in de wagen vandaag?
5: Ik heb eigenlijk nog niet echt erin gekeken.
0: Ben je nieuwsgierig of maakt het je echt geen zak uit?
5: Het interesseert me helemaal niet. Mooi.
0: Frank, ja, het is een verrassing voor jou, voor ons ook, maar jij bent...
6: De eerste luisteraar.
0: Gefeliciteerd.
5: Kijk, dat is top. Dankjewel.
0: We sturen jou het shirt toe.
5: Kijk, hartstikke bedankt.
0: Hey, maak er een mooie dag van vandaag, hè.
5: Jullie ook.
0: Oké, hoi. Nou, gelukkig. Tot

0: Styles en Adore You hier in de ochtendshow. Waar we overigens weer koffie uitdelen de hele ochtend. Oh. En dat doen wij vandaag langs de A12.
1: Hey.
2: Oh, dat is lekker.
1: Dat is Ricky's pomp, denk ik.
2: Als ik hoe heet deze?
0: Dit is, even kijken hoor, Hellevliet.
2: Oh, dat is de eerste bij...
1: De Meren,
2: ja,
1: eigenlijk.
2: Ja, de Meren, ja. Ja. Dat is een mooi station trouwens. Ja,
0: en dit is overigens van Utrecht richting Woerden, of Utrecht richting Den Haag.
2: Ja. Hoe laat staan ze daar?
0: Tot 9 uur vanochtend.
2: Dan ben ik even weg.
1: Ik ga vast naar huis.
2: Ja. Nee, ik vind het.
0: Nee, Martijn Legouw die is daar vanochtend in alle vroegte. Dus ik denk dat ze daar nu al staan op te bouwen. Vanaf 7 uur is er koffie verkrijgbaar.
1: Lekker man.
0: En de 538 ochtendshow thermomok kun je daar krijgen.
1: Ja, het is niet alleen een bakje zwart. Hè. Het is alles links gedraaid, rechts gedraaid, opgeschuimd, afgeschuimd. Een blaadje erin, een hartje erin.
2: Ik vind koffie zo lekker.
1: Ja,
2: maar je hebt ook...
1: Het kan ook zo smerig.
2: Het kan
1: zijn.
2: Zo... Weet je, vooral in voetbal. Ik heb zelf in een voetbalkantine gewerkt. Zeg maar, weet je, en dan moest je, dan had je zo'n...
1: De Bravilor. Zo heet dat apparaat.
2: Zo'n hele grote kan.
1: Oh nee, ik dacht met die filter. Ja, het wordt hoe dan ook 's ochtends om 8 uur gezet. En als jij om 10:30 binnenkomt...
2: Dan moest je een heel groot filter in doen. En de ene keer ging inderdaad 4 scheppen in, de andere keer 8.
0: Je hebt geen idee.
2: Het
0: ook.
2: Is zo smerig. Het is echt bagger.
0: Nou, met name hoe langer die staat. Dan wordt een soort dikke drap wordt het.
2: Ik denk dat je daar gewoon een heel goed een chemische aanval mee kan doen. Dat denk ik echt.
0: Ja. Nou, vanochtend is in ieder geval daar de koffie wel vers. Die wordt echt voor je neus bereid. En alle soorten. Ik heb altijd een soort keuzestress tegenwoordig bij die koffiebarretjes. Want je hebt zoveel soorten die je kan bestellen.
2: Ja, en dan met een druppel... je kan van alles in, hè?
0: Ja, uiteindelijk kom ik toch. Maar dat is ook een zwart. Beetje omdat je niet te lang wil nadenken. Doe toch maar een dubbele espresso. Ja. Weet je, dan ben je er snel vanaf. Maar denk dus op voorhand even na wat voor soort koffie je graag wil hebben. Tankstation, nogmaals, Hellevliet langs de A12 bij Harmelen. Daar staat Martijn Legouw vanaf 7 uur vanochtend. Met een lekker bakkie namens de 538 ochtendshow. Win it in a minute gaan we ook doen. Ik heb gisteren 3 keer gecheckt of het klopt. Maar het klopt echt, we gaan tv's weggeven van die smart TV's. Serieus formaat, 55 inch. Zo. Gewoon aan jou cadeau doen. Tijdens die minuut om 9:45 gaan de lijnen open. En ben jij dan op de radio, noem je naam. Nou, dan ga je er vandoor met de televisie. Gekkigheid. Echt gekkigheid. Maar we doen het gewoon.
2: Ja.
0: Waarom ook niet. 2 september vandaag, woensdagochtend. De 538 ochtendshow tot 10 uur op je radio. Met dit geweldige liedje van Ella Langley. Cheers in Texas.

0: Tunes in Texas. Wat lekker, hè, dat die countrymuziek helemaal mag. 3:30. Goedemorgen. Zometeen kans op de badjas, want lekker naar de wekker zit eraan te komen. Dus we gaan even twee liedjes tegenover elkaar zetten. Zou je met ons mee willen denken? Doe dat dan via de app zo dadelijk en maak kans op die badjas. En Florentien zit klaar met het laatste nieuws.
1: Ja, we scheiden steeds meer, maar vooral op latere leeftijd.
0: Oh, okay. Is dit een waarschuwing? Of,
1: ja, dat is een waarschuwing.
0: En Summer onderweg. Jason Derulo staat voor je klaar. En meer in het vervolg van de 538 Ochtendshow.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
19: Loco. De Lulu.
20: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
21: Mediamarkt. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
23: Hikes. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
24: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle
6: toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
24: I am Iron Man.
20: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
0: Ja, goedemorgen. De dag begint wisselvallig. Met name in het westen kans op een bui. Later op de dag in de rest van het land ook wat regen. Maar de zon is er ook gewoon bij. Het wordt 22 graden maximaal. Het overzicht van de files die er nu staan, waar is dat, Rick?
25: Je begint op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel. 6 minuten vertraging. A4, Den Haag, Amsterdam bij Roelof Arendsveen, 9. En de laatste is de A15, Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht West, 12 minuten.
0: 7:03, de hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Raadsleden hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen, omdat er voor de ingang een anti-AZC-protest aan de gang was. De ME moest er zelfs aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij schietpartijen in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers die konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een bokschool. En na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt mogen de inwoners weer naar buiten. Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het dus weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek vandaag weer verder. Ja, er zijn ook 2 paarden gewond geraakt gisteren. Die stonden dus in de wei.
0: Oh.
26: En bij die schietpartij zijn ze geraakt. Ja, 60-plussers scheiden steeds vaker, dat meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt tegenwoordig gedaan door senioren. En voorheen was dat maar 1 op de 12. En daar zijn verschillende redenen voor.
16: Dus ze noemen dat de grijze scheiding, hè?
26: De grijze scheiding, ja.
16: Dat, is,
0: dat heeft niets met de kapper te maken. Maar,
16: nee, maar gewoon met de ouderdom.
26: Ja. Ja. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En mensen wachten vaak tot de kinderen uit huis zijn of tot hun pensioen. Ja, en dan kijken ze elkaar aan van ja, dan zitten we hier
16: is
26: samen.
16: Nou?
26: Wat hebben we nou nog samen?
0: Maar ik denk ook inderdaad dat als de kinderen het huis uit zijn, dat je nog eens een keer de balans opmaakt. En tot de conclusie komt van joh, we waren
16: nou
0: eigenlijk
16: leven?
0: We waren aan het opvoeden, we waren aan het zorgen. En dat valt nu weg. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om met jou door te gaan.
26: Nee, dan moet je nog 20, 30 jaar. Ja. En dan denk je ja.
16: Nou, wat wel uit dit onderzoek blijkt, is dat de meesten die dan scheiden, het zijn geen vechtscheidingen meer.
26: Oh.
16: Die gaan eigenlijk
0: gewoon in harmonie.
16: Ja, het gaat niet om buitenechtelijke relaties of noem maar op. Maar gewoon echt van ja, weet je, we willen allebei. We zijn 65.
26: Ja.
16: We hebben, als het een beetje mee is, nog een jaartje of 15. Nou, dat doen ze gek, misschien nog 20.
0: Ja.
16: Als je het echt goed doet.
0: Maar ik ken ook zo'n stel, die zijn uit elkaar gegaan, maar die zijn nog elkaars beste vrienden.
16: Ja, dat staat ook hier.
0: Dus die gaan ook nog met elkaar op vakantie.
25: Ja, maar dat is zo raar.
0: Ja. En die doen op het moment dat ze zich in het weekend vervelen, bellen ze elkaar op van joh, zullen we wat leuks gaan doen?
26: Ja. Ja.
0: Maar ze wonen niet samen.
26: Maar
0: en ze
26: niet meer de hele dag.
25: En gaan ze wel met elkaar naar bed, of ook niet?
0: Nee, dat denk ik niet.
25: Okay,
0: nee.
25: Dus eigenlijk is alles bij hetzelfde gebleven.
26: Ja, vaak zie je ook wel, als ze daarna weer een relatie krijgen, dat ze niet meer gaan samenwonen. En dat is gewoon een latte relatie.
0: Ja.
26: Ja, dat samenwonen, ja, je wil gewoon je eigen leven kunnen leiden meer. Dus een nieuwe ontwikkeling. Nou, ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet gaan organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog wel interesse om het over te nemen van de AVROTROS. Maar daar is Slachter dus eigenlijk op teruggekomen. Omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig gewoon niet bij de doelgroep van Omroep Max passen.
0: Ja, dit is zoals hij het gisteren zei.
27: We gaan het niet doen omdat wij vinden dat het niet bij ons past. Kijk, ik zelf, als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3, 4 nummers ben ik al weg. Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie, om het zo maar even te zeggen.
28: Typische oude man.
27: Nee, ja, maar ik ben ook een oude man. Ik ben 72. En ik zeg ook niet dat we terug moeten naar het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker.
28: Nee.
27: Maar het zijn geen liedjes meer. Weet je, want het verleden jaar was er 1 mooi liedje, 2, onder andere van Italië. Maar het is zo'n Daar zit onze doelgroep niet op te wachten.
25: Ja, toch is het gek wat hij hier doet. Want ja. Ik weet zeker dat hij een jaar of twee geleden zei... toen was er ook al discussie over, wil AfroTorso blijven? Zei, maar, ik zou het met alle liefde bij Max willen hebben.
16: Ja, er is ergens een draai. Ja,
25: maar... Hij was super enthousiast namelijk.
1: Maar ik begrijp wel, want het is natuurlijk alleen maar een... meer een lichtspektakel.
26: Ja, en een goede... Het is een politiek namelijk... ding geworden natuurlijk.
25: Ja, maar dat is altijd geweest.
16: Ik denk juist dat de gemiddelde kijker van Omroep Max... het Songfestival leuk vindt.
25: Klopt, dat denk ik ook. Ja.
16: Dat het überhaupt de doelgroep is die televisie kijkt.
25: En het is ook heerlijk om je te ergeren aan die act. Ja. Als ik het opzet, denk ik ook, mijn hemel, wat gebeurt er allemaal? Ik blijf toch kijken.
26: Ja.
25: Of de act daarna misschien nog vreselijker is. Ja, ja. Ja, je bent toch benieuwd.
16: Ik denk ook dat het een financiële... Kijk, Jan Slachter moet het dan ook gaan betalen.
25: Ja, ja, ja.
16: En dan kan je bijvoorbeeld een heel Holland Bakt misschien niet meer doen.
25: Nee. Oh ja, nee.
16: Het Songfestival is natuurlijk knijten duur, man.
25: Ja. Nee, dat moeten we niet hebben. Dat nee. Is, daar kijken ook een hoop mensen naar. Maar wie moet het dan gaan organiseren? Want er moet zo meteen een omroep opstaan die een artiest ook uit gaat zoeken.
26: Hij oppert wel een idee voor John de Mol eigenlijk. Hij zei, ik zou nu met ongeveer 20 commerciële omroepen in Europa... een soort alternatief voor het Eurovisie Songfestival gaan organiseren. Het ook niet.
16: Hij nooit altijd, van winnen. Nee, je wint nooit van het origineel.
1: Nee, dat zie je bij de radio ook.
25: Want, nee, dat is zeker zo. Maar hoe zit het nou met het Songfestival? Dat mag niet naar een commerciële omroep.
16: Nee, het is gewoon uitgesloten. Die EBU is een vereniging van publieke omroepen.
25: Aha.
26: Ja.
16: Het enige wat misschien zou kunnen, maar een soort U-bocht... dat Max, laten we zeggen, de licentie overneemt... en dat uitlicenseert aan Talpa of RTL of zo.
25: Ja, dus dan krijg je een programma op Talpa, powered by Max. Dat
16: ja,
25: zou,
16: zoiets.
25: Nou, ingewikkeld allemaal. Maar vooralsnog gaan we dit jaar niet naar het Songfestival.
16: Nee.
25: Dus dat is, voor de mensen die het leuk vinden, is dat slecht nieuws. Voor de haters, die zitten handen wrijvend nu bij de radio... die denken, mooi, zijn we weer een jaar vanaf. 8 over half 7 in de Off The Show met Somber.

0: Sander, my body isn't ready. Om 6:30. Ja, dan kun je wel eens hebben dat de wekker gaat. Dat je denkt, nou, mijn lichaam is er nog niet helemaal klaar voor.
1: Lekker na de wekker.
0: Maar joh, we doen het gewoon vandaag. Lekker na de wekker. Twee liedjes die we tegenover elkaar zetten. En waarvan de vraag is, welke moeten we straks even helemaal voor je draaien? Omdat die gewoon het leukst is. Dan moet ik zeggen dat ze allebei erg leuk zijn vandaag. En allebei echt gigahits zijn geweest. Laten we even beginnen met de eerste optie. Want het was op deze dag in het jaar 1995 dat Guus Meeuwis op nummer 1 staat in de Nederlandse hitparade. Met het liedje Het is een nacht. En dat was volgens mij dat was de kennismaking ook met Guus Meeuwis.
2: Ja, ja,
0: met
2: Van Gant ook.
0: 95. En daarna kwam Gedeng. Dat iedereen meteen wist van oké, dus het spectrum waarin Guus Meeuwis opereert, dat is vrij breed. Dat kan alle kanten op.
2: Kobus is toch de ontdekker van Guus
3: Heel
2: Meeuwis?
3: Heel eerlijk is, Kobus is denk ik de ontdekker van Guus Meeuwis. We hadden toen de tijd bij Veronica zaten, hadden we DJ-overleg. Ja. En dan mocht iedereen een voorstel doen voor de alarmschijf.
0: Ja.
3: En Kobus kwam met Het is een nacht. En die werd daardoor echt alle grote, de Jeroen van Inkels, de Robbie Stenders, die werd echt uitgelachen. En dan werd gezegd, Kobus, misschien moet je maar niet meer bij deze vergadering komen zitten. Ja, en 30 jaar later.
0: Ja,
3: wekenlang op nummer 1. En iedereen zei, die Kobus, dat is best wel goed.

Stel ik even een 1 naar de studio sturen, dan is je stem voor Guus. Maar de tweede optie heeft te maken met een historische gebeurtenis in het jaar 2021. Want vandaag op deze dag in dat jaar brengt ABBA na 39 jaar een nieuw album uit. Moet ik eerlijk zeggen, deze stond er niet op, maar zeg je ABBA, dan zeg je...

0: Boston. Ik heb dus heel erg door de naam van de artiest en het onderwerp van de plaat, dat ik deze, je hebt die Ella Langley heb je met Houston, Texas. En je hebt dus deze Stella Lefty
1: met Boston.
0: Met Boston. Dus dat is
1: alles wordt bezongen.
0: In mijn hoofd gaat dat helemaal, die gaan nog wel eens door elkaar heen.
1: Ja.
0: Maar allebei leuke liedjes trouwens. Het is 10 minuten voor 7 uur en de stemmen zijn geteld.
1: Thomas.

0: Nou, de vraag is weer gesteld. Het antwoord is gegeven via de app. Wat is er leuker? Het is een nacht van Guus Meeuwis, de eerste optie vandaag.
1: Ja.
0: Of ABBA met Gimme, Gimme, Gimme.
1: Schat, bij die Guus Meeuwis is natuurlijk een live versie. Dan hoor je iemand aan het begin nog heel erg in de verte schreeuwen. Daar zijn ze! Is je dat wel eens opgevallen?
0: Nee,
1: daar zijn ze. Ja, dat zit in die plaat. Oh, daar zijn ze!
0: Daar zijn ze!
1: Dat is dus iemand, iedere keer als die plaat staat, die denkt, hé, dat was ik.
0: Dat was ik.
2: Ja.
0: Nou, we gaan zo meteen even luisteren. Tenminste, als we die gaan draaien. Maar
1: misschien horen we het wel niet.
2: Daar zijn ze!
0: Ja, dat is
2: wat grappig.
0: Wij hebben Teun aan de lijn. Goedemorgen, Teun.
3: Goedemorgen.
0: Uit het altijd gezellige Kuik.
3: Zeker.
0: Tenminste, voor mij is het altijd gezellig, dat weet ik niet, maar ik denk het wel.
3: Ah, Kuik
0: is
3: gezellig.
0: Ja, hè? Het klinkt in ieder geval wel zo. Elektricien, je gaat vandaag weer kabels trekken.
3: Ja, zeker. Dat moet gebeuren, hè?
0: Ja, dat is heel hard nodig.
3: Ja.
0: Want het elektriciteitsnet loopt overvol.
1: Nou ja, voor mij krijg je nergens meer toestemming, toch? Hoe kom je nergens meer erop? Of is dat de Kuik nog wel?
3: Nee, klopt. We hebben het steeds drukker en drukker, dus...
0: Jij hebt voorlopig nog wel wat te doen.
3: Ja, we hebben zat te doen.
0: Ja, maar nou begreep ik, Teun, net van de productie, dat jij hebt een bijzondere hobby.
1: Oh.
3: Ja, dat klopt. Ik ben pakwerker voor de politiehonden.
1: Pakwerker bij politiehonden.
0: Maar dan ben jij zo iemand die zich helemaal in zo'n soort matrassen hult.
1: En dan ga je armen wijzen.
0: Dan ga je rennen.
3: Ja, daar komt het wel op neer.
2: Heb ik ook gedaan.
1: Maar dat is toch... Je komt er niet ongeschonden uit, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, je kunt wel wat bescherming aandoen. Maar blauw word je meestal wel, ja.
2: Ik heb het gedaan bij de politie in Rotterdam, mocht ik een dagje meewerken. En dus ook naar de, dat noemen ze levende haven, dus naar de paarden, maar ook naar de politiehonden.
0: Ja.
2: En toen moest ik op een gegeven moment in een paardenbak, en dan moest ik in de hoek gaan staan, en toen liet hij de hond los. Hij zegt, ga maar wandelen, maar dan heb ik zo'n soort jute pak aan.
0: Ja.
2: Met inderdaad...
3: Top.
2: En op een gegeven moment, dat beest springt op mij, dat is nog ergens te zien, dat zou ik eventjes dadelijk... En je wil niet weten hoe erg en hoe zwaar het is. Die gozer, of die hond, die pakt je en je ontsnappen is onmogelijk.
0: Oh.
2: En helemaal bont en blauw.
3: Dat zeker. Ontsnappen is echt onmogelijk, ja.
0: Maar wat ik dan niet zo goed begrijp, wat is hier precies leuk aan, Teun?
3: De adrenaline kick die je ervan krijgt.
0: Oh. Oh. Jij bent een beetje een thrillseeker.
3: Ja, zoiets. Of niet alles, hoor.
0: Maar op een gegeven moment weet je toch wel, dan zou je zeggen, dan ben je voor de 30e keer ben je gepakt door zo'n hond. Dan denk je, ja, nu weet ik wel wat er gaat komen.
3: Ja, maar je probeert wel zo'n hond af te richten vanaf het moment van pup tot... dat hij eigenlijk naar de politie gaat of wat leger of waar hij dan verkocht wordt.
1: Maar jij begeleidt dat hele proces. Het is niet dat jij het ingehuurd door de politie op zaterdagochtend en ga maar in zo'n markt staan.
3: Nee, dit is echt een hobby.
1: Ah, ja, maar jij doet vanaf pup af aan die hond trainen en geschikt maken voor politiewerk.
3: Ja, daar komt het mee.
0: Maar dan bouw je ook een band op natuurlijk.
1: Ja,
0: juist.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik denk dat is gewoon een zaterdagmiddag hobby van vrijwilliger bij de politie of zo.
0: En dan komt Teun weer helemaal bont en blauw thuis. Nee, dat komt van de hond.
1: Ja.
0: Hey, Teun, ik hoor al bij jou een klein beetje... Ik bespeur een zachte G, dus ik denk zomaar dat Guus Meeuwis een streepje voor heeft. Maar toch nog even voor de zekerheid. Is het Guus Meeuwis vandaag de plaats van jouw keuze of ga je voor ABBA? Gimme, gimme, gimme.
3: Ja, Guus Meeuwis kon het niet onderuit.
0: Nee, vind je leuk?
3: Of Brabander. Ja, zeker.
0: Nou, het is de winnaar geworden. De meeste stemmen zijn binnengekomen.
2: Dus wat, wat zit er nou in het begin ook weer?
0: Daar zijn ze.
1: Ja, iemand roept in het publiek. Daar zijn ze. Daar zijn ze.
2: We krijgen namelijk ook een appje van iemand. Die zei halverwege, hoor je heel zacht, een schaap.
0: Een schaap? Midden in die plaat?
2: Midden in die plaat.
4: Oh ja.
0: Oh, dat is me nooit opgevallen.
2: Nee, mij ook niet.
0: Is dat van Grant? Is dat...
2: ja.
0: Nou, we gaan zo meteen even luisteren, want we gaan het liedje draaien. Dus we letten op daar zijn ze en een schaap.
2: Ja.
0: Teun, welke kleur badjas kunnen we toesturen naar Kuik?
3: Doe maar groene.
0: Groene. Ja, de oranje hebben we niet meer. Sorry, man.
3: Nee, dat klopt.
0: Ja, nee, het wordt een groene. Heel veel plezier ermee.
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: En een mooie dag. Hoi, hoi. Daar zijn ze dus. Let even op of dat te horen is.

0: Wiske. Guus Meeuwis, het is een nacht levensecht. In dit geval, dit was dan niet de
1: studioversie.
0: De studioversie was dit. Maar ik begrijp nu waar de verwarring vandaan komt. Want in de studioversie zit dus het schaap.
2: Ja, dan is dat het. Ja.
0: Maar ik heb hier ook de live versie. Maar daar zeg jij, daar roept iemand aan het begin.
2: Ja, moet je even luisteren. Als dat lang, tenminste, dat, ik had ooit het singeltje hiervan.
0: Ja, okay,
2: en daar zat dat altijd in.
0: Nou, even luisteren.
3: Je vraagt ons.
0: Is het niet een goede
2: Er zijn 100 versies.
0: Oh, dat is
2: het, denk ik. Ja, een lange versie, korte versie.
0: Maar je moet daar zijn ze versie
1: hadden. Ja, ja, ja. Ja, nog een keer doe ik gewoon daar zijn.
0: Ik doe daar zijn. Ja, dat is goed.
4: Daar zijn ze!
0: Dat was me nooit eerder opgevallen. Wij gaan zometeen in het vervolg van deze radioshow het hebben over
1: hem.
0: Ja, ik heb hem.
1: Was ik.
0: Over de serie die gemaakt is over het leven van Marco van Basten. Oh. Een 7-delige serie die vanaf aanstaande zondag te zien is bij Videoland. De trailer die is inmiddels online gezet. De première is vandaag van die serie. Oh. En het ziet er echt spectaculair goed uit. Ja. Het is het voetbalverhaal van Marco van Basten. Met daarin natuurlijk ook het treurige einde van zijn carrière.
1: Ja. Heb je het boek gelezen?
0: Nee, ik heb het niet gelezen.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja, is een goed verhaal, ja.
1: Ja, dan voel je de pijn van de voetballer.
0: Hij heeft natuurlijk een jaar of wat geleden gezegd in een podcast van als ik nu nog had gevoetbald, of tenminste had ik langer had kunnen voetballen, was ik beter geweest dan Cristiano Ronaldo.
2: Ja. Oh, zo.
0: Ja, dat heeft hij gezegd. En dan staat hij nog steeds achter die uitspraak. Ja. Hij zegt, ik was op de leeftijd dat ik stopte verder dan dat Cristiano Ronaldo was op die leeftijd. Wij gaan straks praten met de regisseur van de serie over het leven van Marco van Basten. Wat krijgen we allemaal te zien? Heeft hij eraan meegewerkt? Zijn er dingen veranderd? Nou, meer van dat soort vragen worden zo meteen beantwoord. En je kunt je melden langs de A12 bij Shell station Hellevliet. Dat is bij Harmelen. Daar staat Martijn Legouw vanaf dit moment koffie uit te delen. En als je op tijd bent, is er voor jou ook een thermomok.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Je luistert ze onder de douche.
6: En in je oortjes bij het sporten.
5: De hits uit de 90's en zero's zijn nog steeds overal.
6: En je hoort ze allemaal.

0: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag. 90's
0: and zeros. Top 538. Radio
2: 538. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi, lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo. 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Mama!
22: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
21: Mama, een kleurplaat!
22: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
21: Mama!
24: Kijk nou, je zit naast papa.
22: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
25: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
29: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
30: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op de verdachten en zijn er 34 mensen aangehouden. En ook werden er veel vuurwapens gevonden. Politieonderzoek gaat vandaag weer verder. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere gewonden geraakt. Ja, meerdere mensen gewond geraakt. Dat melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. En dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. Politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Gaan we naar het weer. Het is wisselend bewolkt. Er kan af en toe een buitje vallen en het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar ze staan.
6: Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 7 minuten vertraging. A15 Gorkum Ridderkerk bij Hanningveld Giessendam 9. A15 Gorkum Ridderkerk bij Hendrik Ido Ambacht 5. En de laatste is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Westerlee. 5 minuten.
7: Jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met vanaf maandag
2: de 90s en zeros op 538.
12: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: met zo'n achternaam denkt iedereen dat je Nederlands bent, maar dat was hij niet.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Van gewoon uit de VS, 13 over 7. Welkom voor deze 2e van september. En we gaan meteen maar even naar het nieuws van vanochtend. De officier van justitie noemde gisteren de tientallen arrestaties tijdens de persconferentie over de schietpartij in Overasselt een fantastische prestatie.
3: Er zijn 34 verdachten aangehouden. Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen volgen. En wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
0: Ja, dat was tijdens de persconferentie. Een beetje rommelig verliep, geloof ik, hè, die persconferentie.
4: Waarom kunnen wij dat nou niet in Nederland?
0: Ik denk omdat dat we dat nog niet gewend zijn.
4: Ja, maar als jij de FBI over een of andere shooting ziet op... Nee.
5: Ja, maar weet je, Chris, dit zijn mensen...
4: Nee, dit is amateur.
5: Ja, die doen het niet elke dag.
0: Nee, dat is...
5: Het is wel een heftig ding.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat Overasselt was hier niet op voorbereid. Dat snap ik ergens wel. Maar het, als je die beelden ziet... Ja, we hebben het er vanochtend al eerder over gehad.
5: Het
4: is Mexico.
5: Ja. Het is nou, in Mexico zeggen ze... Het is gelukkig geen overgang.
0: We gaan later vanochtend eventjes contact zoeken met John van de Heuvel... die de laatste in zijn
4: auto. Dat wordt gelinkt aan Bolle Jos, hè?
0: Dat is wat er nu wordt gezegd, ja. Dat er een connectie is. De plannen voor Prinsjesdag, wat denken jullie? Zijn die nog steeds geheim of zijn ze al uitgelegd?
4: Zwaar uitgelekt.
0: Ze zijn inderdaad uitgelekt. En luister even naar een reactie van Joost Eerdmans. Want er wordt aan de ene kant gezegd van nou, ze zijn wel heel erg naar het rechte pad zijn ze gegaan.
6: Deze miljoenennota lijkt mij meer naar pro te hellen dan naar jaar 21. Dat kan ook anders, maar dan zullen ze zich moeten bezinnen.
0: Ja, dus Joost Eerdmans zegt hij helpt naar links eigenlijk, naar pro.
5: En links zegt...
0: Ja, luister maar.
7: Ik zie nog steeds dat er miljarden gaan naar de allergrootste vermogens, naar miljonairs. Meer nog dan in het coalitieakkoord stond. Dat is een verslechtering. En daarmee wordt er geen stap richting ons gezet.
0: Ja, dus
8: nou,
0: klaar
8: is het. Daarbij? Want de belasting voor hoge inkomens wordt met 750 miljoen verhoogd. Dus,
0: ja, nou ja, ze zijn allebei niet tevreden. Joost is niet tevreden. Ja,
4: voor mij heeft de oppositie toch al gezegd van we gaan hier niet mee akkoord met dit plan.
0: Nee, dat wordt nog wat.
4: Dit is de... Hier gaan ze op klappen.
0: Ja. Wij gaan eventjes naar de A12 bij Harmelen, Shell station daar. Daar staat onze collega Martijn Lagouw. Martijn, goedemorgen.
9: Goedemorgen, jongens.
0: Ja.
9: Hey, goedemorgen.
5: Martijn.
0: Hallo. Hi. Hoe is het daar?
9: Het is druk. Ik heb net de verkeersinformatie van Rick gehoord, maar hij is één file vergeten. Want er staat er hier eentje vlak voor onze
0: koffiemachine
9: hier. Ja, het is druk, jongen. Het is hartstikke druk. En mooi om te zien ook, toch?
0: Ja, zeker.
9: Gratis koffie. Dat wil iedereen. Ja, dat blijkt maar weer.
0: En thermomokken natuurlijk ook.
9: En thermomokken, die gaan er ook uit als warme broodjes. Nee, het is hartstikke gezellig hier, jongens.
0: Leuk. Wie heb je daarbij staan aan de tafel, Martijn?
9: Bij mij staat een trio op dit moment. Oh. Gerben, Mitchell en Finn. Ik heb Gerben even gebombardeerd tot woordvoerder van dit drietal. Gerben, goedemorgen. Waar naartoe ben je onderweg?
10: Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Maasdijk. Dat is een hotel. Zijn wij de installatievoorzieningen aan het maken. Waaronder de warmtepompen, water, riolering en alles wat daarbij komt kijken.
9: En ik begreep dat jij de ochtendshow vaak luistert. En je hebt gehoord dat we gratis koffie uitdeelden. En je dacht, ja, fuck, het is de hele tijd niet op mijn route. Maar vandaag, bingo.
10: Ja, dat klopt. Nee, inderdaad. Ik ben sinds kort weer overgestapt naar 538. Ik luister daarvoor naar Q-Music.
9: Ja. Er worden een paar mensen helemaal gek in de studio op dit moment.
10: Nee, het is niet anders. Nee, maar ik vind de gezelligheidsmorgens op de radio vind ik altijd heel erg belangrijk. En vandaar. Lag dit op de route. Ik denk gelijk even lekker bakje halen met z'n drietjes.
4: Wat een topper.
10: En gezellig, leuk.
9: Willen jullie nog weten, jongens, welke
4: tank ze wagen ook nog
9: voor
4: even
9: die
4: voor
9: van
4: Martijn.
9: Jullie luisterden? Ja. Tanken ze wagen nog even vol. Uit dankbaarheid, inderdaad. Ja, we reserveren even een pompje hier. Dat komt allemaal goed. Hey, hoe ver is het nog rijden eigenlijk naar jullie klus nu?
10: Voor ons is het nog een uurtje rijden.
9: Oh, een uurtje rijden nog. En ik begreep dat de baas ook luistert. De baas zal denk ik hartstikke blij zijn met dit gratis stukje reclame. Wil je nog iets zeggen tegen Theo, de chef, of niet?
10: Nou Theo, we hebben hier al voor jou reclame gemaakt. We komen daar nog wel even op terug.
0: Ja,
10: heel goed. Vandaag.
0: Heel goed. Nou Martijn, een ouderwetse overstapper te pakken. Hartstikke leuk.
4: Goed,
0: ja, daar zijn we blij mee.
9: Jazeker.
0: Die zijn ook van harte welkom langs de A12.
4: En ik snap het ook. Hè?
0: Ja, ik begrijp het heel goed. Maar kijk, ik zie hier de beelden. Maar het is echt hartstikke druk daar bij de koffiekraam.
4: Ga er naartoe.
0: Ja, kom even gezellig langs. Hartstikke leuk. Martijn staat daar de hele ochtend in ieder geval tot 9 uur. Maak je kans op een gratis koffie en de thermomok.

0: op dit moment, dus even kijken, 4 files. File met de meeste vertraging op de A15, Gorkum-Ridderkerk. Hendrik Ido-Ambacht daar vlak voor, 5 minuten vertraging.
1: Zometeen hier op de radio, Samuel Welt en Rosso. Dat is de smulschijf van deze week. Naar Teddy

0: Freddy Swims, Mr. Know-It-All. En daarmee is het 8:08 geworden. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538-ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag woensdag, het is 2 september... en het is een spannende dag voor regisseur Remy van Heugden. Vandaag gaat zijn serie Basta over het leven van Marco van Basten in première. Een verhaal over 1 de grootste voetballers van Nederland... en 2 natuurlijk ook het treurige verhaal dat hij trof tijdens zijn carrière.
3: Ja.
0: Ja, was het nou zijn enkel of was het nou zijn knie?
3: Enkel.
0: Enkel, hè? Ja, het was zijn enkel. Hij was drievoudig winnaar van de Gouden Bal. Ja, er is genoeg te vertellen over de man die wordt gezien als een van de beste voetballers die ons land ooit voortbracht. Remy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wanneer kwam jij op het plan om een serie te maken over het leven van Marco van Basten?
4: Ja, dat is al een heel tijdje geleden. Een jaar of 6 geleden al.
0: Ja.
4: Samen met producent Hollands Licht.
0: En is dat omdat jij altijd al een soort fascinatie hebt gehad voor de persoon Marco van Basten?
4: Ja, ik was dolgelukkig dat ze mij vroegen. Ik kan je zeggen, ik was echt wel als jochie. Ik was 12 en 88. Ja. En ik was echt een enorme fan altijd van Marco van Basten. Het is gewoon mijn grote voetbalheld.
0: Hmm.
4: Dus ik vond het een geweldige eer om over hem iets te mogen maken.
0: Ja, en heeft hij zelf meegewerkt ook aan deze serie?
4: Ja, ja. Hij heeft natuurlijk zijn biografie geschreven, Basta.
0: Ja.
4: En wij hebben een bewerking gemaakt op dat boek. Wel echt wel zelf ook onze hele eigen invulling gegeven aan de serie. Maar natuurlijk, ja, de hele leidraad van alle momenten in zijn leven hebben we wel uit dat boek genomen.
0: Ja,
4: hij heeft meegelezen.
0: Maar
4: ja.
0: Was hij meteen enthousiast toen hij hoorde van we gaan jouw leven verfilmen?
4: Nou, hij reageert eigenlijk zoals wel vaker, een beetje stoïcijn.
0: Ja,
4: leuk, als jullie dat willen, dan is dat goed. En dan werk ik wel mee. En dat heeft hij eigenlijk altijd op een hele fijne manier gedaan. Samen met zijn zaakwaarnemer.
0: Ja, want dan op een gegeven moment moet je dingen aan hem laten zien. Hè, bijvoorbeeld wie de rol van Marco van Basten gaat spelen. Daar heeft hij ook een mening over, denk ik.
4: Ja, daar had hij zelfs een soort veto over.
0: Oh.
4: Dat was wel bedongen. Dat snap ik ergens ook wel. Dus toen hebben we flink wat castings gedaan natuurlijk.
0: Ja.
4: En uiteindelijk heb ik Chris Peters aan hem getoond. Die een interview van hem naspeelde en ook al wat andere scènes. Maar daar waren ze heel erg van onder indruk. Dus toen kregen we witte rook van San Marco. Ja.
0: Ja. Wat gaan we zien in deze serie? Beginnen we bij de jonge Marco van Basten of stappen we in op het moment dat hij al bij Ajax succesvol is?
4: We beginnen op zijn absolute hoogtepunt. Tenminste, voor ons dan in 1992 zei hij bij Milan opnieuw de Gouden Bal heeft gewonnen. We variëren van tijd. Dus we springen een beetje vooruit, achteruit.
0: Hmm.
4: Maar de serie vertelt wel, zeg maar, in 7 delen hele iconische momenten en ook al heel dramatische momenten uit zijn leven. Dus nou ja, we springen terug naar 74, we gaan naar 85, we gaan naar 88, 90. En ook een deel van zijn afscheid en ook een deel van zijn trainersloopbaan later in 2003 en 2008 en 2009.
0: Ja, want wat me lastig lijkt is dat je op een gegeven moment ook... je moet naar Stadion de Meer, waar die natuurlijk mega succesvol is geweest.
2: Maar die bestaan niet meer.
0: Dat is het niet meer, bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Maar als ik naar de trailer kijk, zit het er gewoon in.
3: Alsof als je nu naar Amsterdam rijdt, er inderdaad nog een groepje aan het trainen is.
4: Ja, het is fantastisch. Ik ben er zelf nog eens jochie geweest in de meer.
0: Ja.
4: En dat vond ik wel heel fijn om dat te weten nog. We hebben een combinatie gemaakt van een... het was een oude school met een sportterrein voor. En die school was gemaakt door dezelfde architect als de meer.
0: Oh.
4: De onderkant hebben we daarvan gebruikt. En de bovenkant hebben we helemaal in visual effects aangevuld.
0: Wauw.
4: En de binnenkant is dan weer hebben in Wageningen gedraaid. Dus we hebben een hele combinatie gemaakt van locaties om de meer weer te hercreëren.
0: Oké, dat goed zeg.
4: Ja, heel leuk. Ja.
0: Want zit Marco zelf ook nog op de een of andere manier in die serie? Of is hij puur alleen maar als adviseur aan het werk geweest?
4: Kijk, we hebben ook een combinatie gemaakt van archiefbeeld met dus het echte voetbal van hem samen met acteurs.
0: Ja.
4: Dus hij zit er volop in. Ik bedoel... Ja, je gaat het zien. Ik geloof niet dat je acteur, zeg maar, te veel moet gaan voetballen. in dramaseries. Ja, doe San Marco maar eens even na.
2: Ja, dat top in 88, ja. Dat ga je niet doen. Nee. Probeer dat maar.
4: Nee. Volgens mij is niemand dat ooit nog gelukt. Dus dat zou wel take 2131 zijn, ja, denk ik. Maar ja. we hebben een combinatie gemaakt van beide. Ook door op allerlei beeldmaterialen en allerlei dragers te filmen om een soort hybride mozaïekvertelling te maken in beeld.
2: Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. We kunnen het vanaf aanstaande vrijdag kunnen we het gaan bekijken. Want dan staat de serie in 7 delen op Videoland. En vanavond is natuurlijk de grote première. Is hij daarbij, Marco van Basten?
4: Ja, zeker. Ja, première in het Olympisch Stadion. Met allemaal genodigden. Ja, het wordt toch wel een happening, denk ik. Ja, spannend hoor.
2: Nou, heeft hij alles nu gezien inmiddels? Of is het voor hem straks ook nog een verrassing hoe het er helemaal uitkomt?
4: Hij heeft een heel deel gezien, ja. Ja. Hij vond het ook wel pittig om te kijken. Hij zei ook van ja, ik zie wel zo al die heftige momenten voorbij komen. Ja. En dan wel met mensen die er net iets anders uitzien.
2: Ja.
4: Maar hij zei wel dat hij het wel, hij was wel echt geraakt. Ja.
2: We zijn heel benieuwd. Nogmaals vanaf aanstaande vrijdag dus te zien. Vanavond veel plezier dan tijdens de première. Remy, mag ik je hartelijk danken en een mooie dag vandaag.
4: Zeker, dankjewel. Hè.
2: Hoi. Het is 7:58, dit is 538, de ochtendshow. En de smulschijf voor deze week. Het is een leuke, vrolijke plaat, joh.
5: En dit is de nieuwe smulschijf.
2: Maandag waren ze hier om hem live te spelen. En konden we ook meteen het fijne nieuws met ze delen dat ze dus die

0: Zo hebben de smulschijf in handen deze week. En terecht, leuke plaat. Boom, zo heet hij. Het is 19:30 en dat betekent dat wij ons opmaken voor het laatste nieuws. Florentien heeft dat zo voor ons.
1: Ja, na Dry January, Stoptober en November is er de volgende challenge. Wat hoor je zo?
0: Ik ben heel benieuwd.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife.
6: Sportlife. Sportlife.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: 18+, speel bewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Zo.
15: Oh, wat een geld.
14: 50.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
19: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Ja, goedemorgen. De dag start wisselvallig. Met name in het westen kan een bui vallen, maar later op de dag ook gewoon de zon. Wel blijft de hele dag op kans op buien bestaan. De temperatuur vandaag is 22 graden. En dan de files, Rick, waar staan ze?
5: Een rustige ochtendspits. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 7 minuten. Ander op de A15 Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht Oost, 6 minuten.
4: 7 over half 8. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer waren. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderen over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht. En de benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. En dat is bijna 3 cent meer dan het vorige record. En dat was in mei. Ja, het komt natuurlijk allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Ja, na Dry January, Stoptober, Movember is er de volgende challenge. Namelijk de No Spend September. Ja, sinds de zomervakantie gaat de oproep rond op social media om in september geen geld uit te geven aan andere zaken dan de broodnodige vaste lasten. Zoals bijvoorbeeld hypotheek, belastingen, verzekeringen, energie en eten. Een beetje zuinig aan doen.
7: Ik denk dat voor heel veel mensen dat al een opgave is. Om daar überhaupt alleen je geld aan uit te geven. Dat er niet eens meer geld is.
4: Nee. Maar wat is het doel van deze actie? Ja,
5: de detailhandel naar de kloot helpen.
4: Ja, ik weet niet wat de gedachte is.
6: Ze willen eigenlijk dat mensen leren om zich wat bewuster te laten worden van hun uitgaven. En gewoon een beetje zuiniger aan. Er wordt zoveel gespendeerd. Ja.
5: Juist, spenderen is juist goed, man. Daar gaat de economie van draaien.
7: Ja, maar Rick, jij denkt geloof ik echt dat iedereen tegen de plinten klotst. Maar ik denk, voor mij 40% van de mensen die meegedaan hebben aan het onderzoek, die mensen kunnen niet meer rondkomen, man.
5: Nee, dus dat snap wordt, ik wel. Maar er wordt ook nog opgeroepen om juist rustig aan te doen. Als we de maandjes uitgeven.
7: Zij willen bewustwording zo van dat je inziet dat je anders met je geld om moet gaan dan een jaar geleden.
4: Maar goed, als jij nu een kledingwinkel hebt en elke dag heel hard werkt, om daar ook de eindjes aan elkaar te komen, dan lees je dit en denk je, verdomme. Daar kan ik er net niet bij hebben in september.
7: Maar als jij een supermarkt hebt en je kijkt eens even naar de prijzen, dan kan je wel zien hoe je als supermarkt de consument natuurlijk de afgelopen maanden enorm aan het naaien bent.
4: Ja, is dat alleen de supermarkt?
7: Nou ja, supermarkten niet. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor die benzineprijs. Dat is natuurlijk godsasociaal, man.
4: Ja, maar wie naait ons dan? Ik denk uiteindelijk namelijk dat dat vanuit de overheid komt.
7: Nou, ik denk ook de olieconcern zelf, hoor. Als je ziet dat Shell weer, weet ik hoeveel miljard winst draait, kan je ook denken, nou weet je, in plaats van 6 of 7 miljard is misschien 4 miljard ook wel een keer prima.
6: Want als die oorlog voorbij is, denk je dat die benzineprijzen dan ineens kelderen? Ik geloof er ook helemaal niks van.
7: Ik vind wel dat we echt bij de kloot worden gegrepen, hoor. En dan zie ik dat jetten in de nieuwe, hoe heet dat?
4: Begroting.
7: De begroting voor 27 krijg je nog een duppie korting op de diesel komend jaar. Maar de euro, die laten ze lekker voor wat het is.
6: Ja. Maar goed, neemt niet weg dat we best wel wat bewuster met geld om kunnen gaan. Je kan best wel bezuinigen, hoor, per maand. Even geen thee of koffie.
7: Ik denk als je
6: een
7: keer kritisch kijkt.
6: Ja, of een abonnementje een keer opzeggen. Waar je toch
7: huismerken hadden we gisteren.
6: Huismerken kopen, geen impuls aankomen. Eerst aankopen doen, eerst even nadenken van heb ik het eigenlijk
7: nodig. Jij bent heel erg flow van de vintage kleding toch en zo.
6: Ja,
7: jouw dochters ook toch? Die kopen allemaal.
6: Klopt, dat is nu best wel ook in om dat te doen. En het gebeurt heel veel. Nou ja, het is goed voor het milieu natuurlijk.
7: En het scheelt een hoop centen.
6: En het scheelt heel veel geld.
4: Ja.
6: Ja. Dus Nou ja, misschien om over na te denken.
4: Het is in ieder geval een idee, ja, om iets zuiniger aan te doen.
6: Ja, opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met die ziekte is erg klein, maar je kunt er wel echt goed ziek van worden. Vooral zwangeren en jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn, die lopen dus risico. Het is de Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend. Met alle houdbaarheidsdata.
4: Wel lekker zo'n lepelkaasje, maar het is wel als je die in de koelkast zet.
7: Wat is een lepelkaasje?
4: Ja, dat maak je warm en dan kan je het eruit scheppen.
7: Een soort smeerkaas.
4: Ja, maar dan veel sterker van smaak. En met name ook van geur.
7: Oh, dus
4: als je zo'n ding terug in de koelkast zet en je trekt hem de volgende ochtend open.
7: Denk je, wie heeft hierin gezeten?
4: Ja. Dat is wel duidelijk dat er een lepelkaasje in zit.
7: Een lepelkaasje.
4: Maar dankjewel, Florentine, even voor dit moment.

0: Shakira en Burna Boy. Dai Dai in de 75 Show. Inmiddels is het 12 minuten voor 8 uur. Je hoorde het net al even in het nieuws bij Florentien. De benzineprijs staat op een nieuw record. Voor een liter €1,95 betaal je volgens de adviesprijs inmiddels bijna €2,67. We bellen even met Paul van Selms. Hij is van de consumentenorganisatie United Consumers. En zij krijgen vaak al een dag eerder de actuele benzineprijzen door.
1: Dan kunnen ze wel nog even lekker gaan tanken.
0: Ja, Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, een record voor de benzineprijs. Wat is nu weer de reden van deze prijsstijging?
2: Ja, het is eigenlijk een bevestiging dat de oorlogen die gaande zijn, Rusland, Oekraïne, Palestina, Israël en Iran,
0: Amerika.
2: De VS, ja. Amerika, ja, die, en vooral die laatste, die blijken gewoon niet op te houden en sterker nog alleen maar erger te worden. En dat is niet goed voor de olieprijs, want olie uit Rusland, daar komen we niet meer aan, of die willen we niet meer. En in het Midden-Oosten, waar veel olie vandaan komt, lopen de spanningen op. En de kans dat daar structureel een gat is in de olieaanvoer, die is best groot. En daar reageert de markt op.
0: Wat toch wonderlijk blijft iedere keer is dat op het moment dat er bijvoorbeeld een staakt het vuren wordt afgesproken, dat die olieprijs maar een heel klein beetje daalt. Maar op het moment dat de strijd weer oplaait, dat die enorm snel stijgt.
2: Ja, de markt is heel gevoelig en die beweegt erg mee. Maar het is vooral de lange termijn outlook die uiteindelijk de prijs bepaalt. Niet zozeer de olieprijs van vandaag, maar meer de olieprijs van morgen of overmorgen of 3 maanden verder. Mm. En die outlook is gewoon niet goed, want er zit geen oplossing in het zicht.
0: Dus jij zegt, wen er maar aan, dit is het nieuwe normaal, deze prijzen.
2: Ik ben bang van wel.
1: Maar als we aan de andere kant dan horen wat voor winsten er gedraaid worden bij de oliemaatschappijen, dan zou je ook zeggen, van, nou, gemiddelde oliemaatschappijen zou ook kunnen denken, we kennen de situatie in de wereld, maar we denken ook een beetje mee met de consument. Of werkt het zo niet?
2: Nou ja, kijk, in commerciële markten, en de oliemarkt is zeker een commerciële markt, werkt het wel als er veel bewegelijkheid is, dat er veel geld verdiend wordt. Maar vergeet niet dat op een liter benzine 2/3 belasting zit. Mm. En die maakt eigenlijk de prijs zo hoog. En dan kun je zeggen, nou, dan moeten we minder belasting gaan heffen. Maar ik denk dat het ook lastig is, want de overheid heeft dat geld nodig.
1: Als wij zo ook kunnen denken, we kennen de situatie in de wereld, maar we denken ook een beetje mee met de consument. Of werkt het zo niet?
2: Nou ja, kijk, in commerciële markten, en de oliemarkt is zeker een commerciële markt, werkt het wel als er veel bewegelijkheid is, dat er veel

0: allemaal hoge prijzen.
1: Ik weet zeker dat als we...
0: de toekomst zit erin.
1: Als we morgen met z'n allen afspreken, we gaan niet meer bij oliemaatschappij A tanken, maar alleen bij oliemaatschappij B, dan gaan die prijzen met een sneltreinvaart omlaag.
2: Ja, werkt dat zo, Paul?
0: Nou ja, zo zou het kunnen werken, maar hetzelfde zou je kunnen zeggen van de banken of de supermarkten. Helaas is dat een theorie die klopt, maar in de praktijk nooit uitkomt.
2: Nee. Nou zeg jij, 2/3 van die olieprijs is accijns. Die accijns stijgt mee met de olieprijs. Dat betekent dus dat er nu door de overheid veel meer geld wordt verdiend dan dat ze hadden begroot. Dan zou je ook kunnen zeggen, misschien moeten we daar een beetje korting op geven.
0: Ja, en dan is het niet 2/3 alleen accijns. Maar inderdaad, accijns is een groot deel van die belastingen. Ja. En dat zou je kunnen zeggen. Alleen de overheid wil daar niet aan. Omdat het omgekeerde, als die prijs ooit zou dalen en ze tekort komen, dan moeten ze het weer aanpassen. En dan krijg je een beetje een op- en neerbeleid. Ja. En daar is de overheid een beetje wars van.
2: Ja, ja.
0: Het feit dat we een accijnskorting hebben nog steeds, vergeet dat niet, maakt ook al dat het eigenlijk nog veel duurder had kunnen zijn.
2: Jij zegt, we mogen in een handje knijpen.
3: En toch blijft het gek dat bij de buren het wel kan en bij ons niet.
0: Nee, maar dat is politiek. Er is onderzoek gedaan naar autorijden in Nederland en bijvoorbeeld in België. En dan blijkt misschien de brandstof in België veel goedkoper. Maar andere zaken zoals verzekeringen, wegenbelasting zijn er weer hoger. Huh? Dus per saldo, het verschilt niet zoveel.
2: Oké. Okay. Nou ben jij...
0: Dat is hetzelfde als andere landen jaloers zijn op onze hypotheekaftrek. Zeg maar.
2: Jij bent de oprichter van United Consumers. Gaan jullie nog op de een of andere manier actie ondernemen? Is er iets mogelijk dat je zegt van, nou, we gaan of lobbyen of we gaan de kop eens bij elkaar steken om te kijken of we toch iets voor elkaar kunnen krijgen?
0: Ja, we hebben in het verleden hebben dat wel eens gedaan om de accijns omlaag te krijgen. En ik ben inderdaad ook wel een voorstander om als de overheid meer inkomsten binnenkrijgt zonder dat ze daar extra dingen voor hoeven te doen om dat af te romen, zeg maar. De overheid is daar eigenlijk niet voor. Maar ik vind, als wij als consument allemaal moeten bezuinigen en het wordt allemaal duurder, natuurlijk wordt het voor de overheid ook duurder, maar de consument of de overheid bezuinigt eigenlijk nooit en geeft elk jaar meer geld uit. En ik zou dat wel eens een keer anders willen zien.
2: Oké. Maar goed, terug naar waar we over belden.
3: Gaan we naar de, even snel, gaat het over de 3 euro komen?
1: Onmogelijk.
0: Het is echt nooit onmogelijk. Als morgen China Taiwan aanvalt, dan betalen wij aan de pomp 3 euro.
2: Oké, Paul, dankjewel.
1: Ja, we lachen erom.
2: Ja, nee, ja.
1: Maar we laten ons met z'n allen naar de slagbank.
2: Nou,
1: blijven.
2: Dat is niet waar, maar...
1: Kan je wel, want kijk... Nee, maar als jij gewoon een normaal salaris hebt... Of een minimumuitkering, weet je, er kan niet meer auto rijden. Nee,
2: maar goed, het is wat Paul zegt. Je kan, in theorie zijn het allemaal prachtige plannen, maar in de praktijk... Het is heel lastig uitvoerbaar. Dat denk ik echt.
0: Ja, dat klopt.
2: Paul, fijn je even gesproken te hebben. Ja. En ik denk zomaar niet de laatste keer.
0: Ik hoop van wel.
2: Ja, wij ergens ook. Maar dat ligt niet aan jou, Paul.
3: Oh, ja.
0: Okay.
2: Een mooie ochtend, hè.

0: met woorden staan er. Dat is tankstation Hellevliet. En onze verslaggever Martijn Lagrouw vanochtend daar aanwezig. Martijn, goedemorgen wederom.
1: Goedemorgen Tim, hallo. En het is hier nog steeds een komen en gaan van mensen. Dit is hartstikke mooi om te zien. Gratis koffie, het doet toch wat met iedereen. En terecht ook, want ik heb hem net zelf even getest. Het is uitstekend spul. Dus als je vandaag nog in de buurt bent van Harmelen, kom lekker langs. Ik sta hier met Wilfried en Gea. Heel veel mensen komen hier langs op weg naar hun werk, op weg naar hun klus. Maar deze twee, die gaan op weg naar...
2: Curaçao.
1: Oh. Nou, eerst even langs Schiphol, denk ik.
2: Ja, maar dan naar Curaçao.
1: Die gaan lekker op vakantie. Wie van jullie heeft nou de locatie uitgezocht? Is dat een soort van joint venture idee? Of heb jij, Wilfried, gezegd van luister meid, we gaan naar Curaçao?
3: Nou, het is meer van zij wilden daar graag een keer naartoe. Dus ik heb gezegd van we hebben zelf een camper. En we hebben gezegd van we gaan een keer. En van die ene keer wordt de tweede keer.
1: Kan ik concluderen dat zij de basis thuis?
3: Nog net niet.
1: Hey, jullie komen uit het oosten van het land. Jullie gaan dus naar Schiphol zometeen. En jullie horen langs de A12 deelt Staartracht koffie uit. Dus jullie hebben volgens mij ook gewoon de oorspronkelijke route een klein beetje aangepast.
2: Klopt. Ja, klopt.
1: Hij is lekker, de bakkies hier. Ik zei al, ze gaan met liters tegelijk gaan ze eruit. Als jullie zometeen op Curaçao zitten. We hebben hier namelijk twee petjes voor jullie gegeven. Want de koffiemokken die zijn helaas op. Want die gaan hier echt als broodjes over de toonbank. Maar we hebben wel mooie 58 petjes. Daar gaan zometeen reclame maken op Curaçao voor onze mooie zender. Dus dat is goed geregeld. Als jullie daar nou zometeen zitten. En jullie liggen eindelijk op jullie strandbedje. Wat gaan jullie dan 2 weken lang doen? Is het plan al gemaakt of gaat het daar ter plekke een beetje ontstaan?
2: Eigenlijk ter plekke, ja.
1: En hebben jullie de wifi in de hotelkamers gecheckt? Want ik mag aannemen dat 58 gewoon aangaat de komende 2 weken.
3: Uiteraard, we hebben gewoon wifi. Dus...
0: Oh, nou, dat komt helemaal goed, Martijn. Ja, dat is hartstikke fijn. Wil je de wifi-code ook nog weten? Of?
1: Die heb je paraat, begrijp ik.
0: Wij komen later vanochtend nog even bij je terug. Ga nog even door met het verzorgen van de

0: rij even de snelweg af en doe een bakkie op onze kosten.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
2: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
1: Thuis.
2: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Deze actie betekent gigagoedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Odido.
18: 538 Nieuws.
19: 8 uur.
20: Goedemorgen, ik
18: verkeersinformatie bij Florentine van der Meulen. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tol is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is inmiddels gestegen naar afgerond 2,67 euro, bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter. Maar dat is dan geen record. En dat komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Gaan we naar het weer. Het is wisselend bewolkt. Er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Ja, Florentine, dankjewel. Rick, hoe is het op de weg? 21 files beginnen op de A12 Utrecht-Den Haag bij het Prins Klausplein, 32 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, 36 minuten. En de laatste is de A59 Zonzeel-Ols bij Heusden, 23 minuten.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
23: Nog 309.000.
24: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding.
26: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
28: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
31: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
30: Met vanaf maandag
31: de 90s en zeros op 538.
30: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: TLC, goeie combi, baby, when you're gone.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 2 september 2026, het is woensdagochtend. Ja, nieuws vandaag. De oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven, die zijn ingetrokken. De politie heeft gisteravond nog wel onderzoek gedaan naar de massale schietpartij. En er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten in de omgeving aanwezig zijn. Rob van Bree is hoofd van de Landelijke Politiediensten. En bij Pauw en de Wit legde die uit waarom mensen zo lang binnen moesten blijven gisteren.
3: Als er tientallen zijn die zich ook nog verschansen in de omgeving, ja, dan kost dat gewoon meer tijd. Een voorbeeld gegeven, we hebben een maïsveld gehad, er zaten 8 verdachten in. Collega's van Oost-Nederland hebben dat helemaal afgezet. Dan komen mijn eenheden, die gebruiken drones, die gebruiken speciale middelen. En vanuit de rust proberen die te zorgen dat die verdachten zich melden. En zo niet, dan gaan we ze halen en houden we ze aan.
0: Ja, wat dan ook precies?
4: Hoeveel mensen zijn nou exact?
0: 34.
4: En hoeveel zitten er nu nog vast?
5: 34.
4: En hoeveel... Ja. Hoe lang denkt u dat dat eerst wordt vrijgelaten?
0: Geen idee, maar we gaan het straks allemaal eventjes met John van de Heuvel bespreken.
4: Want ik vind, zit er als gewoon nu al een maandje vast.
0: Die zal nog even één keer helemaal op een rij zetten wat daar gisteren allemaal nou is gebeurd. Want het is, er is echt heel wat heeft er plaatsgevonden. En niet alleen in Overasselt, maar ook andere plaatsen in Nederland zijn aanhoudingen gisteren. Dus dat zometeen hier in de ochtendshow. De geplande acties en stakingen van de vakbonden tegen het kabinetsbeleid rond de sociale zekerheid, die gaan door. Dat laten FNV en CNV weten. Het minderheidskabinet heeft miljardenbezuinigingen grotendeels uit de plannen gehaald. Maar toch zijn de vakbonden nog steeds niet blij.
6: Wij gaan door met onze acties. Nogmaals, niet omdat we het leuk vinden. Want zeker OV-acties. We weten dat heel veel mensen daar last van krijgen. Maar we hopen dat al die mensen niet boos worden op de vakbonden. Maar boos worden op dit kabinet. Die volstrekt onnodig bezuinigt op mensen die buiten hun schuld om werkloos worden of ziek worden.
0: Ja, al dus Hans Spekman van de FNV. Dus binnenkort sowieso stakingen bij het openbaar vervoer die zijn aangekondigd. En Johan Derksen die vertelde bij Vandaag in Sui dat hij zijn prostaat heeft laten controleren bij de huisarts. Op de ouderwetse manier eigenlijk. Met vingertje dan even voelen.
4: Ja, ik weet hoe het is.
0: Ja, maar hij kwam er dus achter dat het eigenlijk helemaal niet meer hoeft op die manier.
7: Kan dus ook een bloedtest doen, begrijp ik.
8: Wat zei je?
7: Ik
9: doe 102 jaar aan een bloedtest waar ze ook je PSA bekijken en alles. Ik denk dat dat verstandig is.
7: En je had ook bloed kunnen prikken.
8: Ja, ja, nou ja, maar goed. Maar je kunt ook even naar de huisarts gaan en die zegt het voelt allemaal goed aan.
9: Ja.
0: Het lijkt wel alsof hij er gewoon bewust voor gekozen heeft.
5: Ja, gewoon even een momentje van genieten.
0: Even dat onderzoekje. Een vervelend onderzoek is dat. Wel eens gehad, toch, denk ik?
4: Ja.
0: Op een gegeven moment kom je...
4: Op een gegeven moment, ik moest ook... omdat ze natuurlijk je anus wat opbrengen.
5: Lekker. Net aan je cracker.
4: Ik moest een scheet laten.
0: Dat
4: is het. Dan zit er iemand met een vinger in je
0: oren. Nee, dat is...
4: Heel smakelijk, dames en heren.
0: Ja hoor. Kwart over 8 in de 538 ochtendshow voor deze woensdagochtend.

0: Lox in de ochtendshow. 8:08 op deze woensdagmorgen. Ja, gisteren werd Nederland opgeschrikt door een vorm van geweld die we nog niet eerder in deze vorm zagen. Burgemeester van de gemeente Humen, waarover Asselt onder valt, die sprak van on-Nederlandse taferelen. Wij bellen even met misdaadjournalist John van de Heuvel over wat daar gisteren allemaal is gebeurd. En misschien goed om alles nog even op een rijtje te zetten. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe heb jij gisteren gekeken naar die Wildwest-taferelen, zoals ze inmiddels in de krant worden genoemd ook?
1: Nou ja, zoals ik ook wel eens naar Netflix of Videoland kijk. Als je kijkt naar series over de mokkelmafia of over Mexicaanse kartels, dan zie je ook wel eens dat soort taferelen. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat er zo'n grote groep van 30, 35 mensen wordt ingezet om een of andere aanval op een boerderij uit te voeren, waar dan kennelijk een vijand van deze mensen zit. Ja, het is ongekend zwaar bewapend. Als je ziet ook het geweld wat er meteen wordt toegepast. En dat zag ik onder andere op een filmpje wat ik kreeg toegepast. Gespeeld. Die filmpje is inmiddels ook wel ruimschoots verspreid. Ja. Er loopt een groep op die boerderij af. Er zit een beveiliger voor de auto. Die wordt meteen eigenlijk koelbloedig doodgeschoten. Nou, dan wordt vrij snel daarna wordt natuurlijk de politie gebeld. Die komt aanrijden. Die worden ook vol onder vuur genomen. Dus ja, ongekend.
0: Ja. Weet jij inmiddels, of is er inmiddels bekend, waarom deze groep het op die boerderij had gemunt?
1: Ja, dat weet ik. Kijk, daar woont iemand, een Jan G. met familieleden ook, die al heel veel in het verleden ook betrokken is geraakt bij onderzoek onderwerp van onderzoek is geweest naar zijn betrokkenheid bij drugshandel, zwaar georganiseerde drugshandel, binnenhalen van grote partijen cocaïne. Ook samengewerkt zou hebben met de meest gezochte drugscrimineel van Nederland, Jos Leidekkers. Alias Bolle Jos. Ja. Ja. Dus deze man is geen onbeschreven blad. En dat veel mensen dus kennelijk een appeltje met hem te schillen hebben, blijkt ook wel uit eerdere incidenten. Er is al eens een keer eerder op zijn huis geschoten. Er zijn drugslabs daar aangetroffen. Dus dat is wel duidelijk. Wat voor de politie natuurlijk nu heel belangrijk is. Er zijn 34 mensen gisteren opgepakt. Dat is een fantastische actie geweest. En een snelle actie geweest, onder andere van de DSI. Ja. Van agenten daar. Maar nu gaat de recherche aan de slag om uit die groep van 34 mensen natuurlijk te distilleren van wie is nou degene geweest die beveiliger heeft doodgeschoten. Ja. En wie is of zijn degene geweest die op die agent hebben geschoten. Die moet je natuurlijk uit die groep zien te halen en daar bewijs bij leveren. En dat is ook nog best wel een plus.
0: Waarom was die groep zo groot?
1: Ja, er zijn misschien een aantal redenen voor te bedenken. De belangrijkste reden is denk ik dat iemand zijn spierballen wilde laten zien. En met iemand bedoel ik dan de opdrachtgever van deze actie. Mm-hmm. Kijk, het is redelijk contraproductief als je zo'n aanval wil uitoefenen en echt geweld wil toepassen, om dat met zo'n grote groep te doen. Want ja, je vergroot de kans dat mensen worden opgepakt. Dat is nu ook gebeurd. Je vergroot de kans dat mensen gaan praten. Dus het kan bijna niet anders dan dat het is gedaan om gewoon met een enorm machtsvertoon te laten zien van hier ben ik en we gaan je pakken.
0: Ja, er wordt ook gesproken van dat er drugs in het pand aanwezig zouden zijn. En dat ze dat er zoveel mensen waren om dat pand leeg te halen. Inderdaad, een ripactie.
1: Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik acht dat niet zo heel waarschijnlijk, moet je eerlijk zeggen. Ook om drugs te rippen, daar heb je natuurlijk geen 35 man voor nodig. Ik bedoel, ja, je klimt over het hek of je pleegt die overval. En hoe meer mensen je inzet, hoe groter de risico's worden. Dus ik denk toch echt dat het een soort vlootschouw is geweest. Ja. Overigens denk ik ook dat heel veel van die gasten die hier aan tussen lopen niet eens weten wat ze aan het doen zijn. Die worden vaak geronseld via Snapchat of via Telegram. En die worden dan, die moeten op een bepaalde plek zijn en die krijgen een wapen in hun handen. En 1500 euro en ga maar mee. En je ziet ook dat die groep, of een deel van die groep, enorm schrikt als het dan geschoten gaat worden. En dan gaan ze er vandoor en dan vluchten ze het maaiveld in. Ja. Dus het zijn ook niet allemaal helden die ertussen lopen.
0: Is iedereen van die groep opgepakt, weet jij dat?
1: Ik weet niet iedereen, maar wel heel veel. Als je dit filmpje, of de filmpjes eigenlijk bekijkt, dan zie je wel ongeveer ook zo'n 30, 35, 40 mensen misschien zie je lopen. Ja. Er zijn er 34 opgepakt. Dus ik denk dat het gros wel vast zit.
0: Ja, nou zeg jij van er was al vaker gedoe rondom het pand waar dit heeft plaatsgevonden. Had de politie misschien niet iets scherper moeten controleren nog? Of is dat achteraf geklet?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Je weet ook nooit tot achter de komma wat zich afspeelt in de onderwereld, welke conflicten er zijn. En de ene keer is er een conflict en de andere keer zijn het weer vrienden van elkaar. Dus er is in het verleden is er wel extra toezicht geweest in de vorm van cameratoezicht. Maar die camera's waren weer weggehaald. Ja, je kan ook niet eindeloos lang natuurlijk heel Nederland met veiligheidscamera's in de gaten houden. Ja. Dus dat is best lastig. Ik denk dat het nu overigens wel einde verhaal is voor deze familie om daar te blijven wonen. Ik denk dat de burgemeester daar nu wel zou zeggen, de maat is vol en je huis uit en je gaat maar ergens anders wonen. Als die mensen dat zelf al wilden. Ja. Want ik hoorde dat dus die Jan G., toen die hele meute daar voor de deur stond, in zijn onderbroek via de achteruitgang is weggevlucht met zijn kinderen op zijn arm en de bosjes is ingedoken. Dus die zal ook niet heel veel animo nog hebben om daar uiteindelijk weer te gaan wonen.
0: Nee, want er stond wel een beveiliger voor de deur. Dat is het ook wel opvallend, toch? Als je, en die stond daar niet al voor de eerste dag.
1: Hij wist kennelijk dat er dreiging op hem was. Trouwens, dat is ook heel logisch in dat milieu. Want je weet of je mensen belazerd hebt of dat je verantwoordelijk wordt gesteld voor een zoekgeraakte container. Nee, dat wist hij waarschijnlijk. En er heeft heel lang een auto met een pop daarin voor de deur staan. Dus kennelijk suggereren dat er beveiliging was. En pas 3 dagen geleden is die pop vervangen door echt iemand van vlees en bloed. En die jongen, ja, die zat daar, die heeft waarschijnlijk ook niet geweten wat hem boven het hoofd hing. Die zag die hele meute aankomen en die wordt meteen doodgeschoten. Ja. Dus een enorm triest verhaal.
2: Ja. Nog even heel kort die link met naar Bolle Jos. Er was even vorige keer dat we jou spraken ook. Zouden ze ook dicht bij een arrestatie geweest zijn? Op zee.
1: In Sierra Leone. Ja.
2: Precies, lopen de lijnen nog en gaat dat ooit nog gebeuren dat ze hem op de een of andere manier aanhouden. Te pakken krijgen?
1: Nou, de lijnen lopen zeker nog. Maar niet in de manier, denk ik, die jij bedoelt. Er zijn er absoluut nog plannen en er wordt er volop op hem gejaagd. Dus daar zal het niet aan liggen. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk wel de communicatiemogelijkheden om dingen aan te sturen, ook in Nederland. En je ziet ook de mate van geweld die hij durft toe te passen, ook al in andere zaken. Dus dat zal die prioriteit om hem op te pakken, die zal alleen maar groter zijn geworden, denk ik, na gisteren.
0: Gaan we dit nu vaker zien, denk je, John? Dit soort,
1: Nou, ik hoop het niet. Ik hoop vooral op de series. Maar kijk, we hebben al jaren zitten we nu met een regen van bommen en granaten iedere keer. Van drugsruzies die op die manier escaleren. En dit is wel weer next level, vind ik, hoor.
0: Ja. John van Neuvel, dankjewel. En een mooie dag vandaag over de gebeurtenissen. Hierover

0: Had ik al gezegd dat je kans maakt op 10.000 euro? Had ik nog niet gezegd, hè?
1: Nee.
0: Je maakt kans op 10.000 euro.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
22: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
25: Of was.
24: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
25: en de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Ja, goedemorgen. Dag begint grijs vandaag. Met name in het westen kans op een buitje. Maar later op de dag in de rest van het land ook buien die overtrekken. Maar de zon is ook bij. Het wordt 22 graden maximaal vandaag. En wel eens even zien waar de files nu nog staan, Rick.
2: 23 files beginnen op de A12 Utrecht Den Haag bij Noodorp. 19 minuten vertraging. Andere op de A59 Zonzeelos bij Heusden. Daar is de vertraging nu 27 minuten.
1: 8:08, de hoofdpunten van het nieuws. Uiteraard gelezen door Flo. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Overasselt gaat de politie vandaag weer verder met het onderzoek na het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël te nemen. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg nu afgerond €2,67. En dat is bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Komt natuurlijk allemaal door de Iran-oorlog. Ja, vakantiegangers die vanaf Rotterdam de Heek Airport vliegen, die zorgen voor overlast in de woonwijk ernaast. De Overschiese wijk Nooddorp. Dat ligt dus vlak naast de luchthaven. En daar kunnen ze gratis hun auto parkeren. En daar zijn ze daar niet zo heel erg blij mee. Ja, wat gebeurt er vervolgens? Van auto's die daar dus lange tijd staan, worden de banden leeggelaten.
1: Dat vind ik flauw.
2: Ja, dat vind ik ook niet leuk.
3: Spiegels worden afgeplakt. Serieus? Tape. En soms leggen mensen ook nog wel een briefje bij, met een soort waarschuwing van dat de wijk gewoon niet bedoeld is als parkeerplaats.
1: Ja, maar je mag daar toch gewoon parkeren? Je betaalt in principe evenveel wegenbelasting, toch?
4: Dan moet de overheid of de lokale politiek daar wat aan doen. Maar...
3: Nou ja, ik snap de ergernis wel. Nee, als je toevallig vlakbij een vliegveld woont en iedereen gaat daar lekker gratis. Zij zeggen ook van als je honderden euro's uitgeeft aan een vliegvakantie, waarom zet je dan je auto hier om dan weer even wat euro's te besparen? Pak gewoon een taxi, trek je portemonnee.
4: Je blijft gewoon met je handen van andermans auto af.
1: Ja, je gaat niks stuk maken.
4: Nee,
1: dat is niet de oplossing. Ik vind inderdaad zo'n briefje, dat kan je doen.
4: Prima.
3: Maar wat duct tape ook het
4: of spiegels. En wat je weet, als het namelijk duct tape, als het warm of nat wordt, krijg je die.
1: Krijg je het niet af.
4: Het is zo flauw.
3: Ja, wat ook gebeurt, is je hebt dat valet parking. En die bedrijven van die valet parking, die zetten dus ook vaak die auto's daar neer.
1: Dus dat moet je die bedrijven aanschrijven.
3: Ja, dus soms weten die vakantiegangers het ook helemaal niet. Maar goed, dat is dat. Netflix komt al 27 oktober met een driedelige docu over acteur Matthew Perry. 3 jaar na zijn dood, de 28ste is het 3 jaar geleden. In die docu wordt een beeld van hem geschetst aan de hand van verhalen van naaste vrienden en familie. En de serie heet The One About Matthew Perry. En het is een verwijzing naar de titels van de afleveringen van Friends. Ja, een van de geïnterviewden is ook zijn zus.
1: Oh ja. Hij was depressief ook, toch? Tenminste, hij stond heel erg daarmee.
3: Ja, hij is eigenlijk dood gegaan aan de acute gevolgen van ketamine.
1: Oh ja, in zijn bubbelbad.
3: Ja, klopt, ja.
1: Flo, dank je wel even voor dit moment. Ja, ik zei net al, je kan hier €10.000 winnen. Dat is echt waar. Wij spelen zometeen het 538 kokerspel. 3 kokers hier in de studio. Iedere koker bevat en een geldbedrag en een vraag. Heb jij de vraag goed, dan win je het geldbedrag in die koker. En zo kun je de 3 kokers wegspelen. Win je het geldbedrag dat in de hoogste koker zit, in de laatste koker.
2: Wij weten trouwens niet wat er in
1: het... Nee, wij weten het niet. Het is voor ons ook een verrassing hoe het oploopt. Om even een voorbeeld te geven. Maandag speelden we bijvoorbeeld het spel. Toen zat in de eerste koker €100. In de tweede koker €700. En in de laatste koker €3.000. En die hebben we ook weggegeven. Dus zo kan het ongeveer lopen, het spel. Wat we vandaag weg gaan geven, dat blijft een beetje een verrassing, ook voor ons. Maar wil je meespelen met het kokerspel, dan zou ik zeggen, bel nu met 0909-3058. Dus 0909-3058. 3 vragen van algemene aard. Als je ze alle 3 goed beantwoordt, dan win je een geweldig geldbedrag.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix met z'n tweeën. Repeat it in de ochtendshow. Het is 12 minuten voor 9 uur en wij gaan eens even geld weggeven.
1: Het 538 Kokerspel.
0: Nou ja, weggeven is het niet helemaal, want je moet er wel iets voor doen. Maar de tegenprestatie, die is te overzien. Wij willen dat je 3 vragen goed beantwoordt en dan ga je er vandoor met het hoogste geldbedrag dat in de laatste koker zit. We hebben Nelis aan de telefoon. Goedemorgen, Nelis.
2: Ja, goedemorgen.
0: Uit Oosterwijk.
2: Nee, mijn achternaam is Oosterwijk.
0: Ik zie het nu. Jij woont een keer van de IJssel, ja. Excuus, ik zie het nu staan, ja. Ach jee, ja, nou dat had leuk geweest natuurlijk. Dat je Nelis Oosterwijk uit Oosterwijk bent, maar dat is niet het geval.
3: Zullen we een mooie brug over de IJssel? Er is een mooie brug over de IJssel.
0: Is dat zo, ja?
3: Nou, ik kom daar regelmatig.
2: Nou, daar zijn de meningen over verdeeld.
3: Dat wilde ik net zeggen.
0: Wat is er dan niet mooi aan dan?
3: Nou, is een beetje oud en
0: een beetje gammel.
2: Een beetje veel pielen, maar en een beetje oud en gammel.
0: Oké. Hey, Nelis, jij mag zo meteen 3 vragen gaan beantwoorden in het kokerspel. Tenminste, als je 3 vragen beantwoordt en ze zijn allemaal goed, dan ga je.
4: Ja, je mag ook 1 doen, hè?
0: Ja, je mag inderdaad steeds
4: stoppen. Ja, je mag stoppen wanneer je wil.
0: Maar Nelis klinkt wel als iemand die. Ja. Die gaat er gewoon voor, toch?
4: Oké.
2: Ja, deed het wel. Ja.
0: Als je de vraag goed beantwoordt, is het geld braaf voor jou. Is het de fout, is het antwoord niet goed, dan moeten we helaas afscheid van je nemen met lege handen. Nou ja, niet helemaal. Je krijgt dan een staatslot.
4: Zo.
0: Nelis? Nelis?
2: Ja, ook goed.
0: Oh, ook
2: maar
0: goed.
2: We gaan voor de hoofdprijs.
0: Ben jij er klaar voor? Ik denk dat je ja zei, maar de verbinding is denk ik een beetje
2: slecht.
0: Ja, je bent er.
2: Ja, zeker.
4: Wat doe je allemaal?
0: Ben je ondertussen wat anders aan het doen?
3: Ik denk het niet.
5: Hij moet zo wel die vragen beantwoorden.
0: Ja, dat is wel belangrijk.
5: Dus,
0: Nelis, nogmaals, ben je er klaar voor? Oh, de verbinding is verbroken.
5: Ja.
0: We bellen even terug.
4: Zal ik anders...
2: Ben Nelis?
0: Ja!
2: Ja, ik ben er weer.
0: Ja.
4: Nelis uit Oosterwijk?
0: Ja. Hadden we een slecht lijntje?
2: Ja, ik weet het wel. Ja, maar ik weet niet wat er aan de hand was, maar nou, ik ben er weer.
0: Dit gaat een stukje beter. Ik zou zeggen, succes!
1: Ja. Koker 1.
0: We gaan naar de eerste koker. Hoeveel zit er in, Flo?
5: Het gaat om een bedrag van 500 euro.
4: Zo, lekker begin.
5: Hier komt de vraag. Welke Nederlandse DJ heet eigenlijk Martijn Garretsen?
2: Dat is Martin Garrix.
0: Martin Garrix. De man die we net nog gedraaid hebben... Zou het echt zo dicht
5: op... Het is goed.
0: Is het een goede hand? Nou, hoppakee. De eerste vraag is goed beantwoord.
1: Koker 2.
0: Dan is even de grote vraag. Laten we eerst even kijken hoeveel geld er in koker 2 zit.
5: Ja? Voordat...
0: Want dan mag hij besluiten.
5: Mag dat? Is dat
0: we gaan natuurlijk
5: eerst... Dat mag toch helemaal niet?
0: We gaan eerst vragen of hij door wil spelen.
4: Ja.
0: Ja, dat is waar. Ja. Nou, je hebt nog niks gezegd.
5: Nee, dus ik heb nog niks gezegd.
0: Wil je doorspelen, Nelis?
2: Ja, ik ga doorspelen.
0: Je gaat doorspelen. Dan gaan we nu bekendmaken om hoeveel geld dat is.
5: Nou, goede zet. 1200 euro.
0: Hallo.
5: Hier komt de vraag.
2: Dat is mooi.
5: Wie schilderde het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht?
2: Jezus. Van Rembrandt van Rijn.
0: Wil je nog een hulplijn inzetten?
5: Ja. Dat is toch helemaal niet?
0: We gaan eerst vragen of hij door wil spelen. Ja, dat is waar. Ja. Nou, je hebt nog niks gezegd.
5: Nee, ik heb nog niks gezegd.
0: Wil je doorspelen, Nelis?
2: Ja, ik ga doorspelen.
0: Je gaat doorspelen. Dan gaan we nu bekendmaken om hoeveel geld dat is.
5: Nou, goede zet. 1200 euro.
0: Hallo.

0: Gerard. Ja. Nelis, we hebben nog één koker staan. Wil jij weten hoeveel erin zit en speel je door? Of zeg je, ik stop ermee en ik vind 1200 euro een prachtig geldbedrag?
1: Ik stop ermee.
0: Je stopt ermee.
1: Ja,
0: ik voel hem al een beetje aankomen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Maar Nelis, je kwam zo makkelijk tot die antwoorden, man.
0: Ja,
1: maar dat hoor ik vaker. En de laatste vraag, je gaat het er nog net fout. Dus ik stop.
3: Nee, respecteer je.
4: Moet ik vertellen wat je anders had kunnen winnen?
0: Zullen we even voor de bonus gaan? We gaan hem gewoon voor de bonus gaan we hem even spelen. Hoeveel geld zat er in Florentine?
4: Het ging om 2000 euro.
2: Zo.
4: En de vraag, welke Nederlandse voetbalclub won in 1970... als allereerste Nederlandse club ooit de Europa Cup 1?
0: Ja.
4: De voorloper van de Champions League.
1: Ja, dat is Ajax, denk ik.
0: Nou, dat denk ik.
4: Het was fout geweest. Ja. Het was Feyenoord.
1: Goed dat je gestopt bent.
2: Dit was goed, Nelis.
0: Dit is helemaal precies zoals je het hoort te spelen. Want je bent op tijd gestopt. Dat betekent dat we jou blij gaan maken met een geldbedrag van 1200 euro.
1: Prachtig.
0: En ook nog een staatslot.
1: Nou, top.
0: Komt allemaal jouw kant op en deze prijs wordt je aangeboden door Staatsloterij.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, heel veel plezier ermee. En jouw woensdag kan volgens mij niet meer stuk met 1200 euro.
1: Perfect begin.
0: We maken
1: een uitzending.
0: Dankjewel, veel plezier ermee.
1: Top.
0: Ochtendshow van 538 met Justin Timberlake. I got this.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. 8:58, nog 4 minuutjes koffie. En dan
1: de 538 ochtendservice.
0: Pakken we de car weer in en dan gaan we morgen... Nou, dat gaan we wel even van Martijn horen trouwens, waar we morgen heen gaan. Martijn, goedemorgen wederom langs de A12.
2: Goedemorgen Tim.
0: Bij Harmelen is het.
2: Wij staan langs de A12 bij Harmelen inderdaad. Ja, je zei het al een paar minuutjes nog voordat we de car weer inpakken. Morgen, kan ik alvast melden, staan we in Geleen langs de A2 in Limburg. Floris is daarbij bij tankstation Swenty Bolt. Noteer het vast.
0: Ja, dat is fijn om te weten.
2: Hoe is het daar, Martijn? Het is hier de hele dag al een komen en gaan van hartstikke leuke mensen. Het is mooi om te zien wat voor een toffe luisteraars de ochtendshow heeft. Eén daarvan staat nu langs mij. Bo is dat. Bo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Vaste luisteraar toch van de ochtendshow?
3: Ja, zeg dat wel. Iedere ochtend vaste prik.
2: Als je één favoriete persoon uit het team zou moeten noemen, wie zou dat zijn?
3: Ja, dat is dan toch wel Rick.
2: Hey Rick, hey, in de pocket.
4: Hey, mijn broer. Hallo.
2: Je broer. Hey Bo, jij bent chauffeur. Jouw vrachtwagen staat hier achter. Het is een joekel van een apparaat. Je doet een groot transport. Heel groot transport. Want jij vertelde net een verhaal over iets wat je ooit vervoerd hebt. Wat is het mafste wat je ooit achterin de truck hebt liggen?
3: Ja, nou ja, dat begon in eerste instantie met een tuk-tuk. En ja, daarna zag ik eigenlijk ook te vertellen dat ik heb ook eens een keer een dinosaurus vervoerd.
2: Een dinosaurus? Waar moest die heen?
3: Ja, die moest naar zo'n Glogolf gebouw, zeg maar. En ja, ik kon het zelf ook niet geloven, maar ja, hij mocht er toch in.
2: Maar ja, als iemand tegen jou zegt, je gaat een dinosaurus vervoeren, dan denk je toch bij jezelf, ja, ga weg, joh.
3: Ja, je denkt gewoon, ja, meenemen die handel.
2: Hey, ook een mooi verhaal waaruit blijkt dat je altijd naar je ouders moet luisteren. Want jouw vader zei, jongen, jij moet naar het westen vandaag, pak de A12 maar, want daar staan ze met 58 koffie uit te delen.
3: Ja, nou ja, zo zie je maar weer wie de trouwe luisteraars zijn, hè. Dus nee, ja, gratis koffie kun je als chauffeur zeker niet in de wind slaan. Dus dat moest gebeuren en het ging gebeuren.
2: Dat zijn wijze woorden. Nogmaals, morgen dus langs de A2 in Geleen met Floris erbij in onze koffiecar. Het was een fantastische ochtend, jongens. Morgenochtend doen we het gewoon weer.
0: Ja, ik zie hier de beelden ook. Je staat daar prachtig in het zonnetje. Heerlijk. Martijn, geniet er nog even van. Fijn dat jij vanochtend in alle vroegte die kant op hebt willen gaan. Langs de A12, dus vanochtend 5:30 met de koffie. Martijn Lagouda. En morgenochtend zijn we in Limburg. Veel omgevraagd, toe luisteraars. Komen jullie ook nog naar Limburg? Morgen dus, dan zijn we in Geleen. En straks hier, in het vervolg van de ochtendshow, jouw kans op €538. In begin de dag met een mooi bedrag.
5: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
5: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwgate.
5: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
7: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
8: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Fomar! Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
19: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Vodafone! Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
22: Hup, hup, dames!
21: Waaraan alles wordt getwijfeld.
23: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
21: Behalve aan de liefde.
22: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk!
21: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
24: Zo.
12: Wat een geld.
25: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: 538 Nieuws.
28: 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw. Dat zei hij bij de NOS. Ja, in Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Het officiële dodental door de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar stijgen. Er zijn nu meer dan 1100 doden geteld. Nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Het is precies een week geleden dat een enorme modderstroom alles in het gebied wegvaagde. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. En ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of zelfs 50 jaar. En daar zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen die wachten met scheiden totdat ze met pensioen zijn of wanneer de kinderen uit huis gaan. Nou, dan gaan we naar het weer. Het is wisselend bewolkt, af en toe een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
30: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Rick weet waar je ze tegenkomt. Begint op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Holendrecht. 21 minuten vertraging. Ander op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer. 19 minuten.
31: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
32: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: Dames en heren, de daluren beginnen.
35: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
37: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
36: Met vanaf maandag
37: de 90s en zeros op 538.
36: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: geld in het begin de dag met een mooi bedrag. En we spelen Win It in a Minute. Radio
1: 538. Een heel ander programma dan ik verwacht had. Want inderdaad, het is redelijk serieus en ontroerend. En ja, ik vind het wel een verrassende combi.

0: Heerlijk zomers, deze Janice Blue om 8:15 in de ochtendshow. Ja, we hebben nog een druk laatste uur zo voor de boeg. Want wij spelen zo meteen begin de dag is een mooi bedrag. Met een mooi bedrag. We hebben Win It In A Minute. En...
1: Wat is het nou?
0: Het is woensdag, het is onze Arie.
2: Oh, ja. Vorige week had hij een knijter, weet je
1: ja,
2: nog?
1: Ja, en vrijdag bij Jelte ook.
2: Oh,
1: bij het tankstation Zwart.
2: Ja.
0: Ja, hij was on fire afgelopen vrijdag. Hij kwam eventjes langs in Amsterdam tijdens onze ochtendservice. En ja, dat is toch altijd als Arie... Je kan een gewoon gesprek met hem aan proberen te komen.
2: Zou je als vrouw van Arie niet helemaal gek van
0: Ik weet niet of hij dat thuis ook doet.
2: Want dat, is eerlijk,
0: dat alles wat hij vertelt, dat het eindigt met een mop.
2: En als Arie thuis komt, vraagt de vrouw natuurlijk... Hoe was het? Nou, waar is het nou? En dan komt er weer... Je weet nooit of het waar gebeurt.
0: Nee, we hebben wel
3: nou, we hebben zijn vrouw toch wel eens gezien.
1: Zeker.
3: En ze is altijd heel erg leuk met Arie.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Stel hoor.
0: Ja,
2: was ik ook bij mijn ex.
0: Nou, vanochtend is hij weer van de partij. Hij heeft een gloednieuwe mop meegenomen vanuit het café. Maar voor het zover is, gaan we eerst eventjes jou trakteren op een mooi geldbedrag. Tenminste, als deze stem voor jou herkenbaar klinkt.
4: Het is mijn voornaam.
0: Ja.
1: Het is mijn voornaam?
4: Het is mijn voornaam.
3: Oh, ik kom me zo bekend voor.
1: Ja,
2: ja dat is het spel. Is het,
1: elke dag.
2: Dit is... Is mijn voornaam.
0: Hij komt mij, ik zeg heel eerlijk, hij komt mij helemaal niet zo bekend.
2: Nee, mij ook niet.
0: Nee.
4: Het is mijn voornaam.
0: Ik weet wie het is, maar het is nou niet dat ik
2: maar het is wel een bekende Nederlander.
0: Het is zeker een bekende Nederlander.
1: Maar in de categorie A, B of C?
2: Ik denk inmiddels wel A.
1: Oh, inmiddels
2: jij denkt
1: wel
2: inmiddels A. A, dus het was hiervoor een B.
0: Ja, je begint nooit helemaal
1: bovenaan. Nee, onderaan de trap, hè.
0: Okay.
1: Onderaan
0: nee, inmiddels is hij wel A.
1: Op de onderste sport.
2: Ja, ja. Oké, uurtje.
0: Maar wie, oh, wie
2: zoekt
4: het?
2: Het
4: is mijn voornaam. Het is mijn voornaam.
0: Ja, heb je enig idee, dan mag je bellen met 0909-3000-538. Of misschien heb je een flauw vermoeden, dat kan natuurlijk ook. Bel maar, voor hetzelfde geld is het goed en gaan we voor je aan het rad draaien. Weet dan wel dat €538 de uiteindelijke hoofdprijs is.
4: Dit is mijn voornaam.
0: Wie oh wie, vandaag in Begin de Dag met een Mooie Bedrag. Welke bekende Nederlander heb je zojuist gehoord? Raccoon, love you more.

0: Al Rogers, oude rot in het vak, die Damiano David even bijstaat op deze plaat. Maar dan was hij niet de enige in, want hij heeft echt, dat is niet normaal. Als je kijkt met wie die allemaal heeft samengewerkt, die Nile Rogers. Maar dat gaat echt van Madonna tot aan Simple Minds, In Excess, en dan noemen ze allemaal maar op. Wij gaan het spel begin de dag met een mooi bedrag spelen. We hebben een lastige opgave vandaag, hoor. Ik vind dat we hebben het moeilijk gemaakt.
1: Dit is heel mijn moeilijk. Voornaam.
0: Dit is de stem, ook nog even weer één keer.
1: Ja. Dit is mijn voornaam.
2: Dit is mijn voornaam.
3: Ja, dit is mijn voornaam.
0: Volgens mij zegt hij dat, ja.
1: Dit is mijn voornaam.
0: Het zit tussen mijn voornaam, lijkt me wel.
2: Dat kan ook nog.
1: Ja. Dus het is echt mijn voornaam.
0: Wie, via 0909 3058, want wij willen zo.

0: doen ze bij de televisie doen ze dat toch een stuk sneller, hoor. Dat ze die decors wisselen. Maar wij hadden net nog het kokerspel hier natuurlijk op het podium staan. En dat moet dan snel weggehaald worden. En dan moet het rad moeten op die plek.
1: Staat het rad er.
0: Ja, nu staat het rad er, alsof er nooit iets gebeurd is. Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hoorde de stem en je dacht, ik ga eens even bellen met mijn vrienden van 538 om daar een hoop geld in ontvangst te nemen.
2: Ja, ik dacht, laat het eens proberen.
0: Wie heb je gehoord?
2: Ik dacht Snelle.
0: Snelle?
3: Dit is mijn voornaam.
0: Oh ja, ja.
4: Grappig, knap gevonden.
0: Maar is niet goed.
3: Oh.
2: Oh, jammer.
0: Maar je bent wel warm. Paul, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wie zoeken wij?
5: Nou ja, ik hoop Alexander Klupping. Of Alex Klupping.
0: Oh, Alexander Klupping.
3: Dit is mijn voornaam.
5: Ja.
0: Nee. Nee, die is het niet.
5: Ook niet.
0: Nee.
5: Helaas.
0: Maar een dappere poging. Joost, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wie is vandaag de stem bij ons in het spel?
6: Nou, ik dacht Douwe Bob.
0: Douwe Bob?
6: Douwe Bob, toevallig zijn. Wel Dewey in Amerika.
0: Dewey, ja.
3: Dit is mijn voornaam.
0: Nee, ook niet goed. Oei. Ja. Nou, dan gaan we eens Kjell vragen of die een idee heeft.
7: We gaan anders mee stoppen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Kjell.
6: Hallo. Wie? Ik denk dat het Fleming is.
0: Fleming.
4: Fleming?
0: Ja. Fleming.
4: Fleming Freddy Figuurs, toch?
0: Zo heet,
4: zo heet hij,
0: dacht
4: of zo?
0: Ja, dacht ik wel.
4: Ja, Fleming is ook zijn echte naam. Die is zijn artiestennaam. Hij heet Fleming, maar ook nog iets Freddy Figuur of zo. Fleming Figuur.
3: Oh. Zoiets. Dat is mijn voornaam.
0: Het is goed!
7: Nee, joh! Ja.
0: Grappig. Het is Fleming. En er is inmiddels voor jou gedraaid door onze voorteam.
7: Dit gaat er heel goed uitzien. Ja. Dit gaat er heel goed uitzien.
0: Ja, dit ziet er heel goed uit.
7: Dit ziet er heel goed uit.
1: Nee, het eindigt dan weer niet goed.
4: Het is maar net voor wie het goed uitpakt.
7: Ja, voor ons heel goed.
1: Het is 50 euro.
7: Nou ja.
4: Het is een slechte week.
1: Ja, het is een beetje een rot week. Maar ja, meer dan niks, hè.
0: Maar we hebben vorige week zulke hoge bedragen gedraaid. Dat, het lijkt wel alsof iemand nu heeft bedacht, we gaan daar eens een stokje voor steken. Maar nee, het gaat allemaal eerlijk, maar 50 euro is het.
6: Kijk, super.
0: Ja.
6: Daar zijn we ook blij mee.
0: Ah ja, zo is
4: ja
0: het.
4: Man, kan je hartstikke leuke dingen mee doen.
0: We gaan het aan je overmaken.
6: Ja, natuurlijk. Kijk, super.
0: Hey,
6: dankjewel.
0: Mooie woensdag nog, hè.
6: Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Oi, oi, 50 euro gedraaid. Ja, dat moet morgen wel even beter, hoor, Flo. Dat
4: ja, Flo,
0: morgen
4: even bijscholingscursus. Ja.
0: Kan dat? Kun je...
4: Ja, natuurlijk kan Flo.
0: Moeten we vanmiddag even oefenen.
4: Kunnen we het rad toch wat langer laten staan?
0: Dat je het mee naar huis neemt.
1: Vandaar, want ik ga even een paar keer draaien, hoor. Want ja, dit maar even gaat een beetje,
0: ja, gewoon even oefenen. Zometeen nog bij ons in deze radioshow. Ja, het is echt komen en gaan van leuke dingen. Maar we hebben zometeen nog Arie met de mop.
7: Ja.
0: En we spelen ook nog Win It in a Minute. We gaan een minuut lang tv's weggeven.

0: is die van jou aan vervanging toe? En dan heb ik het niet over je partner, maar ik heb het over de televisie. Dan heb ik goed nieuws, want zo meteen in Winning in a Minute een minuut lang tv's. Die je verdient door alleen maar je naam en je woonplaats te noemen op de radio. Zo makkelijk kan het zijn. 9:15 spelen we het. Winning in a Minute, gaan de lijn over. En ons telefoonnummer 0909-3058 is wellicht de code, het toegangsnummer om jou die tv te laten winnen. Straks hier.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
14: Koekoek.
15: De Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ja, goedemorgen. Vanochtend een wisselvallige start van de dag. Met name in het westen kan een bui vallen, maar later op de dag ook ruimte voor de zon. De mogelijkheid, of eigenlijk kans op buien, die blijft bestaan. En de temperatuur vandaag is 22 graden. En dan een overzicht van de files. Rick Verstaas.
9: 5 files, nog begin op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Hoenderloo, 29 minuten. Ander op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Kootwijk, 15 minuten vertraging.
8: 9:55, dit zijn de hoofdpunten. En hier is Florentien. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het huis in Overasselt waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten wordt nog steeds bewaakt door zwaar bewapende agenten en de weg is afgezet met politieauto's. En verder pakken de inwoners van het dorp het gewone leven weer op. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Ja, na de overstromingen worden nu nog 2 Nederlanders vermist. En honderden oud-politici die roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, melden NRC en NOS. En volgens onder andere Job Cohen en Jan Pronk schendt het land de Palestijnse mensenrechten.
8: Dankjewel even voor dit moment, Florentien. Dan zometeen hier, wat zullen we doen? Zullen we eerst naar Ari gaan en dan naar Win It In A Minute? Of zullen we eerst naar Win It In A Minute gaan en dan naar Ari?
10: Naar Win It In A Minute.
8: Ja, zullen we dat doen?
10: Dan hebben we als toetje Ari.
8: Nou, dat vind ik dat is een lekker toetje en een leuk toetje ook. Ja. Dan weet je dat je binnen nu en een auto, zeg maar, of 5 à 6 mee kan doen met Win It In A Minute. En daarin staan vandaag tv's op het spel. 55 inch, een smart tv. En die kun je winnen door zometeen.

0: Bauza! He, lekker zeg. Ja, het is bijna 9:45. Het is het moment om eens eventjes met prijzen te gaan strooien. En we doen echt met prijzen strooien vandaag. We gaan met tv's strooien.
1: Oh, nou is het niet best, dan moet je niet meer strooien.
0: Nee, hey, dat heb je gelijk.
2: Al wel tegenwoordig.
0: Dus we kunnen open hebben hoor, die
2: tv's. Ja, ja, ja.
0: Maar we zullen er voorzichtig mee zijn. Een minuut lang gooien wij zo meteen onze telefoonlijnen open op 0909-30538.
2: En wat is ook weer precies het principe, meneer Klein?
0: Nou ja, dat is heel eenvoudig. Zodra je hoort, hey, hallo, met wie spreek ik? Of 50 met wie? Dan noem je je naam en je woonplaats. Oh ja. En dan gaan wij meteen door naar de volgende.
2: Dus volgens Nieuws Utrecht.
0: Ja, en dan paf, door. Ja. En het is een beetje wat Niels van de Week al mooi schetste. Oh. Laten we een beetje in een soort team opereren.
1: Held je medewinnaar.
0: Hoe sneller,
1: medekandidaat.
0: Hoe sneller jij bent met het noemen van je naam, hoe sneller we door kunnen naar de volgende.
2: Tot nu toe hebben we al meestal 9, 10 mensen. Maar het moet 11 of 12 is te doen.
0: Het zou leuk zijn als we een recordje kunnen vestigen.
2: Zeker.
0: Dus als we nou met z'n allen even lekker samenwerken en snel zijn in het noemen van de naam en de woonplaats, dan kunnen we paf door naar de volgende. 0909-30538. 0909-30538. Telefoonnummer van Radio 538. Toets het vast in. En ga bellen op het moment dat de lijnen opengaan. Dan ben jij wellicht zometeen de winnaar van die 55-inch Smart TV.
2: Nou, Flo.
0: Ja. Yeah.
3: Oké, daar gaan we weer. 3, 2, 1.
0: 538, goedemorgen, met wie?
4: Met Paul.
0: Hey, gefeliciteerd Paul, je wint een Smart TV. 538, goedemorgen, met wie?
4: Hallo.
0: Je wint een Smart TV, gefeliciteerd. 538, goedemorgen, met wie?
4: Rob.
0: Rob, gefeliciteerd, een Smart TV voor jou. 538, goedemorgen, met wie?
4: Met Bas, Den Haag.
0: Bas, je wint de Smart TV, gefeliciteerd. 538, goedemorgen, met wie?
5: Rob Houten.
0: Hey Rob, gefeliciteerd, ook voor jou een Smart TV. 538, goedemorgen, met wie?
6: Hi, met Tino, Zierikzee.
0: Tino, een Smart TV voor jou. 538, goedemorgen, met wie?
7: Herber, Goes.
0: Hey Herber, gefeliciteerd, je wint een Smart TV. 538, goedemorgen, met wie?
8: Rina uit Katwijk.
0: Jij wint ook een Smart TV. 538, goedemorgen, met wie?
9: Robin, Spijkenisse.
0: Robin, voor jou een Smart TV. 538, goedemorgen, met wie?
10: Goedemorgen, Milan uit Eindhoven.
0: Hey Milan, een Smart TV voor jou. 538, goedemorgen, met wie?
11: Jelle Borst, Rotterhalen.
0: Jelle, je wint een Smart TV. 538, goedemorgen, met wie?
12: Kelvin, Amsterdam.
0: Oh, ja!
2: Ja!
0: Je
2: ja,
0: bent de laatste!
2: Ja! Ja!
1: Nou,
2: 12!
0: Ja!
2: 12!
0: Nee!
2: Ja!
0: Wow!
2: Ja!
0: Maar we hadden ook een tempo met z'n allen.
2: Dankjewel, luisteraars.
0: Wat lekker zeg.
1: Wat goed zeg.
0: Ja, ik denk dat onze programmadirecteur heeft een hap uit zijn stoel genomen.
2: Ja, ja, ja.
1: We hebben hier zoveel tv's in het pand hangen. Die kan je gewoon over de muur schroeven. Ik kan versturen.
0: Dat je het erg vindt dat er een logootje rechtsbovenin ingebrand staat. Nee. Twee van die balletjes. Ja. Nee, je krijgt een nieuw hoor. Maak je geen enkel
1: zin. Oh, tuurlijk. Ja, dat komt allemaal goed. Ja, ja, ja. Want als je van Radio 10 die is alleen maar zwart-wit. Ja, dat is ook zo. Zulke oude troep.
0: Even kijken. Oude troepen.
2: Ja, zeker oude troepen.
0: Wie hadden we nou als laatste uit Amsterdam? Was dat
1: Kelvin.
0: Kelvin.
1: Ja, ja, ja.
0: Kelvin.
7: Ja.
0: Ben je er nog?
7: Ik ben er nog.
0: Je hebt gewoon een tv gewonnen net, man, op de radio.
7: Ja, dat is lekker.
0: Ja, dat is leuk, hè?
7: Ja, dat is fijn.
0: Wat ga je er allemaal op kijken? Wel even benieuwd naar. Wat zijn
7: nou,
0: er een beetje...
7: ik denk dat het voor november wordt met GPA.
0: Oh ja, natuurlijk ja. Ja. Nou, wij gaan die tv jouw kant op sturen en wensen je er ongelooflijk veel plezier mee. En dat geldt ook voor al die andere mensen die een tv hebben gewonnen.
1: Ja, Paul, Rob, Bas, Rob, nog een Rob. Tino, Herben, hadden we Pien? Was het Pien?
0: Ja, dat dacht ik sowieso.
2: Nee, Tina dacht ik.
1: Tina, ja. Pina, Tina, Pina, maakt niet uit, Robin, Milan en...
2: Jelle. Ja. Nou, nog eentje als tweede, maar daar kon ik het naam ook niet van.
0: Nee, maar daar hebben we telefoonnummer van.
1: Uit Almelo.
2: Ja, uit Almelo, ja.
0: Die bellen we in ieder geval even terug.
1: Ja, ja.
0: Al deze mensen van harte gefeliciteerd met de nieuwe televisie. Wat leuk zeg. En zo meteen hier, ja, het kan niet op, onze eigen Arie met de nieuwe mop. Want het is woensdag, dus die hoor je straks. En dit is muziek van Douwe Mop. All right.

0: This world's our home.
1: Mag ik even...
0: No.
1: Nou, wat gaan we morgen weggeven?
0: Ja,
2: oh ja.
1: Win it in a minute. Want het lijkt wel of het steeds gekker wordt.
0: Ja, daarom wil ik eigenlijk eventjes voordat we het noemen... dat we dit toch even dubbelchecken. Want ik betwijfel of dit wel... Kijk, staat hier.
3: Roep dus, het gewoon.
0: We geven morgen, staat hier... en ik ga ervan uit dat dat goed is gegaan... een reischeck weg aan iedereen die belt en zijn naam noemt... van 750 euro. Ja.
2: Zo, dat is vet.
0: Ja, dat is heel vet. En die is vrij te besteden.
4: Dus wij geven zeg maar als het
5: cadeau.
4: Ja, hè?
2: Oh, dan gaan we morgen naar de 15 bellers.
0: Ja. Dat zou mooi zijn als we dat halen.
5: Ja. En dan kan je heen gaan waar je wil.
2: Waar je wil.
5: Ja. Ja. Nou.
0: Hij is vrij te besteden.
2: Ja.
4: Niet te geloven.
2: Je mag niet meedoen, hè, Flo. Hey. Ik zie jou alweer denken. Oh, dan ga ik zeker drie keer voor naar Spanje.
4: En je man mag ook niet meedoen.
5: Nee, dat zou ik ook nooit
4: en je kinderen. Eigenlijk mag heel Bergen niet meedoen.
0: Bergen is van harte welkom.
5: Ik ken niet iedereen, hoor.
0: Nee. 750 euro in reischecks dus morgen te verdienen in Win It In A Minute. Rond kwart voor 10. Weet dus dat die prijs op je ligt te wachten. En nu, omdat het woensdag is, een heerlijke traditie.

0: Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, heerlijk. Ik ben in de tweede Amsterdam vandaag.
0: Wat dan?
1: Nou, wat dan? Ik heb gewoon 3 rondjes moeten rijden. Ik heb van mijn leven nooit in de parkeerplaats hier moeten staan. Ik denk, nou, dan zet ik daar mijn auto ook geen plek. Ik sta gewoon midden op straat en ik moet de parkeermeter aanzetten.
2: Nee, joh. Nee.
1: Dus voor

0: oude tijd.
1: Ja. En als je aankomt naar het Leidseplein, kom je er vandaan?
2: Heel zwart, heerlijk.
0: Ik rijd in een hele simpele Volvo.
2: Hey Arie, zullen we de mop doen?
0: Ja, zullen we het doen? Ja.
2: We zijn al hartstikke laat.
0: Waarom moet ik altijd opgejaagd worden? Maar goed, het komt allemaal goed. En wat is het nou? Er is een man die zegt tegen zijn vrouw, zegt lief, wat hij vindt allemaal hartstikke leuk hoor. Hij zegt, maar kun je even naar onderen niet even wat aan laten doen? Zeg ze wat? Hij zegt, nou, als je in je bikini loopt, dan hangt het zootje er bijna tussenuit. Als ik ervoor leg en ik wil een wipje maken, heb ik het idee dat ik eerst de gedaan open moet trekken voordat ik aan de gang kan? Hij zegt, kun je er niet even wat aan doen? Nou, ze zegt, die gaat naar zijn kliniek toe. Ze zegt, ja, mijn man die klaagt en we van onder niet een beetje aangepast worden. Ja, dat kunnen we wel doen. Nou, is goed. Maar ze, wil je het alsjeblieft geheim houden? Dat niet iedereen dat weet. Ik schaam me de dood voor. Ja, zit hier, maakt niet uit. Gaan we regelen. Die vrouw die komt wakker. En die kijkt op de nachtkastje. Ja hoor, 3 rozen. Zegt ze, dokter, ik heb het toch gezegd. Niemand zou ervan weten. Ja, zie je, maar die eerste roos die heb je van mij. Nou, zo, je hebt je zo kranig gedragen. Het is helemaal goed gelukt. Daar zijn we trots op. Ja, zegt ze, die tweede dan. Ja, die heb je van het personeel gekregen. Nou, zei ze, dan vind ik het goed. Zei ze, en die derde roos? Ja, zei, die heb je van Artus. Zei ze, van Artus? Ja, die jonge olifantje zo blij met zijn nieuwe oren.

0: Lost Frequencies en Live It All hier bij 538 in de ochtendshow. Nog even snel de service desk.
1: Oh ja.
2: De 538 ochtendshow, ja. Service desk.
0: Er wordt hier gevraagd waar in Limburg wij morgen te vinden zijn met onze ochtendservice. Nou, dat is Shell's tankstation Swentibolt. Dat is langs de A2 in Geleen.
3: Oh, maar is dat naar Maastricht of van Maastricht naar Eindhoven?
0: In noordelijke richting, dus dat is richting Eindhoven.
3: Richting Eindhoven.
0: Oké, okay. En daar staat onze Floris, die staat morgenochtend. Nou, voor Win It in a Minute hebben we net bekendgemaakt. Ik heb het gecheckt, het klopt echt. Het was geen vergissing, ja, het klopt echt.
3: Wauw.
0: We geven morgen een minuut lang wij €750 aan reischecks weg in
1: Ja,
0: per persoon.
3: Dus even kijken. Iedereen in de uitzending wint dat.
0: Ja, en Martin zegt hier, het kan in principe nog sneller, maar Tim neemt te veel tijd in beslag door steeds 538 goedemorgen met wie te zeggen.
1: Ja, maar je moet wel iets zeggen.
0: Ja, nou ja, en dan ook nog te vertellen welke prijs iemand gewonnen heeft. Dat duurt te lang.
1: Ja, wat moet je dan doen?
3: Ja, moet je helemaal niks zeggen.
1: Nou, ik kan wel zeggen, de volgende.
3: Ja, vind ik ook zo ongezellig. Ja,
4: hoor. Gefeliciteerd en door.
0: Ja, dat kan. Ik zal het proberen nog sneller te doen. Maar we hadden er een aardig tempo.
1: Jij bent wel de vertragende.
0: Ja, ik ben de vertragende factor. Maar dat is altijd... Dat is mijn hele leven al zo. Dat ben je ook aan.
1: Ja.
0: En mensen weten het inmiddels ook van mij.
1: Dan heb je de vertragende.
0: Dennis staat nu...

0: te wachten op mij. Ja. Want die hoor je zo meteen na 10. Tot morgen.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Je hoort ze in de karaokebar.
1: En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
3: Y'all ready for this?
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag. 90s en
2: zero's. Top 538.
4: Radio 538.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Ja, het dorp had gisteren een dag vol met geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niets was vernomen. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. En Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. En daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Dat zegt buitenlandminister Barendse. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Gaan we naar het weer. Het is wisselend bewolkt, af en toe een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. En vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Ja, Flo, dankjewel. Hey, wat een actie hebben jullie morgen gezegd. Die reischecks van 750 euro.
14: Normaal.
15: Even die wekker vroeg zetten morgen voor de ochtendshow. Win it in a minute. 58 verkeer dan A1 Amersfoort Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar is de weg dicht. Komt door reddings- en bergingswerkzaamheden ruim een half uurtje vertraging daar. A1 Apeldoorn Amersfoort bij Kootwijk. 7 minuten vertraging in de A4 Den Haag Amsterdam. Zoeterwoudendorp. Ben je 16 minuten langer onderweg. Snelheidscontrole A1 Naarden Amsterdam bij Naarden 17.8 en de A2 Utrecht Den Bosch bij Nieuwegein 67.9. En ook op de A9 Haarlem Alkmaar bij Beverwijk bij 53.6. Waar we zometeen de 5 van het bedrijf gaan draaien en dat is wel bijzonder. De helden van de zorg. De OLVG editie van de 5 zometeen met onder andere Bruno Mars en Robbie Williams.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max.
5: Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met vanaf maandag
13: de 90s en zeros tot 538.
12: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Sometimes Let Me Entertain You bij Radio 58 in de vijf van het bedrijf. Waar we aftrapten met die andere grote hit van een tijdje geleden van Bruno Mars, Treasure. 13 over 10, Dennis hier, goedemorgen. En Emma, goedemorgen. Hallo Emma. We leggen verbinding met Emma van het OLVG ziekenhuis. Op dit moment wordt de satelliet in samenwerking met Elon Musk een beetje bijgericht. De noorder- en breedtegraad klopte niet helemaal. Dus vandaar dat de satelliet even opnieuw verbinding zoekt. Techniek staat voor niet natuurlijk tegenwoordig.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Hey Emma, goedemorgen met Dennis.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, OLVG afdeling nazorg.
1: Ja, dat klopt. Nou, daar werk ik.
0: Welkom zeg. En ja, dat is vroeger had je nog een soort Prinsengracht editie van het OLVG.
1: Ja, de luxe variant inderdaad.
0: Ja, precies ja. Ben ik nog in zo'n operatiebed een keer in een lift ingereden. Ben ik bij jullie geopereerd dan niet? En toen ging ik daarna, dat zal ik nooit vergeten, terug naar huis. Nog een beetje onder de narcose. En toen was er een stroomstoring in Amsterdam. Heb ik 3 uur vastgezeten in de lift.
1: Ken je onze lift als geen ander. Een mooie anekdote.
0: Ken je de lift als geen ander. Hey Emma, met hoeveel mensen werk je op de afdeling?
1: Ja, we zijn in totaal met 8 collega's.
0: Nou, wat leuk. En nazorg, dat is dan zeg maar voor mensen die geopereerd zijn. Hè, wat ze dan thuis nodig hebben, wat ze moeten doen. Medicijnen enzovoort.
1: Et cetera. Nou, thuiszorg, denk aan thuiszorg. Als mensen moeten gaan revalideren, dan regelen wij dat. Of als mensen echt niet meer naar huis kunnen, gaan we ook kijken naar oplossingen. Dus het is heel breed wat wij organiseren.
0: Ja, en bijzonder werk wat jullie doen. Want ja, je maakt mensen hun leven toch een stukje makkelijker en mooier. En de zorg is wat dat betreft natuurlijk echt een bijzondere vak.
1: Nou, zeker weten. Het is altijd weer een uitdaging. En mensen zijn overal vaak wel enthousiast of blij.
0: Ja, nou wat goed. Emma, heb je collega's die zeg maar bij een feestje vaak op de bar staan?
1: Ja, zeker. Hier staan we ook regelmatig mee te dansen en mee te zingen. Dus zeker weten.
0: Nou, dat komt met Samuel Welten die ik nu ga draaien. Echt de liefde is te koop. Dan moet ik wel even de radio een tandje houden op de afdeling nazorg.
1: Ja, denk ik wel, ja.
0: Ja. Hey Emma, ik regel slagroomtaart voor de hele afdeling. En dat wordt vakkundig gebakken door je nieuwe vrienden van Multifly.
1: Super, nou, daar kijken we naar uit.
0: Nou, wat leuk. Ga er lekker van genieten. Stuur een fotootje als de taart er is. En ik wens je een mooie werkdag daar.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Groetjes daar, Emma. Hoi.
1: Dank je, doeg.
0: Samuel Welten is hier in de vijf van het bedrijf.

natuurlijk op 538. Kies met de collega's even 5 liedjes. Die mag je gewoon met de app doorsturen. De gratis 538-app even downloaden en die liedjes doorsturen. Regelen wij de slagroomtaart en zetten we je in het zonnetje met je collega's in de 5 van het bedrijf. Mag ook via 538.nl/bedrijf trouwens. Ook geen probleem. De laatste dan in het rijtje van OOVG, afdeling nazorg, Kings of Leon.

on fire. Ja, en ondertussen ben ik een beetje aan het puzzelen. Ik zat gisteravond even in mijn mappen muziek van de 90s en de Zero's. Want vanaf maandag doen we natuurlijk de 90s en Zero's Top 58. Leuk als je meestemt via 58.nl. En soms zijn er van die vergeten liedjes uit de 90s. Bij deze weet ik bijvoorbeeld nog, oh ja, ik werkte in een cd-winkel en ik was helemaal in die R&B-vibe ook. Deze van Brownstone.

0: ook weer gewoon. Breng je stem uit, doe dat via 538.nl. Leuk als je meestemt voor de 90s en Zero's Top 538. Vanaf maandag word je getrakteerd in het beste van die twee decennia op Radio 538. En er is ook al ruim gestemd en een van die stemmers hoor je zo. Voor Savage Garden en ook Miles Smith komt eraan.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Nu met de Gamma Voordeel.

0: veiligheid en gereedschap.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier.
3: Yes!
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
15: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Sea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk.

Stay If You Wanna Dance. Miles Smith 58. Je vliegt je werkdag te live met de hits van 58. Wil je zeker weten of deze Miles trouwens live net zo goed is als op de plaat? Dan kun je dat even checken. 4 november staat hij in de Ziggo Amsterdam. En ik zie links en rechts hier op het scherm dat er nog wat kaarten te koop zijn. En ja, voor een never ending summer hoort deze klassieker wel in je collectie.

Echt zo prachtig liedje dit. Radio 5 werkdag met Alex Warren, Eternity. Ja, ik als regenwoudfanaat wil heel graag naar de volgende plek. Ik ben in Borneo geweest, regelmatig in Suriname, Costa Rica. Maar dit is wel een plek waar je echt zeldzame aardbewoners tegenkomt. De Fanzolini sacchi. Dat is een extreem zeldzame apensoort die 80 jaar niet levend is gezien. Of de slakken slurpende boomslang. Ecuador heeft verschillende bizarre soorten die letterlijk slakken uit het huisje trekken. En sommige soorten hebben ze pas vorig jaar of het jaar ervoor ontdekt. Je kan het een keer zien, meditatief. Gewoon een huisje in het regenwoud en dan genieten van de

0: Nog nooit klonk aftellen zo leuk als met Bente 3-2-1. Dennis, dit nummer. Het is net een engeltje wat op je oren piest. Zo mooi gezongen, puur genieten elke keer als het voorbij komt. Thanks, Wim, lekker. Je bent bij je vrienden van 538, waar we zometeen in de aanbieding hebben een nieuwe ronde stopper. Go Somber, My Body Is It Ready, schatje popje. En ook Stromae met Alors On Danse zometeen. En natuurlijk Esther met het nieuws zo. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Wat Bolle Jos nou te maken heeft met dat geweld in Over Asselt.
0: Ja, en krijgen we ook een Grand Theft Auto Over Asselt? Dat hoor je zo bij Esther.
2: Welkom thuis bij Radio 538. Thuis bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
4: Thuis
2: bij Frank en Eiren en de 538 middagshow.
5: Van Maarten.

0: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell station Zwentibold. Langs de A2 bij Geleen. Welkom thuis. Radio 538.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Fresh. Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
1: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 538 Nieuws.
13: 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren over Asselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt, omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldiging gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voorvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in een kolonne naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er worden zo'n 400 trekkers verwacht. Er is contact geweest met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die er in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niets van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van twee andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En bij een grote winkelcontrole in Rotterdam zijn gisteren 3600 verboden producten in beslag genomen. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om illegale vapes, snus en navulvloeistoffen. Onder meer politie en douane controleerden bijna 60 winkels. De winkeliers die de fout in waren gegaan, die krijgen nog een boete. Het weer dan nog. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselend bewolkt met soms regen en zo nu en dan ook zon. En het wordt rond de 20 graden vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.

0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: geflitst op de A1 Naarden-Amsterdam bij Naarden 17.9. En op de A9 Haarlem-Alkmaar bij Beverwijk 53.6. A12 Maarn-Ede, Maarsbergen 83.2. En op de A12 Arnhem-Ede bij Arnhem 125.1. En ook op de A13 een flitser Rijswijk-Rotterdam bij Delft bij 12.6. Zometeen de Dance Smash Classic. Wat kan ik daarover vertellen? Nou, het is een bijtertje. En ook Stromae hoor je zo. Alors on danse.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting

Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Dus doe.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag.
2: De 90s en zeros tot 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
4: Goedemorgen. Ja, speciaal voor alle harde werkers. Ja, dat ben jij. Misschien even de koffiegong luiden voor een driedubbele Johnny Wakker. Even. Ja, was hij hard genoeg? Mooi. Smakelijk.

body isn't ready, Summer. Ik moet nog even harsen, insmeren, een dagcrempje, nachtcrempje, dat soort dingen. En dan ben ik ready. Summer deed een lekker showtje op Lowlands. Heeft hij veel harten mee veroverd in Nederland ook. Maar wat maakt die fantastische liedjes, deze gast? My body isn't ready op Radio 58. Mocht je aan het werk zijn en denk van ik wil even een fotootje delen of een audio-appje met Dennis, dat kan natuurlijk. Hè. De 58-app staat open voor je. Zo heb ik onder andere de Rio-ratjes uit Amsterdam op de app. Die zijn lekker bezig met de storingkie oplossen op het Damrak. Jongens, lekker aan het werk daar. Ook een accountantskantoor. Ruud Kroese is druk aan het werk in Amstelveen met de boekhouding. Ik zag een mooie foto van de werkplek met 3 schermen erbij. Zoals de thuiswerkplek op de zolder eruit ziet. Beetje zoals mijn radiostudio thuis er ook uitziet. Leuk dat je meeluistert. Het is de 58 werkdag. Het is nu tijd voor een damponde 58 Dance Smash Classic. En ik vlieg je even terug naar het jaar 2009. Het jaar waarin je nog op Hive zat te krabbelen waarschijnlijk. En de iPhone begon aan zijn opmars richting de broekzak. En een artiest die begint aan het avontuur richting je oren is, ja, een van de meest diervriendelijke gasten in het dance spectrum. Namelijk de Pitbull. En voor de grootste hoek van de 58 Dance Smash Classic van vandaag hoeft hij trouwens zelf eigenlijk niet eens helemaal opnieuw te beginnen. Hij pakt dat melodietje van The Lies Again, The Lies Again van de Nightcrawlers. En dat van

0: in de categorie komt hij er of komt hij er niet, hè? Wannabe Spice Meisjes bij 58. En dan gaat het natuurlijk over de reunie van de Spice Girls. Inmiddels toch langer op zich laat wachten dan de uitvinding van vliegende auto's. Want ja, als het dan Baby Spice, Emma Bunton en Sporty Spice, weet je nog wel, Mel C ligt, ja, komen de meiden heel snel weer samen.
1: We feel like it's the right moment, don't we?
2: We feel like it's the right moment.
1: So we just have to get everybody else on board. But yeah, we'll keep you updated.
2: Yes, we will.
0: Ja, we keep you updated. Ik denk dat ze wachten op een heel hoog bod. En dat op de centjes ook wel een beetje gaat, denk ik zomaar. Ivo van Paint by Ivo, die stuurt weer echt een mega vette foto door van een fel oranje. Wat is het? Camaro, oldtimer iets. En Danny, die is Pirates of the Caribbean aan het bouwen met Lego. En Dennis, wij zijn lekker aan het werk met het hoveniersbedrijf. Groetjes van Rudolf en de Groene Vingers. Oké, Rudolf en de Groene Vingers. Van harte welkom bij je 5 jaar werkdag voor de woensdag. Met Son Milieu en Feels Part 2.

0: Toch leuk dat dit is geschreven voor Welkom Thuis bij 58, dit nieuwe radioseizoen, hè? Feels like home, geintje natuurlijk, hè? Sommieux, ex-favorite. Wat een fantastisch liedje. Ja, en de band toch met meer leden dan een blinde motorclub bijna. Ongekend. Een nieuwe ronde Stop or Go spelen we zo meteen. Ik vind het heel tof als je je opgeeft. App je voornaam en go met de 58. App naar de studio.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hapgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
11: tijdens de

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met Dennis Geijer.
5: Ja, zometeen spelen we een nieuwe ronde Stop & Go richting de lunch nu. Met

0: in de encyclopedie van Teddy Swims. Dat is Mr. Know-it-all. Stop or go. Hoi Maud, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ben je nou gewoon gisteravond pas teruggekomen uit Zuid-Frankrijk?
1: Ja, volgens mij waren we om 9:30 of zo thuis.
0: Oh, heerlijk. Waar waren jullie?
1: Richting de Côte d'Azur.
0: Och, ja. Doe maar chic. Lekker hoor.
1: Ja, dat was
0: heerlijk,
1: het.
0: Heerlijk. Dus ja, weer even wennen aan het wat frisser weer in Nederland.
1: Ja, ik ben bijna 30 weken zwanger, dus ik ben hartstikke blij dat het hier niet zo warm is.
0: Zo, dat snap ik, want dan heb je wel lopen puffen daar waarschijnlijk.
1: Ja, het is niet zo vlak als Nederland, dus...
0: Nee, precies.
1: Nee, dat was geen succes.
0: Nee, het is zeg maar de airfryer die Frankrijk heet.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. Hey, je hebt gekozen voor de categorie algemene kennismaat voor Stop or Go.
1: Ja.
0: Jij gaat proberen om die 100 euro even binnen te hengelen. Iedere vraag is 20 euro waard. En na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan.
1: Yep, ja, helemaal goed.
0: De vraag is, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Vraag 1. In welk jaar zette de mens voor het eerst voet op de maan?
1: God, ja, nou dat was een topje. Ik heb echt geen idee.
2: It's one small step per man. One giant leap per man.
0: Doe ze gok.
1: Ja, weet niet, 1969, 70, zoiets.
0: 1969, zeg jij.
1: Dat
0: is goed, ik reken het. Voor deze reken ik hem goed. Bij de volgende ga ik streng worden. Oké, wat ga je doen? Door of stoppen?
1: Ja, doe maar nog een keer.
0: Ja, lekker. Vraag 2. Welke band scoorde een hele grote hit met Bohemian Rhapsody?
1: Queen?
0: Ja, Queen, dat is het goede antwoord. 40 euro in de pocket, wat ga je doen?
1: Nog een keer, doe maar.
0: Ja, lekker. Vraag 3. Welk land, Maud, op de wereldkaart heeft de vorm van een laars?
1: Italië.
0: 60 euro bij elkaar gespeeld.
1: Oké, ja, doorgaan.
0: Doorgaan, lekker. Vraag 4. Welke filmregisseur is verantwoordelijk voor de kaskraker Titanic?
1: Spielberg.
0: Ach, het was James Cameron. Never let go, Jack. Never let go.
1: Ja, never let go.
0: Och,
1: ja.
0: Wel een mooie film. Tos de IJzer.
1: Ja, ook leuk.
0: Ook leuk. Prima. Ja, fantastisch. Nog Maud, we sturen hem zo snel mogelijk naar je toe. Ja, ik zou willen zeggen, succes met het wonderlijke, prachtige bouwproject waar je mee bezig bent. En heel veel sterkte en geluk.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Leuk, mooie dag, groetjes. Hoi.
1: Ja,
0: hoi. Dag Maud. Maud speelde mee, topkandidaat. Wint hier de Tos de IJzer bij 58 tijdens je 58 werkdag op de woensdag. BB Rexha,

0: lekker. Uitgestrekte graanvelden, zo'n stukje haver in je mond en een beetje chillen op je trekker met Stella Lefty in Boston. Van Country Sound bij Radio 58. Nog even belangrijk, want Tim die stuurt net een appje. Morgen win it in a minute natuurlijk. En in die win it in a minute reischecks van €750 te winnen in die minuut. Vrij besteedbaar, dus 58 ochtendshow. Morgen zorg dat je hem aan hebt. S, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het nieuws, wat zit erin?
1: Ja, een flinke buit voor dieven. Ze namen 5500 levende dieren mee.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag
0: het nieuws, wat zit erin.
1: Ja, een flinke buit voor dieven. Ze namen 5500 levende dieren mee.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut...

0: Boodaloo.
1: Libri Flubergen. .nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
5: Albert Heijn. De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
15: Hup, hup, dames.
14: Waaraan alles wordt getwijfeld.
16: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
14: Behalve aan de liefde.
15: Ja, dat gaan we vieren vandaag. Yes! Sleutere jurk.
14: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
18: Coco.
19: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
20: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een verwarde man met een bijl heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. De politie kwam op de melding af. De man die sloeg op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bijl rondliep. Voor de parlementaire enquêtecommissie heeft oud-minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gezegd dat ze tegen de avondklok was, waarbij iedereen 's avonds en 's nachts binnen moest blijven. Maar omdat het goed zou werken tegen de verspreiding van corona, ging ze erin mee.
10: Ik denk oprecht dat niemand heel graag de avondklok wilde, maar dat er wel mensen zijn geweest die gewoon vanuit de verantwoordelijkheid voor het beschermen van de kwetsbaren wel gezegd hebben: luister, we hebben nu alles geprobeerd en laten we dat doen.
9: Ja, dit was nog voor er vaccins waren en het was bedoeld om de overvolle ziekenhuizen te voorkomen. Bij het asielprotest gisteravond voor het gemeentehuis in het Zeeuwse Tholen zijn 5 mensen aangehouden. Ze zitten nog vast. Tijdens een raadsvergadering over het opvangen van asielzoekers stonden buiten 100 demonstranten. De situatie werd zo dreigend dat de raadsleden een tijd binnen moesten blijven. En in Australië zijn maar liefst 5500 schapen gestolen. Dieren, goed voor ruim 1,7 miljoen euro, verdwenen tussen februari en mei van een boerderij in Queensland. De politie denkt dat het om een georganiseerde diefstal gaat en is op zoek naar de kudde. Waar de schapen precies gebleven zijn, ja, dat is een groot mysterie. Het weer dan nog, een mix van regen. Af en toe is er ook zon bij zo'n 20 graden, ook vanavond en vannacht. Maar dan koelt het wel af naar een graad of 16. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Ja, dat zijn ze niet. Nee. Even kijken naar de weg. Eén vertraging via de A12 naar Duitsland. 10 minuten voor de grens door die beroerde grenscontrole. En de controles in Nederland op je snelheid bijvoorbeeld. A1 naar Amsterdam, 17-9. A6 Lelystad, Emmeloord, 83-6. A12 Maren, Ede, 83-2. A13 Rijswijk, Rotterdam, 9.4. A16 Dordrecht, Breda, 49-8. A28 Zwolle, Amersfoort, 59-9. A44 Wassenaar, November, 20.4. A58 Vlissingen, Goes, 161-4. En de A59 Den Bosch, Breda, 112.4.
12: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Kom thuis bij Radio 538.
16: Met vanaf maandag
8: de 90s en Zero's op 538.
16: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
11: Lindo de Vos. Hey, goeiemorgen. Het is lang geweest. Goedemiddag.

0: perfecte mix van heupen en hits. Hits met een haarzeikje, je hoort het goed. Save Me Tonight, J-Lo en David Guetta. Goedemiddag. Trakteer jezelf nog even lekker op een bakkie levenslust tijdens je lunch. Dan serveert 58 hits om je oren bij af te likken. Dat kan hij gewoon. En even een wijsadvies.
1: Lindo, daar zijn we weer.
0: Ja, dat kan ook. Ja, leuk dat je er bent. En...
2: Hey, werk ze vandaag, hè?
0: Ja, werk ze vandaag. Zo is het. De 58 werkdag. 3 keer snelle werkgarantie hoor ik bij Dennis. Dat gaan we proberen voor te zetten met de nieuwe Dance Mesh. DJ Goya, zometeen naar Bluff.

0: Spencer Lears.
1: De 538 werkdag.
0: Somebody new. Nieuw bij Radio 5. Ja. Zijn er dingen. Dit is echt typisch Nederlands. Hè? Wij nemen altijd dingen mee op vakantie. Weet je wel, van we denken dat gaan we daar niet kopen en toch wil ik het hebben. Ik weet niet of jij dat ook een beetje gek om op vakantie te beginnen als je net weer aan het werk bent, maar toch. Wat voor dingen zijn het dan? Ja, wij zijn dol op Hollandse producten. We nemen heel vaak drop, stroopwafels en hengelslag. Hagelslag. Weet je, neem hem gewoon mee in de bagage. Neem hem gewoon mee. Stroopwafels neem ik wel vaak mee als ik naar het buitenland ga. Maar meestal is dat dan omdat daar iemand zit die zegt... Oh, kom je weer hier naartoe? Mooi. Neem even stroopwafels mee. Stroopwafels. Nog 1 of 2 pakjes even mee in de koffer. Afrojack. Hij reist natuurlijk veel. Hij zou het liefst altijd 2 dingen meenemen in zijn handbagage. Bitterballen en frikandellen. Ik snap hem, maar dat doe je ook niet. Je gaat niet bitterballen even... Nee, wat heb je daar nou aan? In je handbagage. Dat gaat nooit goed natuurlijk. Dan ga je een airfryer onder je trui op, maar... Denk niet dat het werkt. Hier is Avro.

0: Til champagne.
1: High 538.
2: High 538.
0: Tijd voor de High 538. Zometeen. Een kort berichtje dat je even richt aan je collega's. Of één specifieke collega. Misschien wel je beroepsgenoten. Of het hele bedrijf zou je ook kunnen noemen natuurlijk. Kijk, zo klinkt dat, zo'n High 538.
3: Mijn High 538 is voor mijn steun en toeverlaat, Stefan. Harde werker. En evengoed staat hij altijd voor ons klaar. Bedankt, lieverd, dat je er altijd voor ons bent. Super trots op jou.
0: Nou, dat is toch lief. Deze was van Tessa van gisteren. Heb je ook zo'n leuk bericht? Misschien wil je collega even aansporen om juist wat harder te werken. Dat kan ook natuurlijk. Een High 538 spreek je in via de 538-app. Hoor je hem zometeen hier. Net als een tip voor de 90s en Zero's top 538 van de Google Dolls.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
19: Mm-hmm.
18: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Die voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
2: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
7: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Binnen 1 minuut meer muziek.
13: Tijdens de 538 werkdag.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Welkom thuis bij Radio 538
1: met Lindo Duval.
0: Over een paar dagen is het zover. De 90's en Zero's top 538 met deze misschien.
2: Vanaf maandag, de 90's en Zero's top 538.
1: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: Het is toch een beetje het geluid geworden van deze zomer. Shakira, Burna Boy, Die Die. Oorspronkelijk de tune van het WK voetbal. Want dat zijn we vergeten, maar het liedje blijft wel leuk.
1: High 538.
2: High 538.
0: High 538. Even een paar erin. Dit is Tobias voor collega Dennis en nog een heleboel anderen.
3: Hey Dennis, oude pik. En Rob. En Bink. En Mike. En Thijs. En nog heel veel anderen.
4: Karel,
3: dat was het. Ik wens jullie allemaal een goede werkdag vandaag. Echt waar. Dat we allemaal mogen genieten van het mooie zonnetje. Jullie verdienen allemaal een high five.
0: Ja, high 538. Anoniempje.
5: Ik wil graag een high 538 geven aan Kylie. Want die is natuurlijk zoals altijd weer lekker aan het werk op de terminal tracker. Nou, heel veel succes hè.
0: Tuduut, Rianne.
6: Ik geef een high 538 aan mezelf. Omdat ik weer goed bezig ben met schilderen. De hele woonkamer heb ik alweer in de voorstreek staan.
0: Ja, goed bezig zeg. En dan hebben we nog, even kijken. Dat zijn ze alweer. Ja, dat zijn ze. Dat is het voor vandaag. Oké, dan. Hey, ik wens je ook een lekkere werkdag. Lady Gaga staat voor je klaar. Komt er zo meteen aan. Na Lucas en Steve en Imagine Dragons. Dit is Whatever It Takes.

0: Jamper City. Self-aware bij jou, 538. Ja, het nieuwe televisieseizoen is begonnen. Esther?
1: Jazeker, ook hier bij Talpa. En een van de populairste Nederlandse televisieseries komt terug.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
3: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Eiren en de 538 middagshow.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Oh.

0: Langs de A2 bij Geleen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Schat?
5: Hm?
4: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
5: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
4: Mafkees.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan.
3: Want waar... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Schat?
5: Hm?
4: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
5: Boerzoekvrouw?

0: Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: 538 Nieuws. 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het politieonderzoek na de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. En ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties gaan volgen. Intussen gaat een video rond waarin 4 gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt een crime site. Je hoort een klein stukje.
17: We promised you that. We killed you.
16: Ja, in de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Na een aanvaring voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken. Dat kwam vannacht in aanvaring met een tanker. Over het lot van de 10 bemanningsleden is nog niets bekend en ook is het gezonken schip nog niet teruggevonden. En zet de champagne maar koud, want de Gooise vrouwen komen terug. Vanaf 11 oktober is het verhaal rond onder andere Cheryl en Claire te zien op Videoland. En vanaf 1 november wekelijks op SBS6. En daarna komt ook nog Love Island Vips terug op Net5 met Anna Nouchin. En ook Matthijs van

0: Nieuwkerk die krijgt een nieuwe spelshow op SBS. En dat heet de Golden Elevators. Ik heb het weer nog voor je. Een mix van regen en af en toe zon bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook regenen. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen wederom bewolkt met regen en 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dat fragmentje van die video, kan je dat nog eens draaien?
0: Ik zal het nog één keer laten horen.
2: We promised you that. We killed you.
1: Doe me ergens aan denken.
3: Silence! I kill you!
1: Ken je die nog?
0: Ja, die ken ik nog.
1: Klinkt een beetje hetzelfde.
0: Maar dat was een cabaretier,
1: hè? We moeten geen grap over maken. Helemaal niet leuk, want de mensen bedreigen. Dat is helemaal niet leuk. Even kijken naar het verkeerde A1 voor de Nederlandse grens. 5 minuten extra reistijd door grenscontrole. Ook de A12, daar is het wat drukker voor de grens. 23 minuten extra. Dan de controles. A1 Amsterdam, 17.9. A6 Lelystad, Emmeloord, 83.6. A7 Den Oever-Bolsward, 108.3. A9 Alkmaar-Haarlem, 56.6. A12 Gouda-Utrecht, 51.1. A13 Rotterdam-Rijswijk, 18.8. A15 voorbij Rotterdam naar de Maasvlakte, 46.2. A16 Dordrecht-Breda, 53.8. Mooie hectometerpaal, 53.8. A28 Zwolle Amersfoort, 59.9. En de A50 Arnhem-Oss, 165.7.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
8: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met vanaf maandag...
8: de 90's en Zero's op 538.
9: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Wham! Wake me up before you go-go bij jouw 538
1: werkdag.
0: Ja. Direct en zanger Marcel, die hebben elkaar wel gevonden. Wat een goede combinatie is dat. Marcel bij Direct. Het is eigenlijk een upgrade geweest. Met alle respect voor Tim natuurlijk, ja, die dat ook heel goed deed. Maar je moet je voorstellen, Marcel was voordat hij zanger werd van Direct, wat hij ook alweer een jaartje of 15, 16, zoiets is, denk ik. Had hij natuurlijk ook nog een leven. Hij heeft in de bouw gewerkt eventjes. Het theater heeft hij gewerkt, heeft hij gedaan. En hij heeft zelfs, dit laatste geloof ik niet, een tijdje een opleiding tot kapper gehad. Ja, weet ik niet. Je weet hoe Marcel eruit ziet. Beetje het haar van een Bouvier heet hij. Pas als hij begint te lopen, weet je wat de voorkant is. Weet je, zo'n kapsel heeft hij, dan heb je dan. Maar goed, ze hebben elkaar gevonden. Direct, dit is hun nieuwste, de favorite bij 5. My friend.

0: Het is Juste. Zelf spreken ze dat als Juste. Juste uit Litouwen. En Sam Harper samen in Just a Little, natuurlijk, bij 538.
1: Bij 538!
0: Ja,
1: ja, lekker knallen!
0: Ja, zo is het. We knallen de week door midden richting een nieuw weekend met nu Coldplay. Feels like

0: Laten jou te zijn. Met een S, mooi hè.
1: Roxy Dekker en Loser. Stop. Stop.
0: Dat hoort er een beetje bij. Hoort een beetje bij Roxy. Hoort een beetje bij. Lindhorst de naam, zullen we op een spelletje doen zometeen? Stop or go. Kan je op twee manieren aan meedoen. Je kan lekker radio luisteren en denken, ah, ik ga die vragen lekker beantwoorden. Vind ik heel leuk. Soms lukt het me ook nog. Maar je zou ook een keer kunnen zeggen, weet je wat, ik ga gewoon kandidaat zijn in het spelletje. Dan krijg je 1 minuut de tijd van me om 5 vragen te beantwoorden in een categorie die jij ook nog eens mag kiezen. En als je dat goed doet, heb je 5 keer 20 euro, is 100 euro verdiend. Hoe kan je kandidaat zijn? Even de 538-app pakken en je naam en het woordje go in de app sturen. Dan hoor ik je misschien zo. Net als een nieuwe tip voor de 90s en Zero's Top 538 die je volgende week hoort. Eentje waar je echt je vingers bij aflikt.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting.

0: deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
2: I am Iron Man.
1: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
3: Binnen één minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Welkom thuis bij Radio 538
4: met Lindo Duval.
7: Yes, yes, en een tip voor de 90's en Zero's lijst van volgende week.
4: Radio 538.
3: Vanaf maandag, de 90's en Zero's top 538.
4: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: for Go. Met Tim uit Rotterdam. Dag Tim.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je hebt een slotenmakersbedrijf, dat is leuk.
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt.
0: Wat heb je, wat gekste waar je wel eens voor gebeld bent?
1: Ja, met de politie moest ik vaak deuren openmaken. En ook als mensen dronken hun huis niet meer inkwamen, een avondje stappen.
0: En dan bleek dat ze voor het verkeerde huis stonden, of wat viel erbij?
1: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar,
0: ja, ik snap het. Ja, dat soort dingen maak je mee natuurlijk. We gaan Stop or Go doen. Je hebt gekozen voor de categorie sport. Wat zijn je favoriete sporten?
1: Voetbal voornamelijk eigenlijk. Ja.
0: Dat zal hem wel een Feyenoord zijn, denk ik, in Rotterdam.
1: Dat is zeker Feyenoord. Ja, ik woon wel Noord, maar het is zeker Feyenoord.
0: Oh ja. Zie je, maar Noord is Sparta toch eigenlijk, hè, daar?
1: Nee, Sparta is West.
0: Of is het mee West? Oh ja, ja precies. Ja. Ja, leuk. Oké, we gaan starten. 5 seconden bedenktijd bij vraag. 1 minuut speeltijd in totaal. Dan gaan we voor de categorie sport. Ja, ik zie meteen een makkelijke voor jou. Wie is de huidige coach van Feyenoord?
1: Giovanni van Bronckhorst.
0: Ja, natuurlijk, ja. Wat gaan we doen? Stop or go?
1: Go.
0: Uit welke sport komt de term love?
1: Tennis.
0: Tennis is dat. Ja, zo is dat. Wat gaan we doen?
1: Go.
0: Go. Oh, wacht nou even met de klokje. Hoe oud was Max Verstappen toen hij begon met Formule 1 racen?
1: Oei, 17.
0: Is het goede antwoord, 17 jaar. Nu worden ze wat moeilijker. Ga je stoppen of door?
1: Ja, ik twijfel nu wel eigenlijk.
0: Als je stopt, heb je 60 euro. Je gaat door?
1: We doen nog 1 keer door, ja.
0: Daar gaan we dan. Wie won de laatste 11-stedentocht? Dat was in 1997 alweer.
1: Hulzenbos.
0: Erik Hulzenbos. Nee, dat is een goede antwoord. Dat was Henk Angenent.
1: Ah, ja.
0: Bij de mannen.
1: Helaas.
0: En Klasina Seinstra bij de vrouwen had je ook nog kunnen noemen, eventueel. Nee, dat is alles kwijt.
1: Ja, helaas.
0: Net als de sleutels die ook wel eens kwijt zijn, hè, als je dan weer gebeld.
1: Ja, dat is dan voor mij weer niet verkeerd.
0: Nee, precies, dat is weer goed dan. We gaan jou een 58 Tosti-ijzer toesturen. Dankjewel dat je er was hier.
1: Oké, is goed, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Yeah. Hoi. En dit zijn de Backstreet Boys. I want it that way.

0: Cameron with Homan, Kingdom of Fear.
1: Bij 58 werkdag.
0: De 58 werkdag, daar ben je in beland. De werkdag van 58 die altijd volgt op de 58 ochtendshow. Ze zijn er morgen weer. Tim, Rick, Niels en Florentien vanaf 6 uur. Met natuurlijk ook de ochtendservice waar je gratis kopje koffie kan halen. Dat komt morgen langs de A2 bij Geleen in noordelijke richting. Dat is bij Swentibolt. Is dat. Die ken je misschien wel, die tankplaats. Floris gaat daarheen om voor jou koffie uit te delen. En morgen in Win It in a Minute. Ja, een fantastische prijs. Een reischeck van €750 te winnen. En dat is er dus niet één. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, dat Win It in a Minute. Maar een minuut lang. En als jij belt naar de studio, als je in de uitzending komt en je roept je naam, dan win je dus een reischeck van €750. Dus dat wordt flink in de buideltas morgen voor de ochtendshow. In Win It in a Minute. Morgen vanaf 6 uur hier. Nu Junior Jacks.

0: hij had haar stem vast al herkend. Davina Michelle en haar nieuwste Pinky Swear natuurlijk bij 538. Mark Lebrand hoor je zo na twee in het vervolg van de 538-werkdag. En Esther heeft zo het nieuws. Het gaat even over het Songfestival.
1: Ja, niemand wil dat oppakken in Nederland. Maar er komt hulp uit de onverwachte hoek.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
3: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Eiren en de 538-middagshow.
5: Van Maarten.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.

0: A2 bij Geleen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
0: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle
3: 9000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
0: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: uitvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: 538 Nieuws.
20: 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat hij nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter €95, afgerond €2,67. Komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de €3 gaat aantikken. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Het zou gaan om 86 ton aan goud. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. In het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Agraxi zegt tegen Hart van Nederland dat het kabinet de stikstofproblemen heel anders moet aanpakken en zich niet blind moet staan

0: Op rekenmodellen.
1: Waarom hebben wij dit probleem alleen in Nederland en niet in Duitsland en niet in Frankrijk? Omdat we zelf een rare fuik zijn ingezwommen en om een of andere reden blijven we daarin rondzwemmen en komen we er niet uit.
0: Het centrum staat nu zo vol met trekkers dat de rest naar andere plekken in de stad wordt gestuurd. En Talpa wil de NPO graag helpen met het Eurovisie Songfestival, mocht daar behoefte aan zijn. Dat zei televisiedirecteur Frans Klein bij de start van het televisieseizoen. Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar meedoet, omdat Avro Tros opnieuw geen inzending wil sturen. Deze maand moet de NPO nog beslissen, wil het meedoen. Het weer heb ik ook nog voor je. Een mix van regen en af en toe zon bij 20 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen wederom bewolkt met wederom regen en 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Terwijl je over die benzineprijzen begint, zie ik links iemand intoetsen op Google. Benzineprijzen Hilversum. Moet ik je naar huis brengen, Glenn, of niet?
3: Ik ga wel op de fiets.
2: Dat is goed. Oké, dan de files. A1 Amersfoort-Amsterdam voor de Witte Bergen. Kun je ook altijd slapen, Glenn. 11 minuten, komt nog een ongeluk. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Del, 12 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug door een ongeluk. Vanuit Zonzeel, 14 minuten. En dan wordt er ook gecontroleerd. Dat zijn er echt een hele hoop, dus daarom nu even de belangrijkste. A1 bij Enter richting Hengelo. Op de A1 dus bij 133,9. Dan verderop Amsterdam vanuit Naarden, 18,0. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord, 83,6. A9, Haarlem richting Alkmaar, Beverwijk, 53,5. A12, Maren-Ede, 83,2. Dan de A12, grens met Duitsland richting Arnhem, bij Duiven, 139,3. A16, Dordrecht-Breda, bij Zevenbergse Hoek, 50,0. Dan de A16 bij Langeweg, richting Breda, 53,8. A28 naar Zwolle, 99,3. Verderop richting Amersfoort, 59,9. Naar Ede, de A30 bij 18,2. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,2. Van de A50 Zwolle-Apeldoorn, 215,6. A58 naar Goes, 140,6. A58 naar Tilburg, 45,5. En de A59 richting Breda bij 103,2. En alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
4: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
13: Gas geven doe je in de auto.
14: Maar ook met de 538-app.
13: Luister altijd en overal naar Radio 538.
14: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
13: De 538-app.
14: Download hem nu.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met vanaf maandag
14: de 90s en zeros op 538.
13: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
2: Zometeen Martin Garrix, Damiano David komt eraan. En eerst is dit, John is

Zo, Nederlanders. Ja, of je werkvloer nou van gras is, een bureau of rijdt. We zijn er voor je, de hele werkdag, de meeste hits. Welkom bij 538, met Bente zometeen en nu Martin Garrix en U2.

We hebben allemaal wel in onze kindertijd van die rare dingen waarmee we onszelf in slaap krijgen. Hè? Voor de ene is het dan heel basic muziek luisteren, voor de andere schudden. Mijn dochter doet het ook. Ik zo, zo van links naar rechts bewegen op een kussen. Wiz Khalifa, die je zo meteen gaat horen. Ja, die had niet een standaard warm flesje merk. Nee, die moest altijd door zijn moeder over zijn oren gewreven worden. Dan pas kon hij rustig slapen. Nee. We slapen allemaal lekker, toch? Nadat we eerst even lekker zijn gewreven. Niks veranderd. Wiz Khalifa komt eraan zometeen naar Bente. Dit is op 5.

0: Af en toe schijnt het zonnetje. Maar er is vooral vandaag veel bewolking. Lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. En aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. Hey, werk ze! En wat leuk dat je 58 aan hebt staan. Zometeen Samber. Ook Eros Ramazzotti komt eraan. En nu Morgan Wallen en Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: je dat al gehoord? Super vet. Morgenochtend de ochtendshow tussen 6 en 10. Weer Win It in a Minute. En in die minuut gaan ze reischecks weggeven aan iedereen die in de uitzending komt. Ter waarde van €750. En Sander komt eraan in een paar minuten.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
2: Ja, beautiful.
3: En als je een festivaletje pakt.
1: Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
3: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag. 90s en
3: zero's. Top 538.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Binnen 1 minuut.
8: Meer muziek.
7: Tijdens de 538 werkdag.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met Mark Labraant.
13: Met zometeen Bruno Mars, Martin Garrix ga je horen. En Sommer komt er ook aan.
14: Radio 538.
7: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
15: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Storm. En op 31 mei volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome. Samber, kaarten koop je vanaf komende vrijdag.
1: Boring!
0: Ja, mocht je werkdag zo voelen, laat ons even de boel een beetje lekker repareren met Bruno Mars en Ed Sheeran zometeen. En eerst another. Dit is Talk to You.

0: leuk. Weer lekker terug naar de tijd dat... ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik in ieder geval constant hoorde... Het is hier geen hotel. Ja, oftewel, je woont er nog thuis. En ja, je moest echt wachten bijvoorbeeld op Maak het of Kraak het. Hè? Totdat je echt een première hoorde van een nieuwe single. Ja, en die bleef dan echt een soort oorworm in je hoofd. Nou, al die tracks van de 90s en Zero's komen vanaf maandag voorbij. In de 90s en Zero's top 538. Maar ja, er is natuurlijk zoveel om op te stemmen. Een paar stemsuggesties plus de tussenstand van de top 3. Ready?
1: De 90s en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 338.
0: Is nu voor R.E.M. en Losing My Religion. Oh ja, natuurlijk mag niet ontbreken. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love.
1: En dit is de top 3 van dit moment.

Linkin Park en In The End. Ja hoor, M&M en... Ja, het rommelt in die top 3, hè? De ene keer M&M, dan weer DJ Paul. Hey, maar misschien denk je, het zou mij maar reet roesten. Als mijn favoriete maar gewoon instaat ergens tussen de 0 en de 538... van Bryan Adams of Anastasia of Robbie Williams... geef ze door, jouw favorieten voor de 90s en Zero's top 538. En dat doe je via 538.nl. Stemmen zou je ook bijvoorbeeld kunnen doen op deze. Kings of Leon.

0: Stemsuggestie voor de 90s en Zero's top 538. Je hoort de Kings of Leon en You Somebody. Zometeen, Iris, wat heb jij in het nieuws voor ons?
1: De nieuwe zoekactie in de buurt van Overasselt nog iets heeft opgeleverd.
0: Verder Queen, de dance match van deze week op 538. DJ Goja en Teddy Swims, hoor je ook zo?
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je...
2: And win it in a minute. Check 538.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met

0: Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
9: nee.
8: Proteïne-shakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
20: Nu halen, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
24: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch Google?
25: De Lulu.
26: Gek.
24: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
27: 538 Nieuws.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Inwoners van Overasselt hopen dat de woning waar gisteren de schietpartij was, wordt gesloten. Er is zoveel ellende elke keer, het is beter als ze weggaan, zeggen ze. De burgemeester heeft het huis al eerder een keer gesloten. Ondertussen gaat er nu een video rond van zwaar bewapende gemaskerde mannen die de inwoner en zijn familie bedreigen. Buurtbewoners vinden het maar eng.
2: Ze dreigen om terug te komen, dus dan is het niet echt veilig, lijkt me.
1: In de video zeggen de mannen dat ze hun gestolen drugs terug willen. De politie checkt nog of de video echt is en of het voor of na de schietpartij is opgenomen en verstuurd. De ME heeft ondertussen in de buurt van Overasselt nog gezocht naar bewijs van die schietpartij. Volgens regionale media is onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn. Het is niet duidelijk of er ook iets is gevonden. Er zijn in totaal nu 35 mensen opgepakt. De demonstratie van boeren bij provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders en boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En de Duitse autoriteiten hebben de verdachte in beeld voor het incident met twee drones rond een vliegveld in Leipzig, melden Duitse media. Het zou gaan om twee mannen met een Russische achtergrond. De Duitse autoriteiten gaan er nu dus ook van uit dat Rusland achter het incident zit. Rusland ontkent. Krijg je nog het weer, soms regen, af en toe zon en rond de 20 graden. Vanavond en vannacht ook soms een bui en 16 graden. En tot zover het 538 nieuws.
3: Ja! Iris, dankjewel. Dan de drie belangrijkste files. A10, Amstel, de Nieuwe Meer, tussen Amstel en Schinkelbrug. Door een pechgeval, 40 minuten extra. Dan voorwerpen op de weg, zorgen voor vertraging op de A15, Ridderkerk-Gorkum. Voor de Noordtunnel, 34 minuten. En de A50, Os-Apeldoorn, tussen Renkum en Waterberg, file 8 kilometer, 19 minuten extra. En dan de belangrijkste controles, dank voor het doorgeven. A2, Den Bosch-Eindhoven, bij Sertogenbosch, bij 116,9. A6, Lelystad Emmeloord, 83,6. A10, de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 23,1. A12, Maren-Ede bij Maarsbergen, 83,2. A12, Ede-Arnhem, 121,4. De A12 naar Arnhem, 141,8. A12 richting Arnhem bij 139,3. A16 dan naar Breda toe bij Zevenbergse Hoek bij 50,0. A16 Dordrecht-Breda, 53,8. A16 richting Dordrecht, 51,7. A28 dan Meppel-Zwolle, 99,3. Verderop richting Amersfoort, 59,9. A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, 16,2. Dan de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep, 20,4. A58 naar Goes, 161,4. En de A59 Dinteroord-Breda, 88,7. Dat was de laatste trouwens. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister?
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld!
5: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
11: Met vanaf maandag
10: de 90s en zeros op 538.
11: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
3: De hits, die hoor je hier. DJ Goja zometeen.

Zeker weten. Dit is echt iets wat heel weinig mensen maar weten. Freddie Mercury, zanger van Queen natuurlijk, die warmde zijn stembanden het liefst nakend op. Wat ook heel veel mensen niet weten, is dat hij daardoor niet bij heel veel supermarkten mocht komen. Je hoort hem zo meteen met Queen na

Jeroen, de glaszetter uit Nieuwegein. Markie, thanks, Queen, lekker. Stond op een stijger in de regen ruiten zetten. En dit maakte eigenlijk gewoon heel veel goed. Lekker, joh. Hey, dit is 538, iedere ochtend de ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.

0: ze elkaar op van, joh, zullen we wat leuks gaan doen? Ja. Ja. Ze wonen niet samen.
1: Maar
0: ze
1: niet meer de hele dag.
2: En gaan ze wel met elkaar naar bed, of ook niet?
0: Nee, dat denk ik niet. Okay. Nee.
3: Eigenlijk is alles bij hetzelfde gebleven.
4: Morgenochtend, 6 uur zijn ze weer. En natuurlijk Win It in a Minute. Een minuut lang geven ze reischecks weg. Ter waarde van 750 euro. Lekker, man. En nu Calvin Harris en Satisfied.

0: zometeen een nieuwe ronde met Stop or Go. Jij kiest waar je 5 vragen over wilt hebben. Muziek, showbiz, geschiedenis, topo, wetenschap. Daarna gaat de tijd lopen. Je krijgt 1 minuut, maximaal 5 vragen. Elk goed antwoord van je is €20 waard. Na iedere goede krijg je een keuze. Stoppen en de munten pakken. Of doorgaan voor meer. Alleen gaat de volgende vraag dan fout? Dan ben je kwijt wat je tot dan toe hebt opgebouwd. Maar scoor je wel het supermooie 50 tosti-ijzer voor bij jou in de keuken of op de werkvloer. Misschien ben ik je zo, maar dan heb ik wel eerst even nodig wie je bent. Wie ben jij? Stuur eventjes go richting de 50 studio en je naam. Dus go en je voornaam. En wie weet speel je zo meteen mee en win je €100. En de Pussycat Dolls die komen er ook aan.
1: Je denkt misschien dynamische energie niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
15: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
16: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Welkom thuis bij Radio 538.

0: or go.
1: Hey, Carola.
2: Ja, hallo.
1: Ja, daar ga je hoor.
2: Oké, pardon.
1: En je weet het, je vertrekt hier nooit met lege handen. Of het is een aantal uri of een tostiijzer.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Maar ja, stel dat er een cyberaanval komt, doe mij dan maar gewoon een tostiijzer in plaats van die 100 euro, toch?
2: Nou, we zullen zien.
1: Ja, zeg, welke categorie vind jij nou het allerfijnst? En denk jij, nou, Mark, daar ga ik wel even 100 euro mee scoren?
2: Ja, ik denk topografie.
1: Echt?
2: Ja.
1: Zat jij op te letten vroeger?
2: Nee. Nergens op te letten, maar we gaan het zien. Ik heb een dochter bij me voor hulp. Dus,
1: het is het beste van het slechtste, zeg maar. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ready? Waar staat de afkorting Benelux voor?
2: België, Luxemburg, Nederland.
1: Uit Steekhond. 20 euro, gaan we hem verdubbelen, stop or go?
2: We gaan verdubbelen.
1: In welke stad eindigt de Tour de France?
2: In Parijs.
1: Stop or go?
2: Go, Babette? Ja, go.
1: Leuk. Hoe heet de straat waar de Britse premier woont?
2: Oh, dark. Geen idee.
1: Jammer.
2: Ja, heel jammer.
1: Ja, als je hem zo hoort, dan denk je, hè, hoe moet ik nou zo'n straat? Maar het is Downing Street. Dat is echt wel een begrip.
2: Oh ja, nou je het zegt. Ja.
1: Komt in.
2: Maar dat had ik echt niet zo. Dat was ik echt niet opgekomen.
1: Nee, nou, dat wordt tosti's vreten dan.
2: Nou, dat vinden we dat er ook niet erg.
1: Is ook lekker, toch? Hey, onwijs bedankt voor het meedoen en de hulp van je dochter.
2: Ja.
1: En een mooie dag nog.
2: Jullie ook bedankt.
1: Hoi.

0: en Passenger. Hey, als onze Iron een verhaal vertelt in de 538-middagshow, weet je gewoon dat het altijd in chaos begint en ook vaak eindigt. Het recept voor het verhaal van gisteren: een kind, haar auto en de spullen die in de auto lagen.
1: Het was laatst een kind dat met mij meereed in de auto. Een kind, ja, die hoorde er wel.
0: Oké.
1: Er was iets zomaar ingestapt. Ja. We gingen naar het museum en dan had ik ze meegelokt. Kind zit dus bij me in de auto. Ja. Draait zich om op de achterbank. Kijkt naar achter. Wat zegt het kind? A. Waarom ligt daar allemaal rijst? B. Ik ga voor A.
0: Sowieso A. Maar goed. Oké, B.
1: B. Gaan jullie verhuizen? Of C. Is dat rook?
0: Mag het ook alle drie? Ik ben wel eens bij jou in de auto geweest, maar dat is niet normaal. Dat was trouwens antwoord B. Straks zijn ze er weer tussen 4 en 7. Nieuwe middagshow. Frank en Iren. En Iris heeft natuurlijk het laatste nieuws.
2: Ja, met er komt steeds meer informatie naar buiten over de gewapende mannen in Overasselt.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
3: Thuis.
4: Bij Frank en Iren en de 538 middagshow.
0: Van Maarten.

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd

0: Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol- Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride... Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld.
4: Sport aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En

0: or mints. Always unexpected freshness.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Koebloe.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: 538 Nieuws, 4 uur.
4: Ik ben Iris Schut. De groep mannen die gisteren opdoken in Overasselt kwam eerder samen in een loods in Brussel, dat meldt het Parool. De voornamelijk Franse en Belgische criminelen zijn via social media geronseld. Ze moesten op zoek naar een partij coke van 2000 kilo die kwijt was. Jan G., die op het beschoten adres in Overasselt woont, zou daarmee te maken hebben. Er gaat nu een video rond waarin hij en zijn familie bedreigd worden. De coalitiepartijen moeten de financiële plannen voor volgend jaar alvast openbaar maken. Dat vindt een Kamermeerderheid. Er is van alles gelekt en dus kunnen ze het net zo goed nu al bekendmaken in plaats van te wachten op Prinsjesdag. D66, VVD en CDA moeten namelijk nog op zoek naar de steun van de oppositiepartijen. En die willen er nu dus alvast induiken. Rusland roept de Duitse ambassadeur op het matje. Andersom deden Europese landen dat al met hun Russische ambassadeurs vanwege de drones met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Uit onderzoek blijkt dat Rusland daarachter zat. Rusland ontkent, maar NAVO-topman Rutte ziet dat het land steeds dichterbij komt.
5: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We've seen more drones and missiles targeting our territory directly.
4: Ook Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat Europa dit niet toelaat en achter Duitsland staat. En golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. In maart was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. De politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt een rijverbod voor 5 jaar. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, soms wat regen en 16 graden. Morgen wordt een grijze en regenachtige dag bij 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: Ik zit even met Bart Lebrand in gesprek.
4: Ja, ik hoorde het.
6: Hij heeft dezelfde kleren aan als gisteren.
4: Oké.
6: Viel mij op.
4: Ja.
6: Dus dan denk ik, die heeft niet thuis geslapen.
4: Oh, die heeft even een nachtje doorgehaald.
6: Ja, het antwoord was nee.
4: Ah.
6: Maar ik ben er nu niet achter wat het is.
4: Ik ben blij dat jij dat hebt gedaan tijdens mijn nieuw.
6: Ja. En ik weet het antwoord niet, want ik moet nu het verkeer doen.
4: Ah.
6: We gaan hier nooit achter. Iron, kan jij even checken waarom Mark dezelfde kleren aan heeft als gisteren?
7: Thuis geslapen! Ja.
6: Hij heeft niet thuis geslapen. De vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaqueduct. 35 minuten. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel. 29 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig.

0: lang op de A325 Nijmegen-Arnhem. Tussen Elden en de André Sacharovbrug, 34 minuten.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met vanaf maandag.
11: De 90s en Zero's op 538.
12: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
0: Welkom, DJ Jurgen Better of Alone, die hoor je zo meteen. Ook Imagine Dragons komt eraan.

0: Miles Away.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eiden.
2: Het is woensdag. Het is 2 september 2026. Het is 9 over 4, dat wist je al waarschijnlijk.
3: Maar voel je het ook?
2: Gaat het weer over het weer?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Echt waar?
3: De beermans.
4: Oké, de beermans.
3: De beermans.
4: Wat is er met de beermans?
3: De beermaanden.
4: De beermaanden.
3: Ja, is het nu? Is nu?
4: Zijn dit de beermen?
2: Oh, van september.
3: Ja!
2: Ah, oktober.
3: Voel je het?
2: November.
3: Ga je erin?
4: Ik vind het de meest lastige maanden die er zijn.
3: Zo.
4: Ik zeg. Nou ja, het is altijd een beetje...
3: Nee, want het zijn de vooruitkijkmaanden.
4: Het zijn die grijze maanden.
3: Nee, het zijn de gezelligheid komt eraan maanden.
4: Je ziet gewoon die kleur van je gezicht afspoelen, weet je wel.
3: Nee, maar je hoort ook al een beetje die belletjes. En je hoort langs zo'n... Mariah Carey aankomen. Stunt.
4: Alles is ver weg. Kerst is ver weg. De volgende vakantie is ver weg.
3: We gaan uitkijken naar witte
4: Ach, jij
3: kerst.
4: Weet de sfeer wel weer helemaal te vergallen. Maar jij ligt lekker onder het dekentje.
3: Ik heb ze echt al uit de wanden gepakt. Ja. Ik heb schaaltjes gekocht.
4: Heb je de kledingkast al gedaan?
3: Nee, dat heb ik niet gedaan.
4: Okay.
3: Het is nog te warm. Ik had het heet vandaag. Ik ben in de airco aangezet. Ik dacht echt, wat is het warm?
4: Ben je toch een tegenstrijdige vrouw eigenlijk.
3: Ja.
4: Hè?
3: Ah.
4: Welkom bij de middagshow.
3: Ja, vandaag...
4: Heb jij voor een stukje van Ewout gezien?
3: Oh. Achtergesloten deuren heet zijn nieuwe serie. En je denkt, elke keer kan hij nog iets waanzinnigers maken.
4: Ik zag een voorstukje van Ewout Genemans. Dat hij het met een of andere genezer heeft over homoseksualiteit. En die man die zegt gewoon echt met droge ogen... Ja, die homo's zou je eigenlijk gewoon tegen de muur moeten zetten... en die moet je eigenlijk gewoon doodschieten.
3: Zo grof.
4: Niet normaal. Ewout is gay, toch?
3: En dat is hij inderdaad. Maar dat is voor hem toch verschrikkelijk.
4: Dat moet bizar zijn.
3: Ja.
4: We spreken Ewout zo meteen... En ook maar even richting Overasselt, hè?
3: Hé, die dreigvideo, die is ook heftig die uitgekomen. Is die mannen met die grote geweren. Ja, het is een enge situatie daar.
4: Welkom bij de

0: ooit iemand heeft gevonden in zijn of haar schuur, woonboot, auto, tuinhuisje.
1: Ja, volgens mij heeft Edwin Evers het meegemaakt.
0: Ja, dat weet ik nog, ja.
1: Ja, die wist niet dat er iemand bij hem in de schuur was gaan wonen.
0: Ja.
1: Ja, dat was dakloos iemand, of iemand die het heel erg goed kon gebruiken. En Edwin was voor mij wat laat achtergekomen ook. Maar terwijl hij dat niet wist, terwijl hij gewoon zelf in zijn huis aan het slapen was, was iemand in zijn schuur.
0: Ik zag laatst dus weer Marije Knevel. En die had het ook over iemand die in haar boot was gaan slapen. En ze had nog die kussens daar liggen en zo. En die zei, ja, ik begrijp het ook wel als er veel daklozen zijn dat je dit plekje uitkiest. Maar het is wel naar.
1: Ja, en ik zou wel iemand willen spreken die dat heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: En wat doe je dan? Dus Edwin had zoiets van, nou ja, hij heeft ook gewoon mij geen aangifte gedaan en zo. Maar wat doe je als je erachter komt dat er iemand gewoon...
0: Want je hebt natuurlijk ook wel medelijden mee, maar je weet het kan niet. Je kan niet hier gaan wonen.
1: Maar je kan het ook niet oké vinden, want het is toch iets van inbreken ook.
0: Ja.
1: Heb je dat wel eens meegemaakt? Zit er iemand te luisteren die ooit iemand heeft gevonden... ja, in zijn schuur, woonboot of misschien ook auto, hè, of tuinhuisje... Ja. Dat je denkt, oh mijn god, nou, er is hier gekookt.
0: Ja.
1: Er is hier geslapen, ik zie kleren hangen. Maar het is niet voor mij.
0: Nee.
1: Ja, zou je ons even willen bellen? Of misschien even een appje willen sturen in de 538-app? Dus zit er iemand te luisteren die ooit iemand heeft gevonden in zijn schuur, woonboot

0: luisteren die ooit iemand gevonden heeft in zijn schuur, woonboot, auto of tuinhuisje. Nou, druk op zoek.
1: Ja, zeker. Er komt ook echt wel wat binnen. Ook mensen die zeggen, ik heb eens een keer een kat opgesloten. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar een persoon.
0: En het nieuws zometeen. Iris, wat heb je mee voor ons?
2: Nou, er is vandaag veel informatie naar buiten gekomen over die zwaar bewapende groep in Overasselt.
3: Je luistert ze onder de douche.
4: En in je oortjes bij het sporten.
3: De hits uit de 90's en zero's zijn nog steeds overal.
4: En je hoort ze allemaal.

0: deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
12: Hup, hup, dames!
11: Waaraan alles wordt getwijfeld.
13: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
11: Behalve aan de liefde.
12: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk! Oh,
11: say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Direct in Ahoy, de grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
19: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Goedemiddag, je krijgt van mij het 538 weer. Vanavond en vannacht soms wat regen en 16 graden. Morgen een grijze en regenachtige dag. The Burmans are here. Bij 22 graden.
23: Is het goed dat de R in de maand zit, of is dat dan weer wat anders?
22: Ja, is vermosselen.
23: Vermosselen?
22: Ja.
23: De R zit in de maand voor mosselen?
22: Ja, dan weet je toch of je mosselen kan eten.
23: De? Ja. Mosselen?
22: Ja. De R in de maand, dan kan je checken. Ja. Dan in juni denk je, nou, dat is gek. Ik moet gaan mosselen eten.
23: Ik moet wachten tot de R in de maand is.
22: Ja.
23: Oh, is dat? Dan haal ik alles door mijn heen.
22: Ja, okay. Dus je moet wel goed scheiden houden.
23: De langste vertragingen. De A1 Apeldoorn, Osnabrück tussen Rijssen en Hengelo. 35 minuten komt door een ongeluk. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Rijssenhout en Roelofarensveen. Auto met pech daar 39 minuten. En de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar 30 minuten vertraging.
24: Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met Frank en Arjen.
23: De nieuwste van Direct zometeen. De favorite my friend na Sophie Ellis-Bextor. Radio
24: 538. Vanaf maandag.

0: Fair Bird on the Dance Floor hier op 538 in de middagshow. Waar we met z'n allen naar een bizar filmpje vandaag hebben zitten kijken.
1: Zo, maar het is amateuristisch, maar het is ook eng.
0: Ja, het is doodeng. En wie is die Jan? Jan G. is het, hè?
1: Ja.
0: Die Jan G. tegen wie het allemaal gericht is. Ja, dat filmpje, we hebben het over dat filmpje van die vijf mannen die je dan ziet met de bivakmutsen op en zonnebrillen. En die, ja, die Jan G. aan het bedreigen zijn. Ja, heeft alles te maken met Overasselt.
2: Ja, klopt. Er is vandaag veel nieuwe informatie naar buiten gekomen. Waaronder die video inderdaad, waar jullie het over hebben. Zij zullen onderdeel zijn geweest van die zwaar bewapende groep die daar gisternacht was. En die hebben zich eerder verzameld in een loods in Brussel. Daar kregen ze volgens het Parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. Ze moesten namelijk op zoek naar een partij coke van 2000 kilo... die in ieder geval deels van Bolle Jos zou zijn. Die heeft er niks mee te maken, zeiden zijn advocaten vandaag. En verder is de forensische opsporing van de politie nog steeds bezig daar in de buurt met een onderzoek op een grasveld. Ook vliegt er nog een drone daar boven het gebied. Mogelijk ligt er bewijs in de vorm van wapens of andere spullen die zij hebben gebruikt.
0: Want is die straat van Jan G. ook nog steeds afgezet?
2: Ja, klopt.
0: Dus daar ligt misschien ook iets?
2: Zou kunnen. Ze zijn nog steeds de hele tijd op zoek naar natuurlijk aanknopingspunten.
0: Ja. En hij is met kind en al die achterdeur uitgerend.
2: Ja, hij is opgepikt door zijn zwager, is inmiddels duidelijk. En die heeft hem in veiligheid gebracht op een andere plek. Maar dat loopt dus allemaal nog door. En die video die nu rondgaat, wordt nog gecheckt door de politie of het echt is of niet. Mm. Dus daar krijgen we waarschijnlijk...
1: Maar ik heb dan minder het idee dat het gaat over een bende. En als je het hebt over, het lijkt een beetje geronselde... Goed.
2: Ja, ze zijn echt bij elkaar gezet. Ja. Dat is het verhaal wat nu rondgaat, inderdaad. Voor de uitvaart van de beveiliger die gisteren om het leven kwam, daar in Overasselt, is inmiddels een inzamelingsactie gestart. Er is inmiddels ruim 6000 euro ingezameld. De 51-jarige man uit Wijchen beveiligde dat huis. Ander nieuws dan. Isaac Hadjar mist ook de Grand Prix van Italië komend weekend door zijn polsblessure. Red Bull wil geen enkel risico nemen en dus moet hij net als bij de race in Zandvoort toekijken. Liam Lawson zal hem in Monza dit weekend opnieuw vervangen en dus weer de teamgenoot van Max Verstappen zijn. Max komt trouwens vrijdag zelf ook niet in actie bij de eerste vrije training. Hij offert zijn stoeltje op voor een jong talent en dat doen ze een paar keer per seizoen. Hè? De NPO die waardeert het aanbod van Talpa om mee te helpen met een eventuele Nederlandse inzet voor het Songfestival van volgend jaar. Dat hebben ze vandaag aangeboden. Het is natuurlijk nog onduidelijk of Nederland mee gaat doen. De NPO neemt daar binnenkort een besluit over. En verder op die perspresentatie van Talpa werd bekend dat Matthijs van Nieuwkerk een nieuw programma gaat presenteren.
0: Iets met lift, hè?
2: Een spelshow inderdaad op SBS 6 en het heet The Golden Elevators. Het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. En het cybermannetje van VI, Dave Maasland, krijgt ook een eigen programma op SBS 6. Hij gaat in de jacht op de online criminaliteit uitzoeken hoe digitale fraude werkt.
0: Wij zitten hier natuurlijk in het pand van Talpa. Mm-hmm. Maar het was toen ik hier aankwam vanochtend, was het wel echt. Het was echt alsof je gewoon in een soort televisiedecor liep.
1: Totaal.
0: Want iedereen was hier voor die presentatie.
2: Ja.
0: En je loopt hier de parkeerplaats af. Eerst liep ik tegen, hoe heet ze ook alweer, uit Den Haag.
1: Merel Eck?
0: Nee.
1: Nee.
0: Oh. Nee. Hoe heet ze nou? Ik ben er nog langs geweest met een boeketje.
1: Oh, de wc-juffrouw.
0: De wc-juffrouw.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, je weet ook niet meer hoe ze heet.
1: Nee, ik weet niet hoe ze
0: heet. Toen kwam ik Mama Mo tegen de gang. Het was echt
1: de boogaartjes.
0: Ja, ze waren er allemaal. Ja, mooie televisie. Nieuwe seizoen gaat starten. Iris, dank voor dit moment. Dit is de middagshow van 538. Nog steeds op zoek naar iemand die wel eens een persoon thuis heeft aangetroffen die het niet hoort. Zit er iemand te luisteren? Doen we zo meteen.

0: Lost Frequencies, where are you now? 538 in de middagshow. Zit er iemand te luisteren die ooit iemand heeft gevonden in zijn schuur, woonboot, auto of tuinhuisje? Nou, veel binnengekomen.
1: Ja, echt toch wel wat berichten. Ja. Die vonden zich bijvoorbeeld bij mij in de gang, lag er een man te slapen. Mijn kinderen konden toen niet naar school omdat hij de boel blokkeerde. Een paar weken terug, zegt Nelis, niet iemand betrapt, maar wel erachter gekomen dat hij die nacht gebruik had gemaakt van ons tuinhuis.
0: Ivana had iemand in de auto, Wim had een nieuw huis gekocht en daar woonde een dakloze in.
1: Ja, en hier is Mariska, die geeft aan, we hebben in onze staakerven iemand te logeren gehad en die ook nog als bedankje geld had achtergelaten.
0: Oh, netjes!
1: Ook netjes, ja.
0: Ja, we hebben nu iemand aan de telefoon die heeft het zelf wel eens gedaan. Die is die zelf wel eens ergens gaan wonen waar die niet, wat niet zijn huis was. Ah. Erik?
2: Ja?
0: Hi, waar heb jij wel eens in gewoond of geslapen wat niet van jou was?
2: In een boot.
1: In een boot heb je geslapen. En was het dan één nachtje of heb je een langere tijd ergens geslapen?
2: Een langere tijd. Je gaat s'avonds gaat het bootje in, doe je alles dicht en s'morgens naar je zo, joh, ga het bootje eruit.
0: Want waarom had jij een slaapplek nodig, Erik? Wat was er aan de hand?
2: Ik ben zelf 6 jaar dakloos geweest.
1: Zo, dat is een lange tijd. En vertel, hoe ging dat dan? Ben je wel eens betrapt of ging het altijd goed?
2: Bij de vierde dag dat ik s'morgens uit het bootje stapte om... weer verder te gaan voor de dag, kwam de eigenaar naar beneden.
1: Oh.
2: En ik had zoiets van, nou, de poppen aan het dansen natuurlijk, want...
1: Ja.
2: Je ligt in iemand anders zijn spullen en aan het puntje bij paaltje heb ik een gesprek gehad met die man. Hij was zelf niet meer in staat om de boot te onderhouden en dat soort dingen allemaal te doen. Ik kreeg de sleutel van de boot.
0: Nee, Erik. Nee. Ik denk, hij is woedend geworden, hij heeft je eruit gegooid, maar je hebt nu de sleutels.
2: Ja, ik heb toen de tijd de sleutels van de boot, ja.
0: Wat?
2: Ik heb gekregen, hij zegt van, je onthoudt alles, hij zegt, je maakt alles schoon. En, het is geen kleren zoals de meeste dagloos alcoholisten van maken.
0: Maar dit had je ook niet gedacht, Erik, of wel?
2: Nee, ik denk eigenlijk, die komt naar me toe van, nou krijg ik de wind van voren van, wat doe jij aan mijn boot en blablabla. Bla, bla, ja. Maar,
0: en woon je er nog steeds? Woon je er nog steeds, Erik?
2: Ja, mijn mond viel letterlijk en figuurlijk open.
1: Snap ik.
0: Ja. Maar je hebt hem nog steeds, die sleutel van die boot?
2: Nee, dat was in 2007.
0: Oké.
2: Okay. Periode en...
1: Wat heb je gedaan? Heb je die sleutels teruggegeven of was die boot van jou toen?
0: Verkocht.
2: Ja. Hij had hem aan mij gegeven. Ik heb alle papieren erbij gekregen. En het was een boot die niet langer dan 12 meter is. Want als je langer dan 12 meter zit, heb je een vaarbaarheid nodig.
1: Ja.
2: Dus dat, dat was voor mij gewoon iets van... Hè?
0: Ja.
2: Ik heb ook een aantal dagen met de boot gevaren en het besef van... Ja, maar dit...
0: Ja, dit is... Dit is
1: gewoon geschenk?
0: Een geschenk? Kerstwonder, joh.
1: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Want hoe is het met jou afgelopen uiteindelijk, Erik? Heb je nu onderdak?
2: Ik heb 2 jaar in een afkikkeling gezeten afgewege mijn alcoholverslaving. Ik ben sinds 2011 of tenminste 2008 ben ik helemaal clean.
0: Nou, en, fantastisch.
2: Ik heb weer in de baan gekregen mijn afgelopen jaren. Als weer opgebouwd, eigen huis gekregen.
1: Wat goed.
0: Dus. Maar dit zal jij nooit meer zijn vergeten, toch? Maar 4 dagen onderdak gezocht in een bootje, toen mocht je hem houden.
1: Het blijft een open einde. Wat is er met die boot gebeurd? Heb je hem doorgegeven aan iemand die het nodig heeft? Of wat is er?
2: Ik ben natuurlijk vanuit Amsterdam naar een kliniek gaan in Leiden. En de bedoeling was om die boot weer op te halen en hem in Leiden in de haven te leggen. Maar alle ramen lagen eruit, mijn keukenblok was eruit. Mijn tank van mijn water... alles was gesloopt.
0: Nee, wat is dit een domper in het verhaal, Erik?
2: Dus
0: de reddende engel heeft jou een boot gegeven en toen was de boot opeens gesloopt.
2: Ik ben natuurlijk... de eerste 3 maanden kan je dan de kliniek niet uit, zeg maar. Omdat je dus detox moet af moet kicken.
0: Wat een domper. Wat een domper, Erik. Maar goed. Bedankt voor je verhaal.
2: Ja, graag, hè.
3: 538. Favorite. Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
4: Direct, my friend.

0: Peter en Thees, top 538. In de middagshow. 5 minuten voor 5 is het. Het nieuws komt eraan. Iris, wat heb je mee?
1: De politie heeft op een carpoolplaats in Wiegen een tas gevonden met vuurwapens.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.

0: do.
1: Liberty Vuurwerken. .nl.
2: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Mein Chef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mein Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mijn chef.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
9: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Markt.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 538 Nieuws.
3: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas gevonden met vuurwapens. Dat meldt de Telegraaf. De politie onderzoekt nu of het iets te maken heeft met de gebeurtenissen in Overasselt, wat daar in de buurt ligt. In totaal zijn er 35 mensen opgepakt in die zaak. De politie doet nog onderzoek in weilanden en maisvelden daar. En ook checken ze de echtheid van dit dreigvideo die rondgaat. Een wending in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijteveen. Op de valreep is er nog een getuige gehoord die eerder ook ruzie had met de slachtoffers. En na dat verhoor vroegen de advocaten van de verdachte om meer tijd om die nieuwe informatie te kunnen verwerken. De zaak gaat dus pas over een maand verder. Gisteren werd er opnieuw levenslang geëist. De mislukte droneaanval op een luchthaven van Leipzig was volgens Duitsland het werk van Rusland. En de voorzitter van de Europese Commissie ziet het als een nieuwe escalatie op het Europese grondgebied.
4: This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
3: Justitie in Duitsland heeft 2 verdachten in beeld. Ze hebben inderdaad een Russische achtergrond. En koning Willem-Alexander heeft gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Hij was een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Bijvoorbeeld dat je je werk serieus moet nemen, maar jezelf niet. Over een week is de uitvaart van Harald. Willem-Alexander is daar ook bij met Maxima, Beatrix en Amalia. Krijg je nog het weer, soms wat regen en 16 graden vannacht. Morgen een regenachtige dag bij 22 graden.

0: graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
1: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaqueduct, daar 39 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Krooswijk en Prins Alexander, ongeluk gebeurd, vertraging van 37 minuten. En de laatste op de A35 Enschede-Almelo voor Delden, ongeluk gebeurd, daar is de vertraging 39 minuten.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met vanaf maandag
6: de 90s en zeros op 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
1: Zometeen Scream, een shout van Will.i.am en Britney Spears. Ook de nieuwste Shanna Spyro komt eraan.

0: middagshow hier, 538. Nou, we zijn een dag na die schietpartijen overrasseld. En er blijft maar nieuws vandaan komen. We hadden natuurlijk al eerder vandaag die video.
1: Ja, met die vier gasten met mutsen op en zware wapens die ze vasthouden.
0: Ja, en die dan Jan G. bedreigen.
1: En want iedereen om hem heen.
0: Iedereen om hem heen ook. Inderdaad, alle vrienden, kennissen, alles erop en eraan. Die Jan G., daar zou het allemaal om zijn gegaan gisteren. Die zou uit zijn huis zijn gerend met een kind op zijn arm. En
1: in zijn onderbroek, ja.
0: Een zwager zou hem nu onderdak hebben gegeven. En er is nu ook net weer een tas met wapens gevonden. Ik denk dat het hoog tijd is dat we even met Jermaine Ellenkamp gaan bellen. Jermaine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zullen we eens beginnen met die tas wapens die gevonden is? Want wat weten we erover?
2: Nou ja, wat we vandaag zien is dat op allerlei plekken allemaal wapens opduiken die kennelijk dan gisteren zijn verstopt door de verdachte. Want ja, we zagen een tas wapens, we zien in Wijchen op een carpoolplaats dat de wapens worden gevonden. Ze gaan nu die weilanden waarschijnlijk helemaal ontdoen van al dat mais dat erop staat om te kijken, is daar dan nog iets in verstopt? Want daar was een groot deel van de zoekactie gisteren. Dus ze hebben geprobeerd om al dat bewijsmateriaal een beetje weg te moffelen. Maar ja, de politie heeft natuurlijk speurhonden die zijn ingezet. Een mobiele eenheid die is ingezet. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van die spullen natuurlijk achter slot en grendel komt.
1: Weet je of er nu nog wordt gezocht naar verdachten?
2: Ja, dat denk ik wel. De politie is daar niet heel duidelijk over. Ze hebben wel gezegd, we sluiten meerdere aanhoudingen niet uit. Maar ja, natuurlijk gaan ze zoeken, bijvoorbeeld ook naar een opdrachtgever. Is die er? Hoe is dit aangestuurd? We zagen vandaag het nieuws van het Parool. De krant meldt dat er in België in een loods vooraf is verzameld. Dat ze daar eigenlijk een soort van bijeenkomst hebben gehad voordat ze over Asselt afreisden. Ja, daar zullen ook misschien mensen zijn geweest die opdrachten hebben uitgezet. Ja, de politie is al druk op zoek naar wie hier nou precies achter zit.
1: En wat is jouw beeld? Dat het een georganiseerde bende is of dat het allemaal geronselde jongeren zijn?
2: En dat laatste denk ik. Ik denk dat het voornamelijk jonge gasten zijn die via social media, bijvoorbeeld via Snapchat of via Telegram zijn benaderd om een klus te doen. Dat ze misschien geen enkel idee hadden wat ze gingen doen. Dat ze dat misschien zelfs pas in Overasselt door hadden van dit gaat me wel heel ver. Want als je die camerabeelden ziet, hè, met die groep jongeren die we gisteren allemaal wel hebben gezien, dat ze daar lopen met die wapens, dan zie je ook dat sommigen echt schrikken dat er wordt geschoten, dat ze wegrennen. Ik heb het idee dat ze ingezet zijn voor een klus, maar geen idee hadden waar ze nou naartoe gingen.
0: Dan die video van vandaag met die vier, vijf mannen die die dreigende taal richting Jan uiten. Wordt er getwijfeld aan de echtheid daarvan, Jermaine?
2: Dat moet natuurlijk wel worden vastgesteld. Wij hebben natuurlijk wel en ook andere media onderzoek gedaan van, lijkt dit nou echt te zijn? Nou, dat is wel zo. Maar de politie die houdt de kaken nog stijf op elkaar, omdat ze natuurlijk in eerste instantie moeten uitzoeken. En al die verdachten die zijn aangehouden, inmiddels 35, vandaag ook nog eentje, zitten allemaal in beperkingen. En dat betekent dat ze alleen maar contact mogen hebben met het onderzoeksteam en met hun advocaat. En dat betekent ook dat de politie toch wel een beetje voorzichtig moet zijn in het delen van informatie. En ze moeten het ook gewoon uitzoeken. Wie zijn dit nou? Wanneer is die video opgenomen? Met welk doel? Was het voor dat alles in Overasselt gebeurde? Of misschien erna? Ja, het zijn allemaal vragen die ons wel bezighouden. Maar hij is wel angstaanjagend, hè, die video.
1: Ja.
0: Hey, en dan over die Jan G. Want wat weten we over Jan G. En ook waar is hij nu, Jermaine?
2: Hij is gevlucht. Hij was gisteren thuis toen die groep mannen voor zijn hek stond en wist met de kinderen op zijn arm in zijn onderbroek die woning te ontkomen. En is uiteindelijk, vertelde John van der Heuvel, door een gealarmeerde zwager in veiligheid gebracht. Hij zal op een geheime locatie zitten nu, in veiligheid. Want hij wordt misschien nog wel steeds gezocht, als je die video moet geloven, met die gemaskerde man in ieder geval wel. Ja, en hij is eerder veroordeeld voor drugscriminaliteit. Dat hoge beroep, dat loopt nog. Zijn advocaat wil er weinig over kwijt. En dat snap ik ook wel, gezien de situatie. Dus we weten eigenlijk nog heel weinig, behalve dat hij het mikpunt is van iets heel bizars.
1: En zijn vader toch, want ik had het idee, het is gewoon een crimineel milieu. Want zijn vader was ook toch crimineel?
2: Ja, die wordt ook in verband ermee gebracht. En heeft ook al eens eerder voor de rechter gestaan. Er zijn allerlei incidenten ook geweest bij die woning in de afgelopen jaren. Is ook al een keer gesloten geweest door de burgemeester. Dus ja, het is een familie waarbij sommigen inderdaad in de drugscriminaliteit lijken te zitten. Maar wat hier nou achter zit, of ze samen zouden werken met Bolle Jos, wat ook in de media wordt geschreven, en dat weten we niet. De advocaten van Bolle Jos hebben vandaag wel aan ons laten weten dat zij zeggen, Bolle Jos heeft hier helemaal niets mee te maken.
0: Tot slot nog even kort, Jermeen. Is het dit weekend weer rustig in Overasselt of duurt het nog wel even?
2: Nou, ik mag het hopen, maar als je die video ziet, dan denk ik wel dat ze er rekening mee moeten houden dat het wel slim is om een arrestatieteampje in de buurt te houden.
0: Dankjewel!

0: Dit is de enige hit van Michael Jackson die het niet heeft. Billie Jean heeft het. Thriller heeft het. Beat It heeft het. Smooth Criminal heeft het. Man in the Mirror heeft het. Don't Stop Till You Get Enough heeft het. Rock With You heeft het. Black or White heeft het. The Way You Make Me Feel heeft het. Maar deze heeft het niet.
1: Een ander iemand die zingt?
0: Een videoclip.
1: Niet?
0: Ja, geen videoclip. Het was zo'n grote hit, snel geworden door de radio, dat Michael Jackson dacht, dan maar geen videoclip.
1: Ah, wat goed.
0: De middagshow van 538. Met de nieuwste van Shanna Spyro. In my head.

0: Britney Bitch, Scream and Shout, Will I Am en Britney Spears op 538 in de middagshow.
1: Ja, ik ben ook zelf bang geweest om bananen te eten. En dan meer dan één.
0: Ben jij bang geweest om bananen te eten?
1: Ja.
0: Nou, ik ben bang voor elke banaan die jij tevoorschijn tovert uit die tas van jou.
1: Dat is meer de toestand dat we waar eens eruit komen.
0: Je hebt altijd bananen bij je.
1: Ja.
0: Het vliegt altijd wel ergens een banaan uit. Van, heb je zin in een banaantje?
1: En hij is sowieso bruin, maar hoe bruin, dat is de vraag.
0: Dat is altijd de vraag. Ja. Maar volgens mij wilde je iets anders.
1: Nee, want het idee was dat als je meer dan één banaan eet, dan kan je niet meer naar de wc.
0: Wie heeft jou dat wijsgemaakt?
1: Social media. En ik heb het vroeger van mijn ouders gehoord. Die zeiden echt, ik at te veel banaan, denk ik.
0: Ja. Maak jij je kinderen graag bang? Het werkt namelijk als een tierenlier.
1: Ja, hier gaan therapiesessies aangeweid worden. Maar ik heb vroeger de clown gebruikt waar mijn jongste niet dol was om te zeggen, als je niet gaat slapen,
0: dan komt de clown. Heb je dat gedaan?
1: Ja, maar dat is opvoedkundig. Raad ik niemand aan, is vreselijk.
0: Kan iemand een RIAG bellen of de GGD?
1: Nou, echt bijna wel. Ja, dit kan echt niet. Ik had het toen destijds met Jelte over. En die zei ook van, dat is echt heel erg. Zeg, dat is ook erg. Toen ben ik ook mee gestopt.
0: Oké.
1: Toen moest ik zelf als clown verkleed. En toen was hij uitgekleed. Zegt, er is niks aan de hand.
0: Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen met, hoe ben jij vroeger bang gemaakt? Of wat werd je wijs gemaakt? Ja. Of misschien dat je het wel nu bij je kinderen doet ook. Ja. Zou natuurlijk ook heel goed kunnen.
1: Ja,
0: die clown die ken ik van kennissen die gewoon de buurvrouw hadden aangewezen als heks. Zo van, als je niet luistert, dan gaat die heks je ooit opeten. Dus iedere keer als die kinderen die buurvrouw zagen, was het, en die vrouw wist van helemaal niks. Maar die werd altijd als een stok achter de deur gebruikt. Van, die gaat je op
1: de halen.
0: Maar daar is de buurvrouw. Ja, want gisteren heb je niet geluisterd. Weet je nog? Ja, het was, maar het werkt.
1: Ja, hoe
0: ben jij wel eens als kind bang gemaakt? Of wat is je wijs gemaakt? Of wat doe jij nu bij jouw kinderen? Ja. We willen alle verhalen verzamelen. Dus als jij het stiekem ook doet, of is het bij jou gedaan?
1: Ja, mijn moeder zei tegen mij, niet je boze gezicht trekken bij de maan. Want dan blijft je gezicht zo staan.
0: Bij de maan?
1: Bij de maan. Ja, de maan was. Dan moest ik slapen.
0: Alleen bij volle maan mocht jij dat niet doen?
1: Nee, altijd.
0: Altijd.
1: Want ik moest dan gaan slapen en dan werd ik boos.
0: Ja, en
1: de maan.
0: We snappen je.
1: Ja.
0: Goed, we zijn alle verhalen aan het verzamelen. Laat het achter in de 538-app als je even mee wilt doen. Of bel ons. En het nieuws komt er ook aan, Iris. Wat heb je mee?
2: Inwoners van Overasselt willen dat de burgemeester beschoten huis weer sluit.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
18: Handig!
7: je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: Hey.
21: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
20: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
21: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
22: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
23: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
24: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
25: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
26: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
27: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
28: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Goedemiddag, tijd voor het 538 weer. Vanavond en vannacht soms wat regen en 16 graden. Morgen een grijze en regenachtige dag bij 22 graden.
0: Dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaquaduct 39 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen tussen Waterberg en Zevenaar 38. En de laatste lang op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Krooswijk en Prins Alexander. Ongeluk gebeurt daar 33 minuten.
5: Welkom thuis bij Radio 538
29: met Frank Dane.
0: Justin Bieber, sorry. Zo direct.
5: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
29: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
0: Waar zijn we?
1: Ja, weg.

0: van 538. Waar het nieuws uit Overasselt maar binnen blijft stromen. De ene na de andere tas met wapens wordt gevonden. Hoe is het daar nu, Iris?
1: Nou ja, de inwoners van Overasselt die hopen in ieder geval dat de woning waar het gisteren gebeurde, die schietpartij, wordt gesloten. Er is zoveel ellende elke keer. Het is beter als de bewoners weggaan, zeggen ze. De burgemeester heeft het huis eerder al een keer gesloten na een incident. Ondertussen gaat nu nog steeds natuurlijk die video rond van de zwaar bewapende gemaskerde mannen die de inwoner en zijn familie bedreigen. Topcrimineel Bolle Jos heeft er in ieder geval allemaal niks mee te maken, laten zijn advocaten vandaag weten. Het moet hem echt van het hart, want hij werd natuurlijk al snel gelinkt aan deze zaak. Er zitten nu 35 mensen vast en de politie heeft net inderdaad nog een tas met wapens gevonden op een carpoolplaats in Wijchen, wat in de buurt van Overasselt ligt. De doodgeschoten beveiliger kwam trouwens ook uit Wijchen. Dan de benzineprijs die vandaag een nieuw record bereikte. Het is nog lang niet voorbij. Deskundigen denken dat die nog veel verder gaat stijgen. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter benzine afgerond €2,67. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. En experts sluiten niet uit dat een liter benzine richting de €3 gaat. De Nederlandse bank heeft voor meer dan 10 miljard van onze goudvoorraad uit Amerika en Canada gehaald en naar Londen verhuisd. Dat hebben ze gedaan vanwege de onrust in de wereld. Nu ligt de Nederlandse goudvoorraad beter verspreid. Dat is veiliger als er iets gebeurt. Een derde van het goud ligt ook in Zeist. En souvenirs meenemen op vakantie, een magneet, een sleutelhanger of een asbak. 64% van de Nederlanders die koopt iets in het buitenland als aandenken voor thuis. Maar
0: doen mensen dat nog steeds?
1: Ja.
0: Souvenirtjes meenemen?
1: Zeker. Ja, mensen die ook mokken sparen en magneetjes voor op de koelkast en zo. Maar 4 op de 10 Nederlanders die komen dus ook thuis met spullen die niet echt de bedoeling waren om mee te nemen naar huis als souvenir. Blijkt uit onderzoek van vakantiediscounter.
0: Handdoeken.
1: Precies, denk dan aan spullen uit een hotel of een restaurant. Een kwart neemt bijvoorbeeld de mini toiletartikelen mee. Een mini shampootje en de body lotion en
0: zo. Ja, daarvan zou ik ook kunnen denken dat je het mee kan nemen. Want het is om te gebruiken, dus dan mag je het ook meenemen, toch?
1: Oh,
0: je kan het ook opmaken, dus je kan meenemen.
1: Ja, wat denk je dan van bestek en servies uit een restaurant?
0: Ja, dat kan je niet opmaken. Dus
1: nee.
0: Toch?
1: Maar dat nemen mensen dus ook mee.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat de peper en zout zou je mee kunnen nemen.
2: Ja, uit het vaartje.
0: Uit het vaartje, ja.
1: Ander souvenirtje waar we iets minder blij mee zijn, misschien bijna een derde, 32%, zegt iets extra's mee naar huis te nemen in de vorm van vakantiekilo's.
0: Ja. Dat is altijd een souvenirtje die nog een paar weken blijft. Ja. Iris, heel veel dank.
1: Graag gedaan.

0: Justin Bieber op 538 in de middagshow. En sorry.
1: Ja, we gaan alle verhalen verzamelen. Waar werd jij vroeger mee bang gemaakt?
0: Ingrid!
2: Hallo!
0: Hi, wat is jou vroeger wijsgemaakt? Waar ben je mee bang gemaakt?
2: Nou, als ik in mijn neus deed peuteren, dan zeiden ze altijd van... als je zo doorgaat, dan ga je naar de vieze kindjesschool.
1: Ik vond het een goeie.
3: Hoi.
0: Ingrid, ja. Dankjewel. Nicole!
4: Ja, wij gingen vroeg op vakantie met gezin, vaak naar hetzelfde hotel. En daar was een lekker zwembad en ik was dol op zwemmen. En dan zeiden mijn ouders, nou jullie mogen gaan, maar zo laat weer terug zijn. Alleen ik wilde nooit dat zwembad uit. En je had er van die luikjes, wat ze gebruikten om het water te zuiveren. Maar dan zei mijn broer altijd, als je alleen achterblijft in het zwembad, dan komen daar haaien uit. En ik had net in diezelfde tijd ook Jaws gezien.
1: Oh, ook nog.
4: Dus ja, en ik heb nog steeds vandaag de dag, als ik alleen in de zwembad ben, dan voel ik me niet helemaal op mijn gemak.
0: Ach, toch een trauma inderdaad. Ja. Nicole, dankjewel. Anita?
5: Hallo.
0: Waar ben jij vroeger mee bang gemaakt?
5: Dat als we gingen liegen, dan zei mijn moeder altijd, er komt een groot kruis op je voorhoofd.
1: Zo slim. Zo slim, want dan ging je dan je hand voor je hoofd houden, of niet?
5: En dan ik niet, mijn zus wel.
1: Oh, je zus, ja, wat goed.
0: En dan wist ze dat je loog, wat dus goed.
5: Werd ze ondervraagd en dan deed ze op voorraad al de hand op de voorhoofd.
0: Anita, dank je wel. Erik?
6: Hey. Ja, het is een klein beetje een luguber verhaal. Maar om emotionele context eraf vast te houden. Mijn ouders waren gescheiden. We woonden bij mijn oma. En mijn moeder die had het zwaar met twee jonge zoons.
1: De disclaimer. Ja, vertel het verhaal.
6: De disclaimer, ja. Dus op een gegeven moment, ik loop in de garage bij mijn oma. En daar bewaarde mijn moeder de vitaminetabletjes ook voor de kindjes. Dus daar waren vroeger van die beren in van die glazen potjes. Ja, die waren hartstikke lekker. Smaakte naar sinaasappel, weet je wel.
1: Ja.
6: Dus afijn, ik loop naar die garage toe en mijn moeder was buiten en ik pak 3 of 4 van die beertjes. En ja, lekker, dus ik heb die opgegeten. Dus afijn, mee komt mijn moeder binnen en die zegt, hoeveel heb je er al op? Ik zeg, ja, 3, 4, ja. Oh, jongen toch, je mag nooit te veel medicijnen drinken of eten. Ja, ik denk dat je nog 10 minuten hebt, zegt ze.
1: Oh.
6: Ik zeg, 10 minuten tot wat? Ja, ja, dan denk ik dat het klaar is voor je. Dus ik met mijn mond vol tanden natuurlijk en bij mijn moeder op schoot, tranen met tuiten en mee begint ze met van 10 naar 0 af te tellen.
1: Nee!
6: Ja, en ze is bij 0 en dus ja, ik kom er natuurlijk achter dat ik nog leef. Dus ja, en ze zegt zo, nooit meer doen hè. Dus die kan onder het kopje GGZ kijken we mee.
0: Nou Erik, jeetje.
6: Ik hoop niet dat ze luistert.
1: Aftellen ook.
0: Deze is... Ik denk dat ze er nog steeds voor naar de bakken gaan.
6: Ja, zou het
0: echt? Dat denk ik echt, ja.
1: Ik denk dat je een goede disclaimer had.
6: Emotionele sloop.
0: Als een advocaat luistert, bel Erik. Dankjewel, Erik.
6: Dankjewel.
0: Doei. Diana?
7: Ja, ik deed vroeger al het nagelbijten. En als ik dan aan het nagelbijten was, dan zei mijn moeder en mijn vader altijd, als je niet ophoudt met nagelbijten, dan krijg je een nagelboom in je buik.
0: Ah.
1: En dat wil je niet.
7: Dat wil je niet. Dus ik ben al heel lang gestopt met nagelbijten.
0: Wat goed. Diana, dankjewel. Barry, je bent de laatste. Waar werd jij mee bang gemaakt vroeger?
8: Mijn moeder die zei altijd tegen mij, als je te veel cola drinkt, dan krijg je dezelfde ziekte als Bart de Graaf. En als kind wil je natuurlijk groeien. Ja, en dan dat gaat er natuurlijk niet meer.
0: Ik
8: denk er nog best wel vaak aan. Ik drink nu wel gewoon cola hoor.
0: Barry, hoorde ik nou een kindje bij jou op de achtergrond?
8: Ja, dat is mijn zoontje, ja.
0: Doe je het nu bij hem?
8: Nou, hij is 3, dus hij vraagt er nog niet om. Maar ik vind het eigenlijk wel een goeie, maar hij weet alleen niet meer
0: wat hij weet niet meer, dat is ook weer zo. Barry, dankjewel!
8: Ik moet er wat anders voor verzinnen.
0: Hoi.

0: Vandaag start het nieuwe seizoen van Ewout op RTL 5, Videoland. Wij hebben die eerste aflevering gekeken.
1: Ja.
0: Het is niet te geloven.
1: Waar hij toegang toe krijgt, waar hij allemaal komt en de mensen die hij ziet. Ja, het is waanzinnig.
0: Maar hij komt echt in de krochten van de wereld. Ja. Hè? Waar je echt met een grote boog omheen wil lopen.
1: Behoorlijk extreem.
0: We hebben Ewout Genemans zometeen hier in de middagshow. Het nieuws van 6 uur komt er ook aan hier. Dus wat heb je mee?
2: De politie onderzoekt die tas met wapens die is gevonden in Wijchen.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis, met de meeste hits.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: 2 bij Geleen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7.
2: Wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
0: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
7: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
0: Smint. Boost yourself.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuur.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die 2

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Die zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisternacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maisveld bij Overasselt doorzocht. Het minderheidskabinet gaat de begroting niet openbaar maken. De meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat, omdat een groot gedeelte toch al is uitgelekt. Waarom nog wachten tot Prinsjesdag, vroegen de partijen zich af. Maar de begroting ligt nu bij de Raad van State voor advies en kan dus nog worden aangepast, zegt financiënminister Heijnen. Daar wil hij echt op wachten voordat hij het doorstuurt naar de Kamer. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en er zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde Nederlandse vermiste is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. En de Noorse koning Haakon heeft een periode van rouw afgekondigd tot 9 oktober vanwege het overlijden van zijn vader. Dat betekent dat de koninklijke familie de agenda leeghoudt en donkere kleding zal dragen de komende maand. Koning Willem-Alexander gaat koning Harold ook missen, zei hij vanmiddag.

0: Hij vindt dat Harold...
1: een unieke persoon was, een grote vriend, een man waarvan ik geleerd heb. Je neemt je ambt en je verantwoordelijkheden heel serieus, maar jezelf niet. Een levensles die ik van hem geleerd heb en waar ik elke dag aan hou.
0: Hij gaat ook naar zijn uitvaart volgende week woensdag. Op die dag vinden in Oslo geen andere begrafenissen plaats. Die worden verplaatst naar een andere datum. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Soms wat regen en 16 graden. Morgen een regenachtige dag bij 22 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
2: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaart-Aquaduct 32 minuten. A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn 23 minuten komt door een auto met pech. En de laatste lange op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. 47 minuten.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met vanaf maandag
9: de 90s en zeros op 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
2: Met Gavin DeGraw, not over you in ATB 9 p.m. Zodiac.

0: het programma van Ewout Genemans zou mogen doen, hè? En je bent klaar met de opnames. Dan ga je toch eerst een maand onder de douche staan. Daarna neem je 2 maanden vakantie.
1: Ik zou niet meer slapen, denk ik ook.
0: Dat ook inderdaad. Ik zou echt hersteltijd nodig hebben.
1: Of gewoon denken, joh, de wereld is echt knettergek.
0: Ja, precies.
1: En het gewoon laten
0: opgeven.
1: En, ja, het is gewoon.
0: Vandaag start het nieuwe seizoen van Ewout op RTL 5. En Videoland ook. Ewout Genemans die krijgt opnieuw toegang tot echt de krochten van de wereld. Echt de schaduwzijde van ons bestaan.
1: Ja.
0: Hij bezoekt onder meer Bangkok, Hollywood, een bordeel in Nevada. Een plek waar overleden mensen worden ingevroren. In de eerste aflevering die online staat, die we met z'n allen hebben zitten kijken vanmiddag, volgt hij een omstreden Amerikaanse gebedsgenezer die beweert ernstige ziekte en homoseksualiteit te kunnen genezen.
1: Ja. Ik wist niet wat ik zag.
0: Nee. Dat zijn dus inderdaad van die halletjes waar mensen samenkomen. En er staat 1 iemand die zegt, ik ga jou afhelpen van je ziekte.
1: Ja, maar het was er niet 1. Hij kwam er een aantal tegen. Ja. En de een was nog heftiger dan de ander.
0: Ewout Genemans, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Hey. Wat denk je dan als iemand zegt, eigenlijk moeten alle homo's tegen een muur worden gezet en afgeschoten worden?
2: Ja, dan denk je diep van binnen, dit zijn wel heel extreme, bizarre, slechte uitspraken natuurlijk. Maar ja, als ik daar ben en ik wil het verhaal van die mensen horen, ja, dan moet ik dat toch een beetje opzij zetten.
0: Ja. Want wat zie je ook acteurs daar in die zaal, of niet? Want je ziet ook, mensen zijn zo enthousiast en sommigen doen ook net alsof ze genezen worden.
2: Ja, nou dat is het bijzondere eigenlijk, dat die mensen die daar zitten, die geloven daadwerkelijk zelf, of die willen heel graag geloven, dat wat daar gebeurt iets magisch is. Dus ik heb echt gezien dat mensen die zeiden dat ze niet konden lopen, die worden vervolgens zo erg opgenaaid, dat het je ergens lukt om een stap of 2 stappen te zetten. Maar ja, je weet niet wat er vervolgens weer thuis gebeurt, zeg maar. We hebben niemand gesproken daar in Amerika die zei, nou, ik ben daar geweest. En sindsdien zijn al mijn kwalen, zeg maar, genezen.
1: Ik was dus echt benieuwd of jij zou denken, het is echt, het bestaat. Er worden wonderen verricht.
2: Nee. Ik ga er natuurlijk wel open in.
1: Ja.
2: Want dat is ook het doel van het programma. Dat, kijk, die mensen die leven in een bepaalde manier, hebben bepaalde denkbeelden. En wij gaan dat laten zien gewoon door vragen te stellen. Maar ik ben niet verrast daar dat ik dacht, nou, hier gebeuren daadwerkelijk wonderen. Dus het erge vind ik een beetje, die mensen worden ook toch een beetje voor de gek gehouden. Omdat in Amerika ben je, zeker als het om gezondheidszorg gaat, allemaal niet zo goed verzekerd als we dat hier in Nederland zijn. Dus er waren ook veel mensen die dat echt als een soort laatste hoop zagen. En ja, voor wie het eigenlijk niet mogelijk was om de ziekenhuiskosten te betalen. Maar ja, wel heel Amerika door te reizen om te hopen op die manier genezen te worden.
0: Want gelooft zo'n gebedsgenezer erin of is het een verdienmodel?
2: Nou, ik geloof wel dat ze er zelf in geloven. Maar ik denk op het moment dat het ook een verdienmodel wordt, ja, dat ook wel helpt om het geloof wat groter te maken. Laat ik het zo zeggen.
1: Welke situatie, want in aflevering 2 ga je het dan weer hebben over mensen die zo lang mogelijk gezond willen leven. Dan zeggen mensen met droge ogen tegen je, ja, ik word 150 of dat wil ik worden.
2: Ja.
1: Wat van al die dingen die jij dit seizoen hebt opgenomen, heeft jou nou het meest aangegrepen?
2: Nou, ieder onderwerp is natuurlijk weer anders. En je hebt dingen die heel ver buiten ons staan, zoals in Amerika. Nou ja, bijvoorbeeld wat je net noemt in die aflevering, volgen bijvoorbeeld ook mensen die zich laten invriezen na hun dood.
1: Ja.
2: En we komen ook op die plek, nou, er staan allerlei turbines waar eigenlijk allemaal lichamen in zitten van mensen die denken of hopen dat de wetenschap ooit zo ver is dat ze weer tot leven gewekt kunnen komen, kunnen worden. Ja, dat maakt natuurlijk indruk. Maar ook dicht bij huis in Nederland. We hebben bijvoorbeeld in de TBS-kliniek in Groningen mogen meedraaien. Nou ja, TBS zitten eigenlijk mensen die de meest vreselijke dingen gedaan hebben, maar dat eigenlijk hebben gedaan vanuit een ziekte. En nou ja, dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen in Nederland ook een mening over hebben en wat dan weer dichterbij komt, dus weer op een andere manier indruk maakt. Dus ja, iedere aflevering heeft weer iets wat je bijblijft.
1: Zijn er momenten dat jij denkt, kappen nu, ik ga stoppen?
2: Nee,
1: niet meer draaien, dit is zo extreem.
2: Nee, want dat is ook wel een beetje wat het programma is. Hè. Dus we zoeken echt de randen op. En dat moet het altijd wel een beetje hebben. Het moet altijd een beetje schuren. Je moet altijd denken van, nou, wat er hier gebeurt, dat is niet mijn dagelijks leven. Dus ja, dat geldt voor mij ook. Maar ik heb nooit gehad dat ik dacht, dit gaat te ver.
0: Wat word je ook wel eens persoonlijk geraakt of gekwetst?
1: Dat moet toch wel. Als zij zeggen, al de faggots, die moeten ze doodschieten. Dat moet jou raken, toch?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat heel goed opzij kan zetten. En dat denk ik heel anders als je niet een aflevering aan het maken bent. Dat als iemand je op straat zou uitschelden of dat soort uitspraken. Ja, ik vind dat natuurlijk wel vreselijke uitspraken. Begrijp me niet verkeerd. Maar ja, ik ben daar op dat moment echt om dat programma te maken. En eigenlijk de enige manier om dat te kunnen doen is als je wat je zelf denkt en vindt en voelt toch een beetje uitschakelt. Want ja, als ik daar tegenover die man sta en ga zeggen wat ik er allemaal van denk, ja, dan weet je één ding zeker, die gaat me helemaal niks meer vertellen. En dat is toch wel een beetje de bedoeling natuurlijk als je een programma gaat maken.
1: Wat is jouw kijk op de wereld dan? Want daar hadden wij het net over.
2: Ja, dat er toch heel veel mensen zijn met heel extreme opvattingen of extreme manieren van leven. En ja, dat moet je ook niet altijd veroordelen. Want ja, je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn of allemaal hetzelfde te denken. Dus dat vind ik ook wel mooi aan het maken van zo'n programma. Dat maakt je ook wel wat ruimdenkender, omdat je gewoon ziet hoe het ook anders kan. Maar ja, er gebeuren ook heel veel gekke dingen en heel veel dingen die ook niet goed zijn. En ja, dat kom ik ook tegen.
0: Maar je zit er dus erg in als een programmamaker. Wanneer kwam jij in het hotel dat je dacht, oh mijn god, wauw dat we dit op camera hebben?
2: Nou, dat was wel een beetje met die gebedsgenezers aflevering, moet ik zeggen hoor. En dat ook wel die extreme uitspraken die die pastoor doet, zeg maar inderdaad, over dat alle homoseksuelen moeten worden geëxecuteerd. En ja, je verwacht bijna niet dat in deze tijd mensen nog zo, nou ja, zo denken misschien. Maar je kan niet in iemands hoofd kijken. Maar dat er een kerk vol staat, ja, met mensen die dat ook echt prediken. En die dat ook echt vinden. Ja, ik weet nog wel dat toen we dat hadden opgenomen, zeg maar. Dat ik daar wel een beetje van, nou, dan moest ik wel even schakelen om even te denken. Oh ja, dit zijn wel echt extreme dingen, zeg maar.
0: Heb je nog een, wat is jouw wishlist? Is er nog een plek waar jij heel graag wil komen, wat nog niet gelukt is of de
1: ja,
0: enge
1: dat deuren nog gesloten blijven. Ja,
2: dat zijn er heel veel en dat is een beetje flauw om te zeggen. Maar heel veel onderwerpen die in de aflevering zitten, dat maakt ook dat de serie er niet twee keer per jaar is. Er zit echt altijd even tussen. Hebben een heel lange aanlooptijd nodig. Dus we hebben echt onderwerpen waar we soms een jaar of twee jaar mee bezig zijn om daar binnen te komen. En ja, dat is een beetje het lastige. Als ik dan nu al ga zeggen, nou, dit is op mijn wishlist, dan zijn het vaak al dingen waar we mee bezig zijn. Dus ja, ik zeg daar nooit zoveel over, maar er zijn nog heel veel dingen die we kunnen en willen doen.
0: Maar zit er iets tussen dat je echt, dat als dat lukt, oh jongens, jullie weten dan niet wat
2: ja,
0: er gaat zien.
2: Ja, dat zit er zeker tussen. Alleen daar zijn we dan ook wel mee bezig. Maar nee, dat zit er zeker tussen. Maar die dingen hebben vaak tijd nodig.
0: Waar je zin in hebt, Ewout.
1: Ja, ik ben blij dat jij het doet. Ja, erg interessant.
0: Ja. Ja, ik zie je ook altijd in die woonkamer staan met die man en die vrouw die dan seks gingen hebben als hondje en katje met elkaar.
2: Ja, dat is zo begon het.
0: Zo begon het allemaal. Ja, je hebt wel een hoop gezien van de mensheid.
2: Hoop gezien, ja. Ja, wat allemaal ergens zit opgeslagen, denk ik.
0: Ga dat zien, want het is mega indrukwekkend. Het nieuwe seizoen van Ewout vanavond 20:30 te zien, RTL 5. En het staat dus nu ook al op Videoland. Ewout, dankjewel weer, hè.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: leven. We hebben een nieuwe show. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: De politie bevestigt net een tas te hebben gevonden in de zaak over Hasselt.
2: Je hoort ze in de karaokebar. Feel the rain on your skin. En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. Y'all ready for this? Wat zijn jouw favorieten? Geef ze nu door via

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Pak eens een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
15: I am Iron Man.
14: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Goedenavond, tijd voor het weer op 538. Vanavond en vannacht soms wat regen, 16 graden. Morgen een grijze en regenachtige dag. Wordt zo'n 22 graden.
22: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Ringvaartaqueduct 17 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht 22. En de laatste op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Industrieterrein Avelingen 9 minuten.
23: Welkom thuis bij Radio 538.
24: Met Frank en Arjen.
22: En Suzanne Freek, goud zo direct. Eerst is dit Nickelback.
24: Radio 538.
23: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
26: Never made.

0: Shutters Blue. Edge of Desire in de middagshow van 58.
1: Dan is dus bij Overasselt een tas gevonden. Dus als het goed is, heeft de politie nu bevestigd dat daar inderdaad wapens in zaten.
0: Nou, Wiegen was het, hè?
1: Wiegen.
2: Bij Wiegen, ja. Op een carpoolplaats. Ze hebben bevestigd een tas te hebben gevonden, maar nog niet dat er ook wapens in zitten. De politie zegt wel de inhoud nu te onderzoeken. Ook is er nog geen duidelijkheid over die dreigvideo die rondgaat, of die echt is of niet. Gewapende mannen bedreigen daarin de bewoner van de woning waar gisteren die schietpartij was. Ze willen een partij coke terug van hem. Het zou gaan om 2000 kilo. En anders vermoorden ze iedereen om hem heen.
0: En wat onduidelijk is, is waar die coke dan is. Hè? Want misschien ligt hij wel aan dat huis.
2: Ja, of ligt het op een hele andere plek. Ja,
0: dat zou wel verklaren waarom al die mannen natuurlijk die kant op gingen.
2: Ja, ja, klopt. Inwoners van Overasselt die willen ondertussen dat het huis gesloten wordt. Dat is nog niet aan de orde nu, omdat het onderzoek nog loopt, zegt de burgemeester. Maar die sluit niet uit dat het daarna alsnog gebeurt. Hij belooft morgen met meer duidelijkheid te komen daarover. Bij de coronaverhoren was het vandaag de beurt aan de oud-justitieminister Vert Grapperhaus. En daar werden nogal opvallende appjes besproken die hij verstuurde over zijn collega's. Zo noemde hij onderwijsminister Slob een soepjurk en een jankert. De Amsterdamse burgemeester Halsema iemand die zeurt en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Dat deed Grapperhaus alleen maar om af te reageren, zei hij. Het was een uitlaatklep en niet kwaad bedoeld. Het is,
0: wat onhandig, want je weet dat die dingen openbaar kunnen worden,
2: ja,
0: toch?
2: Ja. Ja, klopt. Het is deadline day. Vanavond om 12 uur sluit ook voor Nederlandse voetbalclubs de transfermarkt.
0: Ik kan nog gebeld worden, dus.
1: Kan. En niemand. Ja, het is wel zo, hè? Het kan soms gebeurt echt op het laatste moment.
2: Ja, even leek het erop dat Owen Wijndal zou vertrekken bij Ajax. Dacht hij zelf ook, want hij had al afscheid genomen van zijn teamgenoten in de groepsapp. Maar die zag op het allerlaatste moment zijn transfer in rook opgaan. Naar welke club die zou gaan is niet bekend. Jorginho Wijnaldum die zou naar Chelsea gaan, maar dat zijn nog maar geruchten. PSV haalde Sam Lammers, een nieuwe spits, maar zijn concurrent Ricardo Pepi die blijft waar die zit. En Ismaël Saibari die gaat bij zijn nieuwe club Bayern München ook weer met rug nummer 34 spelen. Dat is een eerbetoon aan Abdelak Nouri. Als speler van Ajax kreeg hij een hartstilstand in 2017. De twee hadden recent nog contact. Nouri communiceert nu met zijn wenkbrauwen, vertelde hij. En het was volgens Saibari duidelijk dat hij heel blij voor hem was. Op het filmfestival van Venetië krijgt George Clooney vanavond een gouden leeuw voor zijn oeuvre. Bij de opening van het filmfestival krijgt hij de prijs voor zijn werk als acteur, regisseur en producent. En ook voor zijn inzet voor sociale en humanitaire doelen. Hij hoort nu trouwens ook bij het selecte groepje van 3 mensen die tijdens hun carrière in 6 verschillende categorieën voor een Oscar zijn genomineerd.
0: Ik vind dat, het lijkt me ook zo'n leuke gast, toch? George Clooney?
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
2: Maar wie vindt hem niet leuk?
0: Ik zag hem ook laatst in een interview dat hij zei, ik heb geen social media. Er werd gevraagd waarom niet. Hij zei, nou, omdat ik drink. En dat,
1: hè?
0: Hij zegt, ja, ik drink heel veel.
1: Ja,
0: en wat ik dan niet moet hebben is social media.
2: Nee, dat is niet handig, nee.
0: Nee, dan moet ik niet. Toen dacht ik, ja, zo eentje is hij wel natuurlijk. Ja. Het is een hele gezellige, denk ik.
2: Niet alleen koffie, denk ik.
0: Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Stijn, Suzanne, Freek, Goud.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien,

0: 8. Machiel die stuurt een appje.
1: Oh, wat zegt hij?
0: Wat jouw man uiteindelijk vandaag gedaan heeft met die 5 kinderen.
1: Ah.
0: Jij zocht gisteren rond dit tijdstip, zocht jij natuurlijk een uitje voor jouw man. Wat was de studiedag vandaag?
1: Studiedag en ja. Dan had hij 5 kinderen die hij mee moest nemen.
0: Wat is hij gaan doen
1: uiteindelijk? Hij is uiteindelijk zijn hutten gaan bouwen. Bij Jeugdland. Buiten, en dan kunnen ze lekker met hamers en dingen. Er is wel 1 kindje in een spijker gaan staan.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Schat?
7: Hm?
6: Zeg, ik ga even Boerzoeksvrouw in bad kijken.
7: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Zo.
17: Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
19: Hup, hup, dames.
18: Waaraan alles wordt getwijfeld.
20: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
18: Behalve aan de liefde.
19: Ja, nou, dat gaan we vieren vandaag. Yes, leuke jurk. Oh,
18: say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15
20: deze jurk uitgekozen.
18: Behalve aan de liefde.
19: Nou, dat gaan we vieren vandaag. Yes, leuke jurk. Oh,
18: say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
15: Ben jij de volgende postcode loterij?

0: jouw Veneta.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De woning waar gisteren werd geschoten in Overasselt is nog steeds niet gesloten en de inwoners zijn er boos over. De burgemeester zegt dat het niet kan omdat het politieonderzoek nog loopt. Hij zegt dat er morgen meer duidelijkheid over komt, maar hij vraagt nu om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet doet dat niet. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken te publiceren. Doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van Europese landen. Hebben ze afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk van wie, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft grote behoefte aan Patriot raketten en die hebben veel landen op voorraad. En een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n €4 miljard uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City, onder meer door de €145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Krijg je nog het weer, af en toe wat regen en 16 graden. Morgen wordt ook een regenachtige dag bij 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Dankjewel Iris. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen nog. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controle, 8 minuten. En ook op de A12 richting Duitsland, 12 minuten. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Eemnes-Naarden, hectometerpaal 24,8. A6 Lelystad-Emmeloord, 83,6. Verderop de A6 Joure-Emmeloord, 305,2. A7 Den Oever-Bolsward, 108,0. A9 Alkmaar-Haarlem, 56,7. A16 Breda-Dordrecht, 51,7. A27 Hilversum-Almere, 108,6. A28 Meppel-Zwolle, 99,3. Verderop de A28 Zwolle-Amersfoort, 59,6. A30 Barneveld-Ede, 16,2. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep, 20,4. A50 Apeldoorn-Zwolle, 209,4. En de A58 Vlissingen-Goes, 161,4. A59 Den Bosch-Breda, 111,9. A67 Eindhoven Belgische grens 18,0. En de laatste de A76 Geleen richting de Belgische grens op de rem bij 1,1.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
15: Koekoek.
16: Telulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja.
16: Echt serieus?
18: Zo.
16: Wat een geld.
18: 50.000. Potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avontuur.

0: Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
2: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
4: Goedenavond. En heb je een verzoekje voor vanavond om deze avond mee af te trappen? Geef het aan me door. Spreek hem in. Rechtsbovenin in de app.

0: En Passenger bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Heb je een verzoekje voor vanavond? Dit is je moment. Rechtsbovenin in de app van 538 wordt je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je het inspreken.
1: Hallo, met Mark. Ik wil graag een nummer van DJ Chester horen. Love comes again. Blijf gewoon lekker.

0: en Be The One bij Radio 538. Goedenavond. Fijn dat je er lekker bij bent. En misschien heb je wel een verzoekje, zo'n nummer waar je eventjes zin in hebt. Na een lange dag werken, even rustig bijkomen met dat ene nummer. Geef het dan maar door, rechtsbovenin, in de app van 538. Dan word je naar WhatsApp gestuurd, dan kun je het even inspreken. En Hielke, wat wil jij horen?
1: Waves van Mr. Props.

0: Smith, Nowhorn, Drive Safe bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag op Instagram. Ik weet bijna zeker dat je dit wel eens gedaan hebt. Een spelletje. Vaak is het een spelletje om te bepalen wie er een vervelend klusje moet doen. Herken je misschien wel? In Japan is het dus geen spelletje, maar gewoon een hele serieuze sport. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Sportlife. Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
18: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
17: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
19: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders grijp je mis.
27: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit.
0: De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Floris Molenaar.
5: En een bijzondere wedstrijd in Japan. Hoor je over 6 minuten. Radio
2: 538. Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
6: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je

0: Kinetic. Ben jij goed in steenpapierschaar?
1: 538.
0: Ja, dat is toch een van de leukste manieren om te bepalen wie er een vervelend klusje moet doen. Heb je dat wel eens? Misschien, ja, misschien nog wel erger trouwens. Ik heb het ook wel heel vaak gedaan, steenpapierschaar, als drankspelletje in de kroeg. Dat je met een groepje in de kroeg staat en dan de verliezer die moet dan drinken. Daar word je op een of andere manier, je wordt er steeds slechter in. Hoe langer je het doet in de kroeg, hoe slechter je wordt. Geen idee waardoor dat komt. Het is altijd wel een beetje een geintje, steenpapierschaar. Het is een leuk spelletje voor erbij. Denk je? Want in Japan denken ze daar heel anders over. Ik zag een filmpje op Instagram vandaag van een wedstrijd. Jan Ken Pon, dat is zeg maar de Japanse versie van steenpapierschaar. Ja, ik moest daar om lachen. Dit is een officieel kampioenschap in Japan. Serieuze deelnemers met een eigen teamshirt, met een eigen ploeg. Heel populair evenement. Het werkt eigenlijk heel simpel. Een wedstrijd, potje steenpapierschaar tegen iemand anders waar je tegenover staat. En dan is het best of 5, best of 7 enzovoorts, hoe verder je in het toernooi komt. En dan ben je dus uiteindelijk Japans kampioen steenpapierschaar. Of nou, Jan Ken Pon dan in dit geval. Dus mocht je nog topsporter willen worden, misschien kun je het eens proberen in Japan. Kampioenschap steenpapierschaar. En dan denk ik, zie ik het helemaal voor me, dat dan de winnaar van het toernooi hoeft dan zeg maar niet de afwas te doen.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Kensington en Living 4. Vanaf maandag. 90's and Zeros. Top 538. En het leuke is, jij bepaalt hoe die lijst gaat klinken, die 90's and Zeros top 538. 538.nl, daar geef je je favoriete hits uit de jaren 90 en de Zeros door. En hoor je dus vanaf komende maandag of ze erin staan. Even een klein tussenstandje doen, even gewoon... dat je zoiets hebt,
1: even een update.
0: Even een update, ja? Crisscross door de lijst en de top 3 van dit moment.
2: De 90's en Zero's top 538. Tussenstand
3: 338.
0: Momenteel voor R.E.M. Losing My Religion.
3: Losing
0: My Religion.
3: 75.
0: Beyoncé en Jay-Z.
2: Dit is de top 3 van dit moment.

0: Kingdom Affair bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Je hebt misschien weer meegekregen, hoor. Deze week in het nieuws. Een man van 91, die heeft iets gedaan op grote hoogte. En daarmee heeft hij nu een wereldrecord te pakken. Welk record, hoor je zo?
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
2: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
1: Thuis.
2: Bij Frank en Eiren en de 538-middagshow.
4: Van Aert

0: digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwentibold. Langs de A2 bij Geleen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180.
9: Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan, anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
6: Kijken we nog even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is lekker
7: rustig.
6: Geen vertragingen, wel controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht, hectometerpaal 72.2. A6 Lelystad-Emmeloord 83.6. A7

0: 57. A27 Hilversum Almere 108.6. A28 Meppel Zwolle 99.3. Verderop de A28 Zwolle Amersfoort 59.6. A30 Barneveld Ede 16.2. A50 Apeldoorn Zwolle 209.4. A58 Vlissingen Goes 161.4. Verderop de A58 Goesbergen op Zoom 141.1. En de A59 Den Bosch Breda 111.9. A67 Eindhoven richting de Belgische grens 18.0. En de laatste de A76 Geleen richting de Belgische grens op de rem bij 1.1.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf maandag
4: de 90s en zeros op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
0: En zo is het. En het verhaal over een man van 90 plus waar het nog heel lekker loopt allemaal. Hoor je over

0: Drake en Becky G, Sorry Papi. Een 90-plusser met een wereldrecord heeft.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Oké, ben jij een wandelaar? Dat je graag even een rondje wandelt, even een ommetje maakt. Overdag, na het eten misschien wel. Of, ik moet je zeggen, ik heb het moeten leren. Ik ben de laatste tijd een beetje aan het afvallen. En toen heb ik het wel ontdekt, dat wandelen. Ik ben in 2 maanden inmiddels al 10 kilo kwijt. En wat daar dus bij helpt, is wandelen. Dus ik ga altijd nu lopend naar de supermarkt in plaats van fietsen. Dat is dus, ja, dat is best een goede workout, een goede inspanning. Gewoon een rondje wandelen. Verder let ik ook op mijn eten, hoor. En meer sporten, dat soort dingen helpen wel. Maar wandelen is best een goede beweging elke dag. Nou, wie ook zeker van wandelen houdt, is Dale Sanders. Ja, zo kom ik erop. Ik zag een verhaal in het nieuws. Misschien heb je het meegekregen. Die Dale Sanders is een man van 91 jaar oud uit Amerika. En die heeft nu het nieuws gehaald met een wereldrecord. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft op zijn 91ste de Appalachian Trail gelopen. Dat is een grote bergwandeling in het noordoosten van Amerika. 3500 kilometer lang. Ja, hou je vast. 3500 kilometer lang. Door de bergen. Nou, die man is ook 71 keer gevallen in de tussentijd. Dat hij het gehaald heeft, het is een wonder. Maar hij is dus, ja, de oudste man ooit. De oudste persoon ooit die de Appalachian Trail heeft gelopen. 91 jaar. Respect. Ja, zeker als je 91 bent. Ik bedoel, ja, een wandelingetje is oké. Maar zo'n bergwandeling van 3500 kilometer, joh. Ik zou er als een berg tegenop zien.
1: 538. Favorite.
2: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
3: Direct, my friend.

Shana Paul, Alexis Jordan, Got to Love You bij 538. Morgenochtend in de 538 ochtendshow om 9:45 weer een nieuwe ronde van Win It in a Minute. Met morgen. Een minuut lang jouw kans op een reischeck ter waarde van €750. Daar kan je lekker van op vakantie, denk ik zo.

0: Calvin Harris en Sam Smith. En Promises bij 538.
1: Floris Loekerliedjes.
2: Floris Loekerliedjes.
0: Heb je dat wel eens? Dat je een nummer hoort en dat je denkt... Hey, wacht even, dit lijkt ergens op, dit lijkt op een ander nummer. Vanaf het moment dat je weet welke twee dat zijn... kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, precies dit is het concept van Floris Loekerliedjes. Ook de 538-hit die je zo meteen hoort, is een Loekerliedje. Lijkt namelijk heel erg op Pitbull en Fireball. Gaat om het begin, dit stuk moet je horen. Oké. En welke hierop lijkt, hoor je zo...
2: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
1: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf maandag. 90s en
1: zero's. Top 538.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7.
12: Oh, wat een geld.
11: 50.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
21: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
1: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
4: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: De 538 die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Pitbull en Fireball. Ja, en welke dat is hoor je over 6 minuten.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
23: Met Floris Molenaar.
0: En met deze dikke ramknaller van Train, Drops of Jupiter.
24: Radio 538.
1: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
23: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 met Jugel en Jamaican. En waar lijkt dit stukje op? Ja, dat is de grote vraag.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Misschien herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je direct op een ander nummer vindt lijken. Dat kan een beetje een gevoelsding zijn. Dat kan een stukje tekst zijn wat heel erg hetzelfde klinkt. Misschien wel de melodie, het intro van het nummer kan heel erg lijken. Vanaf dat moment dat je weet welke twee nummers dat zijn, kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Doen we ook elke donderdagmiddag om 5:38. Morgenmiddag dus. Floris Lookalietjes. Dan voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes. Doen we dus allemaal op mijn TikTok. Floris.molenaar. Floris.molenaar dus. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Als je nou ook twee nummers hebt waarvan je zegt, ja, dit lijkt op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jou gaan toevoegen aan die lange lijst. Dat zou toch leuk zijn. Ook de 538 die je net hoorde is een Lookalietje. Gaat dus om Jugel en Jamaican, dit stuk. Ja, dat lijkt dus op Pitbull en Fireball, moet je horen. Ja, het is een beetje een gevoelsdingetje. Ik hoor hem wel hoor, ik snap hem wel. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag, morgen dus, 5:38, twee nieuwe.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Misschien herken je dit, dat je wat mot hebt met collega's. Dat is ook aan de hand in Team 538 Avondshow die je zo meteen hoort. Dylan, jij bent er alvast.
1: Ja, en ik weet nog niet wie het is, maar ik wil de komende periode uit gaan zoeken wie deze barbaar is. En daar gaan we vanavond mee beginnen.
0: Oké, dat wordt zo meteen lekker uitgevochten. Nieuwe 538 Avondshow in de startblokken voor je zo meteen met Bas, Dylan en Eva naar de nieuwe Sienna Spyro. Great Expectation bij 538. In my

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwentibold. Langs de A2 bij Geleen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Mama.
4: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
15: Hup, hup, dames!
14: Waaraan alles wordt getwijfeld.
16: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
14: Behalve aan de liefde.
15: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen!
14: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
17: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe.
15: Hup, dames!
14: Waaraan alles wordt getwijfeld.
16: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
14: Behalve aan de liefde.
15: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen!
14: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.

0: belangrijk? Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife. Sportlife.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Inwoners van Overasselt zijn boos dat het huis waar gisternacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet gesloten is. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt dat hij morgen een knoop doorhakt over de sluiting. Badr Hari ontkent dat hij zijn ex beledigd en bedreigd heeft. Hij werd gisteren aangehouden. Maar volgens hem is dat omdat hij en zijn ex het niet eens zijn over de opvoeding van hun kinderen. Badr heeft eerder een werkstraf gehad omdat hij zijn ex had geslagen. In het Drentse Hogeveen is een man om het leven gekomen, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van de US Open. Hij won net van de Britse Jan Czojnski. Het is niet bekend tegen wie hij het in die volgende ronde moet opnemen. Ik heb het weer nog voor je. Tegen de nacht aan wordt het droog. Morgenochtend is er dan vooral in het noorden kans op buien. En later breekt de zon door. Het wordt dan 22 à 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
12: Taalverkeer, geen vertraging en wel nog flitsers en DF Dillon. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 38.3. En op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 241.2. A6 Lelystad Emmeloord 83.6. A7 Den Oever-Bolsward 108.0. En op de A8 tussen Beverwijk en Amsterdam bij 3.3. A12 Utrecht-Gouda 39.4. A16 Dordrecht-Breda 50.1. En op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 51.7. Op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.8. Op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 99.3. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.6. A29 Rotterdam-Dinteloord 16.4. A30 Barneveld-Ede 16.3. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.5. A50 Apeldoorn-Zwolle 209.4. A58 Goesbergen op Zoom 141.1. En de laatste voor nu op de A76 tussen Geleen en de Belgische grens bij 1.1.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Nu met de Gamma Voordeelbon.

0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en Zero's op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
2: Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 4 minuten over 9. Welkom.
3: Met zometeen.

0: Meteor Hanna May en Wat wil je van mij?
1: 538, Bas en Dylan.
2: We zitten hier in een groot conflict in het pand van Radio 538. Ik denk dat je dit misschien wel herkent. Als je op je werk, heb je ook altijd wel eens, of tenminste altijd, heb je wel eens mot met collega's. Maar over, zeg maar, bij wijze van spreken, de kruimels in de magnetron, weet je wel?
0: Ja, ja, ja.
2: Het vieze tosti-ijzer, dat was bij ons in de haven. Ik heb een tijd in de haven gewerkt, vijf jaar.
0: Ik heb vijf jaar
2: in de haven Rotterdam gewerkt. En daar was het elke dag
3: hele
2: ruzie.
3: Hele carrière move.
2: Ja, en er was het altijd ruzie over wie het tosti-ijzer had vies gemaakt en er geen doekje door had gehaald.
0: Ja.
2: Nu is het een ding, kijk, dit pand, ja, is zowat helemaal van glas. En het is overal gigantisch warm. Want ik heb het idee dat er allemaal thermostaten zijn die gewoon lekker staan te broeien, ook in de zomer. En dat bestrijden we met airco's. En nu is er een hele grote vergaderruimte waar wij altijd met het team de show voorbereiden. En die heeft een hele goede airco. Dus het is eigenlijk de enige gangbare locatie in het pand waar je gewoon kan werken zonder dat je helemaal bezweet naar buiten loopt.
4: Nou, met de ijspegels aan je neus, hoor.
2: Maar dat is het ding. Dus daar zitten we dan. En ik had dat ding gewoon op 21,5 gezet. En elke dag, als ik hier 's middags binnenkom, heeft iemand dat ding uitgezet, waardoor het weer zo pokken warm is in die vergaderzaal.
3: Ja, om energie te besparen.
0: Ja, dat
3: natuurlijk.
0: Is toch heel logisch.
2: Nee, ja, maar het is dan helemaal warm. En we zijn hier uiteindelijk, we moeten hier werken, we moeten hier verplicht zijn. Je moet gewoon ervoor zorgen dat je personeel een beetje normaal kan werken.
0: Ah, ja.
2: Want het is hier zo warm, het is een
0: bloeikas. Maar als daar niemand zit, die airco maakt het binnen 10 minuten koud, dan zit je het maar even uit. Je gaat toch niet de hele dag die airco laten doen?
4: Zelfs als dat je in de auto stapt en je, god, wie heeft die airco hier uit?
0: Dat is raar. Het is toch ergens ook een beetje klimaatneutraal worden.
2: Wat een onzin. We rijden allemaal, het hele elektrische wagenpark staat hier vol. Dus kunnen we best wel een keertje een airco laten draaien. Maar goed, dus ik had een post-it. Oh, ja. Ik had een post-it op de dingen geplakt.
0: Ja.
2: Met graag niet uitzetten.
0: Ja.
2: En toen kwam ik de volgende dag binnen. Het had iemand onder het briefje door alsnog die airco uitgezet.
0: Ja.
2: Dus ik heb er nog een post-it naast gehangen met, dat betekent dus ook niet onder het briefje door de airco uitzetten.
3: Je bent zo'n heftige collega.
0: Wat is dit nou weer?
2: En ik kom net op de zaak. Allebei de post-its weg.
0: Ja,
2: allebei de post-its weg. En ik wil weten welke 538-collega dit is. Welke 538-collega?
0: Ik ga de bubbel voor je doorbreken. Dat is geen 538. Ja, tenminste niet.
2: Is het de beveiliging?
0: Natuurlijk is het de beveiliging.
2: Schoonmaak.
0: Maar die hebben gewoon de opdracht. Weet je wat? Die doen aan het eind van de dag. Als de meeste mensen naar huis gaan.
3: Ja, ik kan toch niet één snotneus bepalen dat anders moet?
0: Doen even de raampjes dicht, de airco's uit.
2: Het is allemaal leuk en aardig dat die gasten om 7 uur of om 8 uur een rondje maken en alles uitzetten. Maar wij zitten hier verdikken me toch te werken. Tot 12 uur.
4: Bij de beveiliging
2: of de schoonmaak is niet Remy alleen op de wereld.
4: Nee, maar die mensen die werken de hele nacht door. En jij zegt hier, ja, we moeten hier werken tot 12 uur.
2: Ja.
4: Ja, zo hard is het ook weer niet werken. Ik had toch een beetje warmte.
2: Voorlopig zat ik vanmiddag om 12 uur hier weer op kantoor. En dan moest ik eerst die kachel op standje vrieskist zetten. Om het een beetje draaglijk te maken.
0: Zullen we een keer gaan meten? Dat lijkt me een interessanter experiment. Dat we even gaan kijken hoe lang het nou duurt voor die ruimte koud is. Ik denk dat het in 6 minuten is het koud.
2: Nou, zetten we morgen dat ding uit en dan gaan we er zitten. En of tenminste, hij staat waarschijnlijk uit of we morgen.
0: Ja,
2: en zetten we hem aan, dan gaan we koelen en dan gaan we kijken hoe lang het duurt.
0: Ik denk 6 minuten, daar zit ik op in.
3: Nou, als het al 6 minuten is, ik zeg 4.
2: 40 minuten. 40 minuten is voor de temperatuur.
3: Dus alweer
0: tijd. Nou, morgen de uitslag, jongens.
3: Heel lang.

eens even bij jezelf na. Wat is je favoriete liedje uit de 90s en de Zero's? Je kan erop stemmen. Volgende week hoor je de beste platen uit die tijd. De tijd van de Flippo's, MSN, dat soort ongein allemaal. Van Paul Elstak tot Christina Aguilera, ze komen allemaal voorbij. Om te stemmen ga je naar 538.nl. Dat is allemaal vanaf volgende week. Zometeen hoor je Armin van Buuren, Dream, A Little Dream. En dit is Davina en Pinky Swear. Het is nieuw.

0: 538, je hoorde Armin van Buuren en Dream a Little Dream. Welkom, dit is de avondshow. Wij zijn Bas en Dylan. Eva, of lieftallige Eva wel te verstaan, is hartstikke zwanger. En ja, haar katten moesten afgelopen nacht alvast plek maken voor de baby die eraan komt. En nou ja, dat had wat voeten in de aarde. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting op een PlayStation.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Nu bij Eyewiz Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
6: Eyewiz. Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
8: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
18: Manutan, Manutan.
17: Bestel op manutan.nl.
19: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Manutan, Manutan.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met Bas en Dylan.
23: Eva's katten, die moesten plaatsmaken voor de baby. Hoe het verliep, hoor je zo.
22: Radio 538.
8: Vanaf maandag, de 90s en zeros top 538.
22: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Je vrijdagavond kun je beginnen met je vrienden. Dat is al leuk. En je kan ook nog eens je portemonnee dicht houden. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Eerst naar de katten van Eva. Die moesten vannacht namelijk beneden slapen als voorbereiding op de baby. Maar ja, dat was nogal een dingetje.
3: Ja, want de katten willen altijd niets liever dan lekker bij ons in bed slapen. Maar ja, we dachten als die baby straks komt, de katten willen ook nog wel eens lawaai maken s'nachts. Dan maken ze die baby wakker en dat is niet handig. Dus we dachten, we beginnen nu vast met ze laten wennen aan beneden slapen. Nou, vannacht was de grote vuurdoop. Ik kwam thuis, toen lagen ze lekker te slapen. Dus ik dacht, nou, mooi, dat laat ik zo.
0: Ja.
3: Toen ben ik in bed gaan liggen en toen werd ik s'nachts wakker van dit geluid.
0: Dit is tegen de deur, denk ik.
3: Ja, dat is tegen de deur. Maar dat besefte ik toen nog niet, want ik was best een beetje slaapdronken.
0: Ja.
3: En ik ben gewend dat ze mouwen. Maar dit geluid dacht ik dacht echt, ze komen me halen.
0: Ja.
3: Maar dat waren de katten. Die heel boos. Graag naar binnen. Ja, boos. Want toen deed ik de deur even open. Toen kreeg ik wel bepaalde blikken.
0: Mm-hmm.
3: Maar toen heb ik ze even een aai over de bol gegeven. Toen ook uitgelegd, joh meiden, dit is gewoon even de situatie op dit moment.
4: Ja, even. Ik bedoel, je bent ze aan het laten wennen. Je moet over, nou zeg, 3 maanden moet je bevallen.
3: Nou, dan ook 2 hoor.
4: 2, nou, pak een beet. En dan is dat kind er. En dan komen ze ook niet meer. Dus het is gewoon voorgoed. Het is niet heel even. Het is niet even wennen. Het is gewoon
3: nou, maar het gaat alleen om de nachten. Want overdag mogen ze lopen waar ze willen. En ik denk, als die baby op een gegeven moment een jaar is en de meiden hebben bewezen dat ze zich een beetje kunnen gedragen, dan kunnen we dat echt wel een keer proberen weer.
0: Maar ik vind, we hebben het te ver laten komen bij katten. Ik was helemaal geen kattenman. Ik vond katten verschrikkelijk onvoorspelbaar en vond honden veel leuker. Ik heb nu sinds een half jaar zelf een kat uit het asiel. Dit was te leuk, moest ik mee. Nou, hele leuke kat, fantastische kat. Maar de houding van katten, die vind ik wel ondankbaar. Ik bedoel, hij krijgt alles.
3: Ja, bazig.
0: Hij wordt geaaid, gemasseerd en hij doet niks terug. En inderdaad, als je een deur voor zijn neus sluit, nou, de woede.
3: Want jij stuurde mij van dit weekend, ja, dat is een beetje intiem misschien, maar een filmpje dat je aan het poepen was.
0: Ja, dat komt hoor.
3: En dat hij toen naar binnen wilde.
0: Ja, dat is maar dat
4: waarom
0: is.
4: Waarom zie jij video's naar Eva dat jij zit te poepen?
3: Nou, ja, omdat die kat naar binnen wilde.
0: Zeg, ik heb het ook overwogen, maar ik heb niet van de poep een video gezien. Maar ik had, nee, dat niet. En mijn broek er ook afgehouden. Maar ik had dus even gewoon de deur gefilmd. Dat is krankzinnig. Want hij houdt dus niet van dichte deuren. Ja, en als die dan op een kiertje staat, dan gaat hij ertussen. Maar dat is, zullen we hem even in de story zetten? Dan kan heel Nederland zien poepen.
4: Ja,
0: maar dat is wel lief hoor.
3: Okay.
0: Maar,
3: ja, jouw kat doet dat wel op een charmante manier.
4: Nou, zet hem even in het verhaal, in de stories op 538 Avondshow op Instagram. Dus zoek even het kanaal 538 Avondshow op. En dan gaan we daar even het videootje van jouw kat Leo zetten.
0: Zeker. Maar je bent nog vriendjes?
3: Ik denk het wel. En vanavond weer een nacht, hè?
0: Goh, nou, kan je niet wachten op de volgende update. Dankjewel, Eva. Zometeen, Ariana, eerst Teddy's

Zometeen maak je kans op het exclusieve 538 strandlaken. Eerst even het volgende. Vrijdag is de 538 kroeg weer geopend en je kan erbij zijn. Het is gewoon gratis. Het gaat je niks kosten. Wij zorgen voor het rondje voor je vrienden. 2 rondjes voor je vrienden. 3 rondjes voor je vrienden. De borrelhapjes en artiesten. Altijd artiesten. Het wordt supergezellig. Vorige keer Busy en Yves Berendsen erbij. Rutger van Barneveld was erbij, als dat niet genoeg is. 538.nl/acties. Daar meld je je aan.

0: 538, waar je zometeen kans maakt op een zeer exclusief 538 strandlaken. Voordat ik het spelletje aan je uitleg. Je maakt dus extra kans op dat strandlaken als je meespeelt via 538.nl/kipofei. Daar kun je dit spelletje de hele dag door spelen. En 's avonds spelen we de dagvraag. En daarbij maak je dus extra kans als je online meespeelt. 538.nl/kipofei. Hoe werkt het dan? Twee opties. De vraag is, welke van de twee bestond eerder? Met vandaag twee snoepfabrikanten. Red Band of Katja. En dan is de Red Band natuurlijk van de winegums. En Katja van bijvoorbeeld de apenkoppen.
1: Red Band, als je op Red Band.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies.
0: Welke was eerder? Red Band of Katja? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En je maakt dus inderdaad, zoals Bas zei, extra kans als je je antwoord instuurt via 538.nl/kipofei. Dan druk je daar even op de dagvraag en maak je dus extra kans op dat 538 strandlaken. Dus kom maar door met je antwoord. Wat was er eerder? Red Band of Katja?
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Pakken ze podium?
11: Pakken ze podium?
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pakken ze een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: 18 plus. Speel bewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Zo.
18: Oh, wat een geld!
19: 50.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
18: Oh, wat een geld!
19: 50.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste...

0: Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: 538 Nieuws.
11: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De burgemeester roept inwoners van Overasselt op om rustig te blijven, ondanks de dreigvideo die rondgaat. Gisteren was er al een schietpartij en een grote politieactie. En dat laten inwoners natuurlijk allemaal niet koud. De burgemeester roept ze op om adviezen van hulpdiensten op te volgen en steun te zoeken bij slachtofferhulp. Een Franse tiener wordt ervan verdacht dat die voetballer Mbappé en andere rijke mensen wilde laten ontvoeren vanuit de gevangenis. Hij gaf een criminele bende instructies via Snapchat. Hij zat dus al vast vanwege onder meer een verkrachting en een overval, schrijven Franse media. Er liep vanavond even een kudde paarden over de A9. Dat schrijft Rijkswaterstaat op X. Het is nog niet duidelijk hoe die paarden daar kwamen, maar Rijkswaterstaat vermoedt dat ze waren losgebroken uit een weiland. De Wijkertunnel richting Alkmaar was daarom even afgesloten. En een student heeft in Rotterdam een boete van 160 euro gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat omdat hij een weddenschap had verloren na een potje FIFA. Ik heb het weer nog voor je. Tegen de nacht wordt het droog. Morgenochtend is er dan vooral in het noorden kans op buien. Maar later breekt de zon weer door. Het wordt dan 22 à 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
12: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers. Die heeft Dylan.
13: Op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord bij 83.6. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108.0. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.2. A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij 53.3. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49.9. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 51.7. A27 Hilversum-Almere 114.8. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 99.3. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. A29 Rotterdam-Dinteloord bij 94.4. En de andere kant op richting Rotterdam bij 16.5. A30 Barneveld-Ede 16.3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.5. A50 Apeldoorn-Zwolle 209.4. En op de A58 tussen Goes en Bergen-op-Zoom bij 141.1. A59 Den Bosch-Breda 111.9 en de laatste voor nu op de A76 richting de Belgische grens vanuit Geleen, waar we morgen koffie uit staan te delen. Hè? Morgenochtend.
12: Oh, inderdaad, ja.
13: Tussen 7 en 9 vlakbij Geleen. Floris is daar op dit moment onderweg naartoe, maar daar staan ze nu te flitsen bij 1.1.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Web even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf maandag...
3: de 90's en Zero's op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
5: Ja hoor, zijn we. Zometeen de uitslag van Kip of Ei.
6: Wat was er eerder, Red Band of Katja?

0: 538. Nelly Furtado, Timbaland en Promiscious. Zometeen krijg je het antwoord op de vraag, is AI al grappig?
1: Ben benieuwd.
0: Nou ja, anders ik wel. Ja. Het kan ineens, weet je...

0: fabrikanten. Red Band. Band. Of Katja.
1: Ja.
0: Janny.
2: Hi.
0: Hallo.
2: Ja.
0: Ben jij een snoepkont of niet?
2: Ja, ik ben een snoepkont. Ja, oh, inderdaad. Zeker.
0: Wat eet je dan het liefst?
2: Chocola.
0: Chocola. Onbeperkt, heel
2: en
0: veel.
2: Natuurlijk, en natuurlijk Red Band snoepjes en Katja snoepjes.
0: Ja, natuurlijk. Maar het is niet dat we gesponsord worden, hoor. Het is, nee. Mochten er gegadigden zijn, kip of ei is te koop.

0: Zit je er gewoon 4 dagen in met al die afproducten?
1: Super hoor.
0: Natuurlijk, ja, ja, prima. Nee, ja. Je kan een mailtje sturen naar dylan@538.nl. Tik je het zo af. En dan doen we het helemaal niet via Talpa Sales en zo. Doen we het gewoon zo handje contantje bij mij in de zak.
1: Ja, nee, dat komt goed. Dat dan blijkt dat jij dit al 2 jaar doet. Oh, dat wij daar niks van weten. Nou, goed, maakt het maar niet uit. Vandaag dus, wat was er eerder? Red Band of Katja? Laten we eens beginnen met Red Band. Je denkt waarschijnlijk gelijk aan Red Band als je voor pret bent. Maar het snoepmerk begon in Roosendaal. En maakte daar onder andere drop, zuurtjes en pepermunt. Vanuit die fabriek werd Red Band steeds iets bekender. Namen is trouwens niet voor niks Engels. Ze wilden namelijk hun snoep in het begin vooral in Engeland verkopen. Van Katja. Bekend van snoepjes zoals de apenkoppen en biggetjes. Het merk komt voort uit een familiebedrijf in S'Heerenberg. Daar maakten ze eerst andere producten, maar later gingen ze zich steeds meer richten op drop en snoep. En de naam Katja heeft te maken met het Duitse zustermerk Katjes. Is zo.
2: Katjes.
1: Zeg het maar, wat was eerder? Red Band of Katja?
3: Katja was eerder.
0: We vullen dat in en dan zit de balans. Katja komt uit 1910. En Red Band uit 1928. Dus Katja was eerder. Ja,
1: hoe weet jij dat, Jannie?
3: Ik werk in de supermarkt. Ik zit in de supermarktwereld.
1: Oh, in de supermarktwereld.
0: Ja, en dan weet je dat Red Band uit 1928 komt.
1: Gefeliciteerd. Exclusieve 538 strandlakens voor jou.
3: Nou, mooi.
0: Ja, en het strandlaken is zo exclusief dat onze online winnaar hem ook heeft. Je kan de hele dag kip of ei spelen via 538.nl/kip of ei. Die winnaar is...

0: memories.
1: 538 Jorde Medusa en Bad Memories.
2: Met binnen nu een 30 seconden somber en My Body Isn't Ready na een kort intermezzo.
3: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
4: Het vernieuwde Ravelijn kost de Efteling 20 miljoen, is wat we vandaag hoorden. Wat rijmt erop hoorden? Daar moet even naar gekeken worden.
3: Het antwoord is

0: 538 hoorde Samber en My Body Isn't Ready. Zometeen in de avondshow het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, de Thaise badplaats Pattaya is in rep en roer vanwege een bijzondere groep toeristen die kant op komt. Zo alle details.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Mama. Mama. Mama.
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mama.
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Hoor je dat?
15: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
19: I am Iron Man.
18: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Bas en Dylan.
14: Zo meteen in het nieuws een Thaise badplaats die zich opmaakt voor een bijzondere groep.

0: 538. Oh, maar dit was echt, mensen hadden echt even een klein kijkje achter de schermen. Ik hoorde Eva roepen reizen. Dat is zeg maar, ja, voor dit introotje.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws.
2: Ik ben benieuwd waarover.
1: Over reizen.
3: Ah, ja, we're on the hot news of the moment.
2: Ja, dat weet je. Misschien gaat het al over brood.
3: Nee, het gaat over reizen.
2: Ah. Ja, daarom, brood reist toch ook? Ja.
3: Nou, dit is echt een recept voor problemen. 5000...
2: Toch brood.
4: Je begint met meel.
3: 500 milliliter bloem.
2: Zijn er 500 milliliter
3: bloem? Ja, gram, ik weet het. We moesten zo snel schakelen, dat ging niet.
2: Nee.
3: Mag ik vertellen?
2: Ja, kom nou.
3: 5000 Amerikaanse militairen die 250 dagen geïsoleerd op een schip hebben gezeten.
2: Lang.
3: Krijgen nu 4 dagen verlof, eindelijk. Mm. Het is zover. Al die mannen bij elkaar, want het zijn toch vooral mannen.
0: Eén brood.
3: Eén brood.
2: Nee, ga verder. Okay.
3: En die worden voor dat verlof losgelaten in de Thaise badplaats Pattaya.
2: Geweldig.
3: Nou, en ik weet niet of jullie Pattaya kennen, maar Pattaya is dus een plek in Thailand. En daar kan je goed stappen. En het heeft ook een vrij levendige seksscene.
2: Dus soy 6.
3: Bijvoorbeeld, je kan daar naar de prostituees. Er is ook een bekende Nederlandse vlogger.
2: Ja, daar ken ik het van. Hopper NL.
0: Ja, maar dit is wel een beetje.
2: Maar serieus, als je nu zit te luisteren en je hebt nog nooit van Hopper NL gehoord, zoek het eens op YouTube. En begin gewoon eens bij zijn reis uit 2024. En dan 2025. Maar, en dan weer even 2026.
0: Ja, maar kleine kanttekening.
2: Deze man gaat gewoon, die gaat een jaar bikkelen in de fabriek. Die doet gewoon niks anders. Die gaat in Nederland. Dan leeft hij in een klein huisje. Met een lage huur. Hij doet zijn boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Hij gaat nooit uit, hij doet niks. Hij pot al zijn geld. En dan gaat hij helemaal los in Thailand. Hij gaat elke dag zuipen. Hij gaat elke dag naar de hoeren. En dat vlogt hij allemaal, dat filmt hij allemaal. En dat deelt hij met de wereld.
0: Ja, maar het is een kleine kanttekening.
2: Het is de meest... Ik wil nog even één woord over Hopper. Nee, het is de meest consistente YouTuber van Nederland. Er is geen YouTuber in Nederland die altijd zo goed levert als Hopper NL.
0: Maar laat mij nou even dat punt maken. Ja. Kijk, hij gaat dan naar Soy 6. Ja, dat staat daar ook onbekend dat daar allemaal
3: hele jonge... Dat is een club daar.
0: Nee, dat is een straat.
2: Een straat.
0: En daar staan gewoon heel veel jonge mensen, waarvan ook een hoop kijkers zich afvragen of dat allemaal wel boven de leeftijdsgrens is. Daarmee insinueer ik niks. Maar goed, het is natuurlijk wel lastig te controleren in zo'n plaats als Pattaya, denk ik.
3: Ja. Nou, en dan kun je je voorstellen, dit is dan één meneer die daarheen gaat, maar er worden dus ineens 5000 militairen.
0: Ja.
3: Die al heel lang met elkaar op een schip zitten.
0: Ja.
3: In dat Pattaya losgelaten. Nou, de Thaise politie vindt die combinatie heel erg spannend. Dus die houdt de boel de komende dagen extra in de gaten. En het Amerikaanse leger heeft zelf ook voorzorgsmaatregelen genomen. Die zegt, de militairen mogen in groepjes op verlof, zodat ze niet allemaal tegelijk die hele badplaats overlopen.
2: Oh, maar wat een bende wordt dat.
3: Ja, het is.
0: Oei.
3: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Het is de komende 4 dagen.

538, Bas en Dylan, het is de avondshow voor woensdag. Je hoorde Chris Hipp en Sweet Goodbyes. Zometeen Flair door het oog van de nacht. En eerst hoor je Kygo, de nieuwste. Dit is Take Me Back.

0: 538 hoorde Topic en Breaking Me. Zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Het is een makkelijke quiz. Het enige wat je nu hoeft te doen is antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Het nieuwe seizoen van Gooise Vrouw is vanaf 11 oktober te zien. Werd vandaag bekend. Maar welke actrice speelt Cheryl Moreiro? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro. En je bent sowieso een 538 strandlaken rijker. Dus kom maar door via de app van 538. Welke actrice speelt Cheryl Moreiro in Gooise Vrouwen?
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
1: Van Maarten.

0: doe.
1: Lever je vuurwerk in.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell station Zwentibold. Langs de A2 bij Geleen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeelmarkt!
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen?
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is een tweede verdachte aangehouden voor de vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. Het is dus nog niet duidelijk of dat echt door een steekpartij kwam, maar het slachtoffer leek wel steekwonden te hebben. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en Amerika hadden eerder een staakt het vuren, maar dat heeft geen stand gehouden. Het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Ze hebben hem al een paar maanden, maar er komt nog steeds geld binnen op het oude nummer. Daarom gaan ze binnenkort een campagne houden. En nog een uurtje en dan sluit de transfermarkt voor Nederlandse voetbalclubs. Dus clubs halen nu nog snel even de laatste voetballers binnen. Feyenoord bijvoorbeeld aanvaller Nelson, die speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Babadi aan Sparta. Ik heb het weer nog voor je. Tegen de nacht aan wordt het toch wel droog. Morgenochtend is er dan vooral in het noorden nog kans op een bui. Later breekt de zon door en dan wordt het 22 à 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Dan een verkeer, geen vertragingen, wel nog flitsers, DF Dillon.
7: Op de A4 tussen Schiedam en Pernis bij 72.4. A6, Lelystad en Meloord, 83.6. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108.0. A12, Maarn Ede, 83.2. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49.9. En op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 51.7. A27 Hilversum Almere 114.8. A28 Meppel-Zwolle 99.3. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.6. A29 Dinteloord-Rotterdam 16.5. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.5. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 209.4. A58 Goesberg op Zoom 151.1. Op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9. En op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens bij 18.0. Laatste voor nu vind je op de A76 tussen Geleen en de Belgische grens bij 1.1.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met vanaf maandag
12: de 90s en zeros op 538.
13: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
6: Zometeen de quiz over vandaag. Dan maak je kans op €100.
7: En ook Shepard onderweg met...

0: 538, Jordan Shepherd en Die Young.
1: Ik moet altijd, bij Shepherd moet ik altijd denken aan dat jij dan zegt dat daar dan niemand een kaartje voor koopt.
2: Nee, er is niemand op moeder aarde die een kaartje koopt voor Shepherd.
1: Ja, en dat is fantastische radiomuziek.
2: Ik zag dus een paar maanden geleden was Shepherd in Nederland. Want ze treden dus wel eens op in Nederland en dan staan ze in de Melkweg of zo. En dat verkopen ze dan niet per se uit. En dat is natuurlijk al best wel gek. En dan liepen ze door een Jumbo en toen hoorden ze Shepherd en Die Young hoorden ze door de speakers. En toen hadden ze daar helemaal een video over gemaakt. En zeiden ze, ja, het is nog steeds niet normaal dat wij hier in Nederland zo'n grote hit zijn. Want zij komen gewoon, uit Australië of zo. Ja. Daar pin ik er niet op vast, hoor. Terwijl, nergens ter wereld draaien ze de muziek van Shepherd, behalve in Nederland.
1: Is dat echt zo?
2: Dat is echt een ding.
3: Mag ik dit vertellen? Dit is ook bij Driving Home for Christmas zo.
1: Oh ja, dat klopt, ja.
3: Dat draaien ze ook alleen bij.
1: Dat is zo bizar eigenlijk.
3: Kijk, hè?
1: Zouden er meer van dit soort liedjes zijn? Wel leuk om een keer even in te duiken.
2: Ja.
1: Wel leuk.
2: Ik heb een keer bijna wel een VIP-ticket gekocht voor Shepherd in de Melkweg. Die waren beschikbaar. Ja. Maar die kostte maar €90. En dan kreeg je een meet and greet met Shepherd.
1: Nou ja, fantastisch.
2: Zal ik het doen? Maar dat heb ik niet gedaan.
1: En dat je dan de hand geeft. Dat je denkt van, oh ja, jij bent die gast.
2: Diegene die ik niet ken.
1: Precies. Pim.
4: Ja, goedenavond.
1: Ja, hallo. Hi. Jij wil graag meespelen met de quiz?
4: Ja, maar doen, hè.
1: Nou, vertel het eens. Welke actrice speelt Cheryl Morero?
4: Linda de Mol.
1: Ja. Linda de Mol is goed.
5: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
2: Ja, en door dat geoude neel over Shepherd moeten we wel snel door met de quiz. Dus je krijgt echt in een speedrun de regels uitgelegd. Je krijgt zometeen in 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Ben je aan het einde van de week de weekwinnaar, dan krijg je €100. Maar je bent sowieso een strandlaken rijker. Op dit moment bovenaan Sonja. Zij had er 12 goed. En een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen, Pim. Heb jij een soort paswoord in je hoofd die roept als je het niet weet?
4: Flip.
1: Fantastisch. Top. Als jij zegt go, dan gaan we.
4: Go.
1: Gordon komt met een nieuw boek. Met wie vormde Gordon begin dit jaar een radioduo?
4: Paukjerbot.
2: De Griekse prins verwelkomt zijn eerste kind. Wat is de hoofdstad van Griekenland?
4: Athena.
1: Er komen minder pakketjes uit China. Op welk continent ligt China?
4: Azië.
2: Het restaurant in Argentinië maakt schnitzels in de vorm van Lionel Messi. Noem een voetbalclub waar Messi heeft gespeeld.
4: Barcelona.
1: Love Island keert terug met een VIP-serie. Waar staat VIP voor?
4: Very important person.
2: Rutger van Barneveld geeft een kijkje in zijn portemonnee in een tv-programma. Wat is de titel van zijn grote zomerhit?
4: De Flip.
1: Kandidaat Pim heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Flip.
2: Er is nog geen duidelijkheid over het vervolg van de schaatscarrière van Jutta Leerdam. Met welke bekende Amerikaan heeft zij een relatie?
4: Flip.
1: DNB haalt voor €10 miljard aan goud weg uit New York. Hoeveel nullen heeft een miljard?
4: 9.
2: Koning Willem-Alexander opent een vernieuwd museum in Eindhoven. In welke provincie ligt Eindhoven?
4: Noord-Brabant.
1: Noren krijgen geen officiële vrije dag voor de uitvaart van koning Harald. Noem een kleur uit de vlag van Noorwegen.
4: Rood.
2: De Premier League sloot de transfermarkt af met een record van €4 miljard. In welk land wordt de Premier League gespeeld?
4: Engeland.
1: Frans Bauer zit in een dip na het vertrek van een schoondochter. Hoe heet het tv-programma dat hij presenteerde waarin hij BN'ers voor de gek hield?
4: Bananensplit.
2: Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een programma presenteren. Welk bekend programma presenteerde hij jarenlang, Matthijs van Nieuwkerk?
4: DWDD.
1: Talpa wil de NPO helpen met het Eurovisie Songfestival. Welke Nederlandse zanger deed in 2024 mee met Europapa?
4: Joost Klein.
2: Ah, heel goed, heel netjes gedaan.
1: Dit was helemaal niet gek, zeg.
2: Op dit moment bovenaan, Sonja. Zij had er 12 goed. De grote vraag is, is Pim er overheen, Eva?
3: Oh ja, zeker, want hij had er 13 goed.
1: Ja! Pimmetje, gefeliciteerd. Sowieso een

0: 38. Favorite.
1: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
2: Direct, my friend.

0: 538, je hoorde Direct en My Friend is deze week 538 favorite. Zometeen het nieuws van Eva.
1: Ja, het bijzondere eerbetoon dat Messi heeft gekregen in zijn thuisland Argentinië.
2: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
3: Ja, beautiful.
4: En als je een festivaletje pakt.
2: Uit de 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
4: En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
4: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf maandag. 90s en
4: Zero's. Top 538.
5: Radio 538. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
13: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
22: Nu halen, dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
25: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
24: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches on the look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met Bas en Dylan.
15: Zometeen in het nieuws het bijzondere eerbetoon dat Messi heeft gekregen. Radio
3: 538. Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
6: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
18: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen.
1: Ja, Lionel Messi die heeft een heel bijzonder eerbetoon gehad van een restaurant in Argentinië waar hij vandaan komt. En daar hebben ze een La Milanesa in de vorm van hem gemaakt. En het is dan dus hoofd plus schouders. Dus ja, zeg maar waar je wel van een pasfoto zou doen.
2: En wat is een La Milanesa?
1: Nou ja, daar is net even discussie over geweest. La Milanesa is een schnitzel, zeggen ze.
2: Ja.
1: Een soort schnitzel, maar dan Argentijns.
2: Ja.
1: Toen zat ik net te kijken hoe die schnitzel in de vorm van de Messi gemaakt werd. Toen dacht ik, ja, sorry hoor, is bijna gehakt.
3: Wat zeg je nou?
1: Ja, sorry, maar dan zie ik ze bezig met dat vlees. En dan denk ik, ja, dat kan je helemaal niet met schnitzel. Dat kan je alleen met gehakt. Want ze waren zo aan het boetseren van de neus.
3: Ze waren de neus aan het boetseren van het vlees. Ja, en jij vindt, ja, dat kan niet met schnitzel, dat kan alleen met gehakt.
1: Schnitzel is plat.
3: Wat, sorry, wat is schnitzel?
2: Plat.
1: Plat.
3: Schnitzel is plat.
1: En het is gewoon plat. Plat lapje vlees.
3: Eigenlijk zeg je even, schnitzel heeft geen neus.
1: Nee, wat ik zeg is, stiepje schnitzel is een plat lapje vlees.
2: Ja?
1: En wat zij doen is neuspoetseren. Een neuspoetseren.
2: Van Lionel Messi.
1: Van Lionel Messi.
2: Of van het vlees.
1: Ja.
2: In het vlees.
1: Nee. Ze maken de neus van Lionel Messi met vlees.
2: Ja.
1: Alleen dat doen ze op een manier waarvan ik zeg, dat kan niet met schnitzel, dat kan alleen met gehakt.
2: Maar heb je opgezocht? La Milanesa heet het.
1: Ja, he? Dat heb ik natuurlijk opgezocht. En dan is dat overal je schnitzel, dun stukje vlees.
3: Maar en maakt het, zeg maar, uit?
1: Ja, dat maakt mij wel uit.
3: Dat maakt jou uit. Jij vindt het wel belangrijk dat jij als nieuwslezer duidelijk maakt dat dit meer gehakt is dan, ja, schnitzel.
1: Dat punt wil ik net al graag achter de schermen maken, maar nu ook nog even
3: op de radio.
1: Op de radio. Het is waarschijnlijk toch gehakt geweest.
3: Nou, prima. Moeten we het niet even delen? Dan kunnen mensen zelf even bekijken wat het is.
1: Zou je kunnen doen, ja.
3: We zouden het even in de stories kunnen, ja, zetten. 538 avondshow.
1: Ja. En onthoud, met gehakt maak je een neus. Ja. Met schnitzel dezelfde.

538, The Weeknd en Save Your Tears. En over The Weeknd gesproken, je kan hem bij ons komen inluiden. Niet die zanger, maar het weekend. Want komende vrijdag dan hebben we de kroeguitzending. We openen de deuren van de 538 kroeg. En jij kan daarbij zijn, gratis en voor niks, samen met je vrienden. 538.nl/acties. Daarmee

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: Het onderzoek van de ME in en om over Asselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. In de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. De mannen eisten dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te

0: 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Toch 538 verkeer voor je op Flitsmeister. Het nieuws was iets sneller afgelopen dan ik dacht. Met nog een aantal snelheidscontroles. De eerste op de A1 richting Apeldoorn bij Wil. Opgevast bij 92,7. Dan de A5 richting Hoofddorp bij Leiden, 6,3. Dan de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, 108,0. De A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek, 49,9. En de andere kant op bij 51,7. Dan de A27 Hilversum Almere bij 114,8. De A28 Zwolle-Meppel bij Zwolle, 99,6. Dan nog een keer in de richting van Amersfoort bij Hulshorst, 59,6. De A29 dan Dinthoord richting Rotterdam bij Heidenoord, 16,5. Dan de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, 20,5. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij Apeldoorn, 209,4. De A58 richting Bergen-op-Schoon bij 141,1. Dan de A59 richting Breda bij 111,9. De A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven, 18,0. En er komt een eind aan op de A67, ook richting de Belgische grens bij Stijn, opgepast daar bij 1,1.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
2: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
1: Van harte welkom in de 15 dag, waar het inmiddels donderdag is geworden. Shakira komt eraan.

Dat betekent dat de voetbalclubs geen nieuwe spelers meer mogen kopen. En van wat ik zo heb gezien, heeft Ajax ook de afgelopen paar dagen en uren geen nieuwe spelers gekocht. Dus bij deze PSV alvast gefeliciteerd met kampioenschap. Zegt een Ajax-ziet, hè? Ja, ik zie het ook somber in dit jaar, maar goed. We gaan in ieder geval deze nacht wel vrolijk doorkomen met de hits van 538. Onderweg voor je een heerlijke classic van U2. Ook Becky G komt eraan. En eerst Imagine Dragons. When the

Soms heb je van die wetten waar je bij afvraagt, hoe is dit ooit ontstaan? 538. In Engeland bijvoorbeeld, daar is serieus een wet over het verdacht omgaan met een vis. Dus als je daar met een zalmon in je jas door Londen loopt, zorg er in ieder geval voor dat je een beetje betrouwbaar uitziet. In Duitsland is het dan weer je eigen schuld als je op de autobaan zonder benzine komt te staan. Dan kan je daar een behoorlijk hoge boete op leveren. Vind ik toch ironisch, 250 km per uur, geen probleem. Maar van tevoren wel even tanken. En als je denkt, joh, weet je, gekker dan dit kan het eigenlijk niet. Nou, welkom onze zuidenburen, België. In Leuven kun je namelijk een boete riskeren als je vals zingt. Maar hoor het dan wordt het in ieder geval wel levenslang voor mij. Uit België hoor je Lost Frequencies bij 538. Onderweg voor je YouTube, Martin Garrix, ook Becky G komt eraan. En eerst Justin Bieber, dit

0: Martin Garrix van 538 samen met U2. Je hoorde Fireflies.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Donderdagnacht. Ik kan me zo voorstellen dat de hersens inmiddels wel een klein beetje zijn uitgeschakeld. Maar geen probleem. We gaan nog heel eventjes testen of het er toch nog een beetje wakker is. In 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 10 min 8? Ik kan het maar doorgeven via de gratis app van 538. Hoeveel is 10 min 8? Weet je het antwoord? Dan kun je kans maken op 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 10 min 8. Hoor je zo meteen de Becky G. Ook Taylor Swift komt eraan. En eerst Ace of Base. Dit is een heerlijke classic. All That She Wants.

Hey, hoeveel is 10 min 8? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Geloof me, die heb je zeker nodig als je nachtdienst aan het werken bent. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 10 min 8? Let me know via de app van 538 en maak dus kans op het 538 slaapmasker. Dat is 538 menu, Kevin and Grau.

0: Yo, hits, jouw 538 met Taylor Swift. Je hoorde de Fate over Filia. Hey Remco, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is... Even kijken, wat was het ook weer? 10 min 8.
1: Dat was 2.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk was deze Remco?
1: Niet zo moeilijk.
0: Niet zo moeilijk. Nou, gelukkig maar. Dat had ik ook wel een beetje verwacht eigenlijk. Ja, toch? Hey Remco, jij komt uit het mooie Emmen, hè?
1: Zeker.
0: Hoe is het daar nu? Want ik ben de afgelopen weekend nog geweest. Sterker nog, ik was er vanochtend nog. Want ik kom oorspronkelijk uit Emmen. Ik woon inmiddels in Amersfoort, want ik wil iets dichter bij het werk wonen. Want na 160 kilometer heen, 160 kilometer terug is niet heel bevorderlijk voor de natuur, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar het gaat er allemaal nog goed.
1: Ja hoor.
0: Ik moet altijd maar kijken als ik het goed achterlaat natuurlijk. Lekker jongen. Hey, je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je dat zo snel en zo goed mogelijk doet. Doe je dat, ga je dan vandoor met het 538 slaapmasker.
1: Oké.
0: Kort maar krachtig. Ben je er klaar voor, jongen?
1: Zeker.
0: Dan ga je. Wat is 18 plus 4?
1: 22.
0: 7 keer 8.
1: Mag je passen?
0: Ja, dat mag.
1: Pas.
0: 26 min 9. 11 plus 12.
1: 23.
0: Ja, lekker. 13 plus 9.
1: 12.
0: Nee, 22. Nog eentje. 15 plus 6.
1: Pas.
0: 21. Ik vind dat je het goed hebt gedaan, jongen. Je hebt in totaal 2 vragen goed. Maar laten we eerlijk zijn, meedoen is belangrijker dan winnen, hè?
1: Dat is toch zo?
0: Dat is zeker zo. Ja, ik snap het ook wel. Het is ook hartstikke laat al, hè?
1: Daarom.
0: Wat ben je verder deze nacht allemaal aan het doen?
1: Niet zoveel.
0: Niet zoveel? Nou.
1: Een serietje kijken.
0: Wat zei je?
1: Een serie kijken.
0: Serie kijken. Oh, je bent dus inmiddels gewoon afgeleid. Daarom ging je rekensommen natuurlijk niet goed. Hey Remco, meedoen is belangrijker dan winnen. En daarom ben jij gewoon het 538 slaapmasker. Komt jouw kant op.
1: Oh, super, dankjewel.
0: Fijne nacht, jongen.
1: Zelfde.
0: Hoi, hoi.

Het is de nieuwste van DJ Goya. Je hoorde Michiko, oftewel de Dance Mash deze week. Heerlijk om deze nacht mee door te komen. Het is 538 met onderweg voor je Alexander Stan. Bruno Mars komt eraan. En je hoort hoe je kans kan maken op reischecks ter waarde van 750 euro. Hoe dat zit. When a One Republic. Running.

van 538. Je hoorde On My Soul. Win it in a minute. Oh, elke dag om 9:45 spelen we heel 538 Win it in a minute met echt sensationele prijzen. We doen het in de leukste ochtendshow van Nederland. Natuurlijk de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Eigenlijk is het heel simpel. Als je dan de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En iedereen die dan in een minuut in de uitzending komt, wint dan een bepaalde prijs. We hebben iPads gehad, Sonos speakers, complete televisies. Maar morgen geven we ook wat unieks weg. Reischecks ter waarde van €750. Als je dus ergens rond 9:45 de oproep hoort, bel dan met de studio 0909-30538. En kom je dan in die minuut in de uitzending, dan ben je dus een reischeck ter waarde van €750. Hey, en aangezien het weer buiten niet echt heel erg gaat toelaten, kun je lekker naar de zon. Dus 538, wat onderweg van je Benson Boone. Ook Kygo komt eraan. En eerst Alexander Stan. Dit is Mr.

Op 538, je hoorde Sorry I'm Here for Someone Else. En zometeen op 538 muziek van Alex Warren. Ook Martin Garrix en Ed Sheeran komen eraan. En natuurlijk weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluizen Kennisquiz. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Kun je nog een keer een mooie prijs opleveren. Tot zometeen naar ene. Eerst Kygo, DNCE. Dit is Dancing Feet.

0: nieuws. 1 uur.
1: Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is Trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor

0: Die ronden vanavond een onderzoek in en om over Asselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er stond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister met een vertraging. Kennelijk op de A67 tussen Turnhout en Eindhoven. Tussen Eersel en De Hoogt en de randweg N2 West. Daar 10 minuten. Nou ja, mocht je erin staan, sterkte. En een hoop flitsers. Ik neem de belangrijkste of de meest doorgegeven even met je door. De eerste op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden 11.2. Dan de A7 richting Dolsvaart bij Mid-Marsum 108.0. De A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek 49.0. Dan de A28 Zwolle-Meppel bij Zwolle 99.6. De A28 nog een keer richting Amersfoort bij Hulshorst 59.6. Dan de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Apeldoorn 209.4. De A58 richting Bergen-op-Zoom bij Schoren 141.1. En de laatste, meest doorgegeven op de A76 richting de Belgische grens bij Stijn 1.1. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
2: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
4: Kilian van
1: Luijs. Oh, spannend. Zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Coldplay.

op 538. Je hoorde Jamaican. Ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 is, Play-Doh klei was oorspronkelijk schoonmaakmiddel voor behang. Maar stelling 2 is, de eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Heel simpel, stelling 1. Als je denkt dat stelling 1 waar is, Play-Doh klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. En stelling 2, als je denkt dat stelling 2 waar is, de eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. En jou is de vraag, welke van de twee is waar? Let me know via de app van 538, stelling 1 of toch stelling 2. Hoor je nu even.

hits. Jouw 538 met Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Pleidooiklei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. Of denk je dat stelling 2 waar is? De eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heel simpel, stelling 1 als je denkt dat pleidooiklei oorspronkelijk was bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang, dan heb je de stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nou, ik denk dat stelling 2 deze nacht waar is, dan heb je stelling 2 door. De eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Dan heb je dus stelling 2 door via de app van 538. Aan jou de vraag, welke is waar? Stelling 1 of ga je toch voor stelling 2?

0: nieuws van Cat's Eye bij 538. Je hoorde Animal. Twee stellingen, maar één van de twee is daadwerkelijk goed. De andere is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze nacht is, pleidooi klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, de eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Dan heb je de stelling 2 door via de app van 538. Diana, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Je luistert altijd elke nacht weer opnieuw.
1: Ja, altijd als jij draait wel.
0: Oh, als de rest draait niet?
1: Ja, ook overdag hoor. Ja, zeker.
0: Ja,
1: okay. Ik maak het wel natuurlijk favoriet, ja.
0: Nou, dat vind ik een grote eer. Op een schaal van 1 tot 10, hoe goed is deze nacht dan voor je?
1: Ja, nu zeker een 9.
0: Een 9?
1: Ja.
0: Nou, dat is best hoog, maar nog niet maximaal. Maar wat kan het nog beter maken?
1: Als ik de stelling goed heb.
0: Oh, oké. Okay. Dus het hangt een beetje van je eigen keuze af?
1: Ja.
0: Oké, en verder, wat maakt het verder een 9 deze nacht? Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Nee,
0: wat houdt je wakker?
1: Ja, lekker rustig ook. Ja, weet je, als jij draait ook, dan blijf ik meestal wakker, zeg maar. Omdat ik gewoon weet wat je draait, ook het is altijd gezellig.
0: Dus oh, echt?
1: Ja.
0: Dus ik ben de reden dat jij slaapproblemen hebt?
1: Ja, dat is de woensdag en de donderdag.
0: Wat zei je?
1: Nou, dat is de woensdag en de donderdag.
0: Ja. Oh, nou ja, ja. Ja, ik weet eigenlijk niet zo wat ik hier moet zeggen.
1: Helemaal niks.
0: Nee, nou goed, dan gaan we maar snel door naar de stelling, hè?
1: Ja.
0: Stelling 1 deze nacht was, pleidooi klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. En stelling 2 is, de eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Aan jou de vraag, Diana, welke van de twee is waar?
1: Ja, ik denk stelling 1. Met grote twijfel.
0: Je denkt stelling 1?
1: Ja.
0: Met grote twijfel.
1: Ja.
0: Waarom ga je dan toch voor stelling 1?
1: Ja, omdat ik. Ja, dat is toch best wel een beetje chemische troep, om het zo maar te zeggen. Ook, dus ik kan me best wel voorstellen dat het behang daarmee loskomt.
0: Ja, precies. Oké, dus dat is de reden.
1: Als ik een beetje zo moet nadenken.
0: Ja, oké. Maar goed, jij zei net buiten de uitzending, zei, ja, weet je, die eerste rolt op de wereld, dat zie ik ook nog wel als echt een attractie in een pretpark.
1: Ja, had ik ook nog wel kunnen zien, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Eigenlijk, zorg jij er zelf nu voor? Ja. Of jouw avond een 10 gaat worden of een 9 blijft.
1: Ja. Al verlos me.
0: Je hebt het hartstikke goed, Diana.
1: Ah, fantastisch.
0: Ja, pleidooi klei was inderdaad is heel chemisch. Was oorspronkelijk bedoeld en bedacht om roet van behang af te halen in de jaren 50. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Alleen op een gegeven moment werden natuurlijk huizen schoner. Ik bedoel, het werd allemaal elektrisch. Dus niemand had dat spul eigenlijk meer nodig. Tot op een gegeven moment een kleuterjuf dacht, joh, ik heb nog wat op zolder liggen. Ik ga het eens even aan de kinderen geven. Die kunnen er een beetje mee dingen maken en dat soort dingen. En die vonden het fantastisch. Dus eigenlijk spelen kinderen al 70 jaar met mislukt schoonmaakmiddel.
1: Ik kom niet meer bij. Al die weentjes ook altijd.
0: Maar dit vind jij heel grappig?
1: Ja, maar ik hou ervan eigenlijk ook van al die weentjes eigenlijk. Ja, dat is mijn favoriete rubriek.
0: Ja, kijk, goed, laten we eerlijk zijn, Diane. Kijk, ik ben blij dat ik je nu je nacht een 10 heb gemaakt, maar dit weetje gaat niet je leven verrijken. Het is niet dat je nu denkt, nu kan ik de wereld aan, weet je wel?
1: Nee, dat niet ook. Maar het is altijd wel heel erg leuk om te weten.
0: Nou,
1: toch?
0: Gelukkig maar. Je hebt in ieder geval weer iets geleerd deze nacht, dus je bent niet helemaal voor niks opgebleven.
1: Ook.
0: Diane, geniet nog even van de muziek. Er komt nog een hoop moois aan. Sienna Sparrow, Phil Collins. Dus je gaat nog lang niet naar bed. Laten we daarop houden.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Diane, fijne nacht.
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Het is Vice en Everjack.

0: 538 met Phil Collins en Philip Bailey. Je hoorde Easy Lover.
1: 538.
0: Speciaal gedraaid dat hij zo Phil werd aangevraagd. Slag hem Phil Collins en Phil. Nou goed. Ik neem eventjes mee naar iets wat wel grappig is. Elke ochtend vanaf 6 uur hier op 538. De 538 ochtendshow met Tim, Rick, Nielsen en Florentien. Afgelopen ochtend ging het eventjes over het feit dat Florentien Niels bijna aanreed op de parkeerplaats hier bij 538.
2: Ik remde toch netjes?
3: Nou, dat weet je bij jou nooit helemaal zeker of je het wel ziet of niet. Dat is altijd een beetje twijfelachtig.
4: Er staat Volvo in mijn reet, man.
2: Nee.
4: Van jouw motorkap.
3: Nou ja, kan gebeuren.
4: Kan ook enigszins dat jij dacht, weet je wat?
3: Ja.
4: Dat had ik
3: daar heb je hem.
4: Nou, dat had ik
3: hier heb ik al 3 jaar lang op gewacht.
5: Het rare was, jij ging daarna ook nog, zet je auto in de achteruit. En toch...
0: Zo meteen, vanaf 6 uur zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien. In een nieuwe editie van de 538-ochtendshow. Onderweg voor je David Kedda. Ook de pauze komt eraan naar nieuwe muziek van Sienna Sparrow.

Ja, Sia wou gewoon niks met het liedje te maken hebben, hè? Je hoorde David Guetta en Sia dus bij 538 met Flames. En het is echt geen grap. Sia die schreef de tekst voor dit liedje. Dat deed ze zelfs binnen een kwartier. Zo snel had ze dat af. Maar toen zei ze al meteen al een beetje hartstikke leuk en aardig deze track. Maar dit is niks voor mij. David Guetta, die de track dus had gemaakt, dacht daar zelf echt heel anders over. En die heeft 6 maanden lang achter Sia en het team aangezeten met steeds maar 1 vraag. Wil je alsjeblieft dit liedje inzingen? Nou, uiteindelijk, na 6 maanden, ging ze overstag, wel op 1 voorwaarde. Niet mijn naam noemen in de track. Dus niemand mag weten dat ik dit liedje heb geschreven of heb ingezongen. Oh, dat verzoek vond zelfs David Guetta heel gek. Dus die heeft het wel uitgebracht met haar naam erbij, heel stiekem. Daar was ze in het begin behoorlijk boos over. Maar ik denk inmiddels dat ze er aardig blij mee is. Want dit heeft er een hoop geld op geleverd. Jordan Zia, samen met David Guetta en Flames natuurlijk bij 538. Onderweg voor je Nickelback. Ook Tiddesums komt eraan. Na

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden.